0: En dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een hoop snelheidscontroles op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste vind je op de A1, Deventer Apeldoorn bij Wilp 92.8. Dan de A7 richting Groningen bij Drachten 168.1. De A9, Haarlem-Amstelveen bij Leiden 36.3. De A12 dan, Maarn-Ede bij Maarsbergen 83.2. Diezelfde weg richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg. Ook daar staan ze op je snelheid te controleren bij 5.
0: Dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een hoop snelheidscontroles op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste vind je op de A1, Deventer-Apeldoorn bij Wilp 92.8. Dan de A7 richting Groningen bij Drachten 168.1. De A9, Haarlem-Amstelveen bij Leiden 36.3. De A12.

0: 9. De A50 dan Apeldoorn-Zwolle bij 213.0. En de laatste van nu op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg. Opgepast daar bij 8.2. Veilige reis.
1: 538.
2: Vanaf 8 uur.
1: De 1000 grootste hit

Wat een kutplaat, zeg. Het is het allereerste wat ik dacht toen ik deze track zag. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Want ja, dit origineel. Faithless en Insomnia.

goede remix te komen, zeg maar. Soms heb je gewoon van die plaats waarvan je zegt, ja, weet je, niks meer aan doen. Gewoon lekker laten voor wat het is. Maar goed, deze nieuwe plaat van Bebe Rexha en Fatalist, waar dus Fatalist zelf ook aan heeft meegewerkt, die, waarschijnlijk is het gegaan dat Bebe Rexha het idee pitchen bij de mannen van Fatalist. En dat die gasten van Fatalist zeiden, nou, op zich best een leuk idee. Kunnen we wel een keer proberen. En ik moet je dus heel eerlijk zeggen, ik vond het een kutplaat toen ik het in het begin voor het eerst hoorde. Maar ik moet je heel eerlijk stiekem wel toegeven dat ik er steeds vaker naar luister. En ik betrapte mezelf de laatste op dat ik zelf in de auto nog eventjes aanzette. Dus heerlijke plaat. Fatalist, Bebe Rexha, nieuwe legend. En dit is Adam Lambert.

0: Kijk, bij 538, in mijn ogen wel de beste band uit Nederland. Je hoorde 90s Kid. En eigenlijk moet ik tegenwoordig altijd bij Derek denken aan Marcel van Veenendaal, die ooit het Sauselied heeft gedaan. Ken je dat? Hij stond er een keer bij Vrienden van de Amstel op te treden. Niet dit jaar, maar het jaar daarvoor. En na afloop dacht hij, weet je, ja, de show is voorbij. Maar ik heb nog geen zin om naar huis te gaan. Dus hij pakte de microfoon erbij. En toen zong hij zijn carnavalskraker het Sauselied. Dat gaat zo. Dit was live, dus tijdens Vrienden van Amstel.
1: 15 frikandellen op een witte schaal. Een heel klein bakje mayo en de kippen allemaal. Want ja, de curry die is op. De chili saus is voor. De mosterd niet te vreten, dus nu zingen wij.
0: Ja, prachtig toch? Ja, prachtig. Sindsdien kan ik eigenlijk nooit meer naar Derek op een normale manier kijken. Maar goed, ze maken wel waanzinnige muziek. Je hoorde 90s Kid bij 538. Als je nu wakker bent, wat een koortsdroom zit je in. Maar goed, ik vond het toch even leuk om een keer raai te laten horen. Onderweg voor je, de nieuws van Teddy Swims, ook Tupac komt eraan. En dit is nieuwe muziek van Antoon. Dit is de enige. MSG.

Snap bij 538. Je hoorde The Power. Ik kreeg al vanuit hier. Wat ontzettend fijn dat je weer deze nacht hebt gekozen voor de hit van 538. Om deze nacht lekker mee door te komen. Of je nou hard aan het werk bent, lekker aan het chillen bent. Of misschien wel onderweg van de man die je nu op 538 gaat horen. Bruno Mars, want er zitten nog een paar diehards in de auto. Voor jullie, om lekker na te genieten. Risk it all.

0: Smit, je hoorde Stay. Hey, zo meteen naar 6 en dan zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538-ochtendshow. Dan kan je vertellen, het belooft een speciale ochtend weer te worden. Want natuurlijk de finale dag van de 538-90's top 1000. Maar ook natuurlijk vrijdag. Dat betekent traditiegetrouw om 9:45. Rob Schepers en zijn fantastische week in one-liners. Iets waar ik eigenlijk altijd om 9:45 mijn wekker voor zet. Nou ja, ik neem aan dat jij dat ook gaat doen. Even een kleine terugblik naar vorige week, ja?
1: En vandaag vrijdag 26 juni. Vandaag een speciale 538 ochtendshow vanuit Volendam ter ere van het naderende 30-jarig artiestenjubileum van Jan Smit.
2: Oh jee.
1: Het leuke aan een jubileumviering in Volendam. Het is tegelijk ook je familiedag, schoolreunie en buurtfeest. Jammer wanneer je niet aanvoelt dat het op een gegeven moment wel mooi is geweest en dat je de eer echt beter aan jezelf wil kunnen houden. Aldus Memphis Depay. Als ik aan Jan Smit denk, denk ik automatisch ook aan de drie E's. Oftewel, jongen, jongen, jongen.
0: Zo meteen naar 6 en dan zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in de nieuwe editie van de 538 Ochtendshow.

538. Je hoorde Turn the Lights Off. Nou, de lampen hier in de studio ga ik zeker uitdoen. Want zometeen naar drieën hier op 538. Non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentine in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Met uiteraard ook vandaag weer de 538 90's Top 1000. De grote finale dag. Want vlak voor 6 uur vanavond weet je dan wie er vandoor gaat met de nummer 1 bij Evers & Co. Ja, goed vooruitzicht richting het weekend, hè.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens Amerikaanse media had hij vermoedelijk een Tibetaanse vlag bij zich en ging het mogelijk om een protestactie. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De verpleegkundige uit Vianen mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft hem uit het beroepsregister geschrapt vanwege zijn alcoholverslaving. De man verscheen meerdere keren onder invloed op het werk en stal medicijnen van zijn werkgever. Volgens het tuchtcollege bracht hij daarmee de veiligheid van patiënten in gevaar. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. 3 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. 2 beschuldigen hem van verkrachting en 1/3 van aanranding toen ze minderjarig was. Vorige maand werd Bruel ook al aangeklaagd. De zanger ontkent alle beschuldigingen. Ja, wetenschappers denken te weten waarom Antarctica al miljoenen jaren eerder bedekt raakte met ijs dan de Noordpool. Uit onderzoek blijkt dat het land daar langzaam omhoog kwam, waardoor sneeuw en ijs konden blijven liggen. Zo ontstond zo'n 24 miljoen jaar geleden de eerste grote ijskap, terwijl dat op de Noordpool pas veel later gebeurde. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 8 uur.
2: De 1000 grootste hits uit de...

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Defensie gaat tientallen miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intellic, dat software maakt om drones te besturen. Volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden en voorkomen dat het zomaar in buitenlandse handen komt. In het zuiden van Frankrijk woedt nog altijd een grote natuurbrand. Duizenden mensen, onder wie veel campinggasten, zijn geëvacueerd. Zeker 3 campings zijn ontruimd en honderden bungalows zijn door het vuur verwoest. De brandweer probeert de brand met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Portugal heeft zich na een zenuwslopende slotfase geplaatst voor de 8e finales van het WK. Gonzalo Ramos maakte in de 95e minuut de winnende 2-1 tegen Kroatië. Diep in blessuretijd leek Kroatië alsnog gelijk te maken, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Portugal neemt het nu op tegen Spanje. En voor Luka Modric zit zijn WK-loopbaan erop. De 40-jarige Kroaat speelde tegen Portugal zijn laatste wedstrijd op een wereldkampioenschap. De record international van Kroatië kwam uit op 5 WK's en speelde in totaal 202 interlands voor zijn land. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En dit was het nieuws op 538.
0: Vanaf 8 uur.
2: De 1000 grootste hits uit de

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een Tibetaanse man is overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. De politie onderzoekt het incident. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2600. Dat heeft de waarnemend president bekendgemaakt. De zoektocht naar overlevenden gaat nog altijd door. Volgens de Verenigde Naties worden mogelijk nog tienduizenden mensen vermist en zijn meer dan 50.000 gebouwen beschadigd of verwoest. Het Indonesische leger heeft het lichaam geborgen van een Amerikaanse piloot die in de provincie Papua werd doodgeschoten. De piloot vloog volgens de rebellen een toestel dat Indonesische militairen vervoerden. Na de schietpartij staken de rebellen het vliegtuig in brand. Het leger zoekt nog naar de 7 passagiers en naar de daders. En de WK-finale belooft een spektakel te worden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt de eerste halftime-show ooit bij een WK-finale de meest onvergetelijke show ooit. Eerder werd al bekend dat onder andere Madonna, Shakira en BTS optreden. Volgens Infantino wordt binnenkort nog een grote naam aan de line-up toegevoegd. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Zometeen vanaf 8 uur.
3: De 1000 grootste hits uit de 90's.
0: De 538 90's top 1000. Zomer op je radio.

en Magnetic bij 538. Goedemorgen. Even na 5 uur. Vrijdagochtend, fijn dat je erbij bent. Zon en wolken gaan elkaar afwisselen vandaag. 20 tot 24 graden is de temperatuur. En laten we zeggen, dat is aangenaam. Dat is lekker. Niet al te bezweet richting het weekend. Dat is toch fijn. Op weg naar de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentine. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisteren gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Yuri Vergouw aan de telefoon gisteren. En eigenlijk kunnen we stellen, had het Nederlands elftal op het WK voetbal maar geluisterd naar Yuri Vergouw. Ja, waarom dat is, hoor je over 6 minuten naar Aerosmith bij 538. I could stay awake just to hear.

0: 538 ochtendshow zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer, Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd, nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: Ja, we gaan het er toch nog een keer over hebben. Want Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK-voetbal door... De strafschoppen die slecht werden genomen. Het is wel grappig, er wordt natuurlijk door de bondscoach al maanden geroepen... ja, je kan eigenlijk niet trainen op penalties. Nee, ja. Jury Vergouw is penalty-specialist en die zegt, dat is niet waar. Al 25 jaar stelt hij dat strafschoppen wel degelijk te trainen zijn. En wij dachten misschien toch eens even goed om daar met...
2: Voor de volgende bondscoach.
1: Precies. Jury, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Jij noemt jezelf een penalty-specialist...
3: Nou ja, ik heb er in 2000 al een boek over geschreven en daar kreeg ik heel veel publiciteit op.
1: Ja.
3: En op een gegeven moment kreeg ik te horen dat ik professor penalty was. Oh. Dat heb ik toen maar gehad. Toen heb ik dat maar overgenomen.
4: Maar moet jij ze dan niet nemen voortaan?
3: Nou, was het maar waar, hè? Want veel slechter dan wat we hebben gezien. Dat is niet echt mogelijk. Precies. Ik kan ze ook wel naschieten, denk ik. Ja. Dus nee, er is veel voorbeeld te behalen aan de tips en tricks die ik in al die jaren heb verzameld. En helaas doen ze er eigenlijk helemaal niks mee.
2: Oh, nee. Dat is raar.
1: Dat is gek. Nou is het zo dat wij natuurlijk als Nederland... we hebben een penalty-trauma. Ik hoorde al de verslaggever ook in aanloop naar de penalty-serie. Het is geen specialiteit van het huis. Dat vond ik wel een mooie omschrijving. Maar hoe komt het toch dat wij Nederlanders als in Europa... de slechtste penalty-nemers zijn?
3: Nou, we zijn natuurlijk een knijter-eigenwijs volk. En als ik dat dan nog eventjes zeg maar in het kwadraat neem... dan heb je de Nederlandse voetbalwereld. Dus ze zijn ongelooflijk eigenwijs. Ze denken allemaal dat ze het voetbal hebben uitgevonden. Nee. Ze vinden allemaal dat je er niet op kan trainen... terwijl het overal is bewezen dat het wel kan. En niet zo'n klein beetje. Je kan de keeper erop trainen, die moet wat langer blijven staan. We weten naar welke hoeken je kan schieten. We weten dat je niet te laag moet schieten. We weten zelfs de lengte van de aanloop. Hoe je je stress en de druk die je ervaart kan verlagen, daar weten we heel veel van.
1: Ja.
3: Maar ja, als je er niks mee doet zoals we dat weer hebben gezien, ja, dan gaat het dus steeds mis. En ja, we hebben een mooie definitie van gekte. Gekte is hetzelfde blijven doen, maar een ander resultaat verwachten. Nou, dat is het Nederlandse voetbal.
2: Ik vind het bijna onthutsend.
3: Ja, dat is ook onthutsend. Maar kijk, ze lopen, ik merk het nu ook weer, als ik dus in die voetbalwereld rondloop, dan zeggen ze, ja, heb je weer zo'n zolderkamerprofessor, dit en dat. Maar dat is toch prachtig. Want ik analyseer alleen hun strafschoppen, niet die van mezelf. Hè? Dus ik kijk niet naar één strafschop, Ik kijk niet naar één elftal, ik kijk naar, nou, ik denk dat er zelf wel 10.000 strafschoppen voorbij zijn gekomen. En daar kan je dus enorm veel van leren. Je kan leren van de strafschoppen van bijvoorbeeld Ronaldo.
1: Ja.
3: Kijk maar eens, hij start vanaf de 16-meterlijn. Het fluitje gaat, hij wacht 2 seconden. In die 2 seconden neemt hij even een paar keer goed adem. Dat verlaagt de druk, dat verhoogt de concentratie. En dan neemt hij met een schot, wat op 80% van zijn kracht is, keurig die bal. En ja, gisteravond zagen we ook bij België. Ik weet niet of iedereen ervoor opgebleven is. Ik
1: zeker,
3: wel.
1: Ja.
3: Jury Tielemans, what's in a name? Jury. De Jury. Die nam hem toch wel perfect. De Belgische commentator zei, Jury Tielemans gaat toch naar Nederland toe. Ga die Hollanders eens leren strafschoppen te nemen.
1: Zei hij dat,
3: dan pak je 3 miljoen.
1: Oh.
3: Dan pak je 3 miljoen. Ik doe het voor de helft.
2: Nee, maar luister, in het voetbal, en zeker bij ons nationaal team, daar gaat zoveel geld in om, dat het eigenlijk raar is dat ze jou niet inschakelen.
3: Nou, het is bizar. Kijk, ik heb in het verleden, mijn eerste druk is natuurlijk uit 2000. En ik ben in het dagelijks leven adviseur van organisaties. En dan weet je, niet elk advies wordt overgenomen. Dat is gewoon zo. Maar prima, dat is prima. Maar je kan wel een paar dingen, je kan wel eens af en toe luisteren naar een ander verhaal. Dus al die tips, ik heb er minimaal 20 voor spelers en keepers. Ik heb er ook voor de bondscoach tips en tricks. Ik heb ook bij een profclub rondgelopen. Dat heeft ze enorm geholpen bij het nemen en het stoppen van strafschoppen.
1: Ja,
3: het gaat om miljoenen. 1 verbetering, 1 strafschop beter, nu al.
4: Ja.
3: 1. En we zijn echt zo slecht dat we onderaan de lijst staan van alle landen.
1: Ja.
3: Nou, dan moet je toch wat veranderen.
4: Is de strafschop de afgelopen... is het veranderd? Of is de strafschop van 20 jaar geleden nog steeds dezelfde als die van vandaag de dag?
2: Nee. Dat is een goede vraag.
3: Nee, er zijn natuurlijk dingen veranderd. Hè. Een van de dingen die is veranderd is bijvoorbeeld dat de keeper op de lijn moet blijven staan.
4: Mag wel dus, van links naar rechts, hè?
2: Oh, dat vind ik zo irritant.
3: Dat is eigenlijk nog hun enige mogelijkheid. Ze worden steeds meer ingeperkt. Dus dat is echt wel veranderd. Maar ja, wat we niet veranderen, dat is het Nederlands elftal en Nederlandse spelers die slechte strafschoppen nemen. Omdat ze gewoon ook er niks mee doen.
2: Ja.
3: Je kon gewoon zien aan de aanloop van Kluivert, van Timber, Somerville. Dit is niet goed. Dit is eigenlijk een aangekondigde dood, zullen we maar zeggen.
2: Maar jij wist al gelijk toen jij de tv zat te kijken en die strafschop en dan een van die gasten ging erheen. Jij wist al bijna zeker, deze gaat missen.
3: Nou ja, ik heb in de nieuwste versie van mijn boek, want dat heb ik afgelopen een maand geleden gepubliceerd. Ja. Want ik dacht, dat gaat weer helemaal mis. Want Koeman zegt dat je kan er weer niet op trainen, dit en dat. Wat zou nou mijn 5 top strafschopnemers zijn geweest? Koopmeiners had ik gezegd, Weghorst, Dumfries, De Roon en Verbrugge.
2: Ja.
3: Nou, dat zijn namelijk no-nonsense figuren. Je moet ook inschatten, ook als bondscoach, wie zijn nou degenen die onder druk normaal blijft. Dat zijn niet degenen die zeggen, ik doe het wel eventjes. Maar die zou ik nooit nemen. Nooit. Ook niet te technische spelers, te frivole types. Want die willen er met een boogballetje vanaf. Ja. Die willen een panenkaartje nemen. Nee, nuchtere jongens. Want die gewoon weten.
4: Weghorst, die was natuurlijk sensationeel goed.
2: Die was perfect.
3: Ja, nou, dat is wel een heel leuk voorbeeld dat jullie daarmee komen. Want Ajax speelde natuurlijk een maand of anderhalf geleden tegen Utrecht om in die Conference League te komen. En dat draaide uit op strafschoppen. Ja. En wat gebeurde er nou? De oude garde, de coach, die wilde niet trainen voorafgaand aan die wedstrijd op strafschoppen. Ja. Maar wie wilde het wel?
2: Wout.
3: De spelers.
2: Juist.
3: Dus die hebben erop getraind zelf. En dat is mijn enige hoop, dat een jonge generatie, jongere mensen, veel jonger dan ik. Maar dat is mijn hoop, want toen ik 20 jaar geleden, 25 jaar geleden met deze boodschap kwam, iedereen lachte me uit, belachelijk, wat een idioot. En nu kom ik in zalen en dan zie ik een jong publiek en die zeggen, maar meneer Vergouw, we weten toch allemaal dat je erop kan gaan trainen?
1: Want hoe is het in het buitenland? Wordt er in het buitenland wel op getraind bij anderen?
3: Ja.
1: Ja,
3: 100% zeker. Ik heb ook Duitsland onderzocht natuurlijk bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Heel interessant is dat ik heb bijvoorbeeld in de jaren 0 5 keer een brief gestuurd naar een bondscoach met mijn boek. Geen enkele reactie. Nou, prima, mag. Het is geen verplichting. Ik vond het niet echt koninklijk van de KNVB. Maar oké. Bij de DFB komt 12 jaar later een man met een boek over de strafschop. Die krijgt een prijs van 35.000 euro. Omdat het zo belangrijk is voor het Duitse voetbal. Nou, we hebben het afgelopen week gezien. Helpt ook niet altijd. Maar Duitsland heeft nog altijd wel een score van rond de 90% met strafschoppen.
2: Ja.
3: Nederland zit inmiddels onder de 60%.
2: Nee, joh.
3: Ja, nou wat betekent dat? Als je tegen een goed land strafschoppen neemt, dan weet je zeker dat dat goede land, Argentinië, Brazilië, Duitsland, normaal de Tsjechen, daar moet ik het al niet eens over hebben, die zijn helemaal perfect. Scoren de Tsjechen, laten we die eens nemen, bijna zeker 5, maar in ieder geval 4. Nederland scoort van 5 strafschoppen er hopelijk 4, maar zeer waarschijnlijk 3. Ja, wie wint dan? Dat is toch gewoon geen wiskunde?
2: Dan
3: weet je gewoon, we gaan de bietenbrug op.
1: Joeri, ik denk echt dat ze jou eens moeten bellen bij de KNVB als er straks een nieuwe bondscoach zit. Gewoon om dit verhaal eens uit de boeken te doen nog een keer. Want ik denk wel, het is interessant. Je kan er in ieder geval over nadenken.
4: Je kan er in ieder geval iets mee doen.
2: Nee, er zitten op die bank zitten 50 man met een iPad en dingen. Maar gewoon je gezonde verstand gebruiken. Dat is toch...
3: Ik sta er natuurlijk altijd voor open. Weet je, dat is gewoon mijn vak. Een team beter maken, een organisatie beter maken. Ik heb het eerste druk van het boek alleen maar geschreven omdat ik als voetbalfan dacht, hier moeten we wat aan doen. Yeah. Anders gaan we in de toekomst nog steeds de bietenbrug op. Nou, dat is sindsdien ook alweer 3-4 keer gebeurd.
1: Ja, er is inmiddels een derde druk uit van het boek, want het loopt nog steeds en het is nog steeds actueel. De strafschop, kraak de penaltycode, zo heet het boek dat jij geschreven hebt voor de liefhebbers. Joeri, mag ik jou heel hartelijk danken?

0: Calvin Harris, Satisfy bij 538. Goedemorgen, vrijdagochtend, lekker op weg naar het weekend. En hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. Dus laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. En dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon nog even ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag. Philip.
1: Goedemorgen allemaal en Floris. Het laatste loodje vandaag, eindelijk vakantie.
0: Lekker zeg, hey Philip, wat een lekker vooruitzicht. Hopelijk leg jij dan niet het laatste loodje. En dat zou toch zonde zijn aan het begin van de vakantie. Fijn dat je erbij bent, Klaas.
2: Een goeiemorgen uit Friesland van Klaas.
0: Lekker Klaas, Friesland, Boppen en Dieter komen ook nog door.
3: Goedemorgen Floris, hier is Dieter uit Lutjebroek. Ik ben overweg naar Echt door mijn collega in Limburg. Fijne dag.
0: Lekker, goedemorgen daar Dieter. En ook Paul komt nog binnen.
4: Hey Floris, goedemorgen. Ik zeg bijna weekend, iedereen werkt zo. Hop, hop, hop, gas erop.
0: Hop, hop, hop, gas erop. Paulus, lekker jongen, altijd vrolijk en een goede morgen gewenst ook. Op weg naar het weekend en op weg naar de 538 ochtendshow met Rihanna. Dit is

0: Dit is toch een lekker begin van die vrijdag, hè? Toto en Rosanna bij 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: Wij Nederlanders hebben een probleem, want we praten steeds minder. Niet alleen hebben we minder gesprekken met elkaar, maar onderzoek laat ook zien dat we minder woorden uitspreken. Sinds 2005 is een jaarlijkse daling van 300 woorden per persoon per dag te zien.
2: Dat is veel.
3: Dat is een hoop.
1: Ja, als je minder praat, dan heb je ook minder woorden natuurlijk. Ja. En dat er wel heel veel mensen juist meer in gesprek willen en meer gesprekjes willen en meer connectie willen.
2: Maar is dat waar? Willen wij meer in gesprek?
1: Ja, er heerst toch wel in Nederland een soort eenzaamheid, ook vanwege de vergrijzing natuurlijk. Maar we knopen veel te weinig zomaar met een wildvreemde een gesprekje aan, omdat het eigenlijk ook nog wel spannend is. Je bent bang voor een afwijzing.
2: Vind ik ook wel ingewikkeld altijd, hoor.
1: Vind ik ook ingewikkeld. We denken ook dat iemand er niet op zit te wachten. Mensen onderschatten vaak ook.
3: Heb je zelf ook niet dat je ziet dat je veel minder belt?
2: Nee, ik probeer wel echt vaak te bellen. Ja? Ik vind bellen zoveel makkelijker en sneller dan appen.
1: Maar vaak spreek je nu ook dingen in. Dat doen mensen ook heel vaak. Als je even wel iets wil zeggen wat veel woorden nodig heeft, dan ga je niet bellen, maar dan ga je even inspreken.
2: Ja, dan spreek je
1: er vanaf.
2: Ja. Dus onder jongeren heerst echt een soort belangst. Die vinden het heel ingewikkeld.
1: Mijn dochter ook, die vindt het gewoon heel eng om een instantie of zo te bellen. Om dingen te regelen. Omdat ze zijn het gewoon minder gewend of zo.
4: Je staat eerst een uur in de wacht.
1: Oh, ja. Kijk,
2: hoe meer mensen met belangst, hoe minder lang die wachtrij staat voor de natuurlijk.
1: Ja. Ja, het is eigenlijk wel een... er komt wel een nieuwe sierencampagne.
3: Ja, lekker man.
1: Een praatje maakt je dag.
3: Dat gaan we leuk.
1: Hey. In de rij, bij de kassa, bij de bushalte, in het park. Ja,
3: maar
1: het zijn
3: ik zit er ook helemaal niet op te wachten dat een willekeurig iemand in de rij tegen me gaat aanstaan.
1: Nee. Soms niet.
3: Dan denk ik,
1: ik zat gisteren toevallig op een terrasje in Leiden met mijn dochter.
2: Ja,
1: hoezo? En toen begon er een jongen van 21 met ons een praatje aan.
2: Maar die was jouw dochter aan het verzinnen.
1: Ja. Nou ja, dat kan.
4: Maar, als je dat misschien denkt.
1: Nee, maar hij vroeg eigenlijk, het begon met van, wat eet jij voor tosti? Welke is dat op de menukaart?
2: Jeetje, dat is wel een klassieker dit. Ja.
4: Slechte binnenkomen.
1: Wij even een beetje kletsen, vooral dus mijn dochter. En op een gegeven moment liepen wij weg. En toen dacht ik van, maar dit is wel een leuke jongen voor mijn andere dochter.
4: Je bent niet goed.
1: Dus we zijn teruggegaan. Aan hem gevraagd, heb je vriendin? Nou, hij keek een beetje verbaasd van, wat de fuck is dit? Maar hij, zegt hij. Ik zeg, sta je open voor een blind date?
4: Met jouw dochter?
1: Met de andere dochter, die
3: er niet bij was. Maar is
1: nee, helemaal niet. Ik vond het gewoon leuk. Ik vond het gewoon een hele leuke jongen.
3: Je bent toch de vriend voor je dochter uitzoeken?
1: Ik vond het gewoon een leuke jongen. Maar goed, mijn dochter
4: heeft
1: geen interesse. Maar hij stond er wel open voor, gaf zijn nummer. Nou, het was gewoon heel gezellig en leuk.
2: Dus jij hebt nu zijn nummer?
1: Ja.
4: Dan laten we de jongen even bellen zo.
1: Nee, mijn dochter heeft zijn nummer.
2: Maar die jongen die dacht waarschijnlijk van, ik knoop een praatje omdat hij jouw andere dochter leuk vond.
1: Dat zou kunnen, maar die was een beetje te jong voor mijn andere dochter.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
2: Ik zou me kapot schamen.
1: Dit zijn toch de leuke dingen van het leven.
4: Die jongen denkt...
1: Beetje spontaniteit.
4: Jullie
1: hij vindt het leuk.
4: Oh, oké. Okay.
1: Hij vond het leuk, hij is vrijgezel.
3: Maar zei jouw andere de dochter waarmee... Kunnen we ze geen namen geven? Ik vind het alleen maar dochter dit, dochter dat. Met wie was je daar?
1: Nee, ik was met Jonne.
3: Ja, maar denkt Jonne dan niet van, oh man, doe even normaal.
1: Nee, ze vond het ook al een heel leuk idee.
4: Ach, wel nee.
1: Nee hoor.
2: Maar jullie lijken ook best wel op elkaar.
1: Ja, we lijken op elkaar.
2: Ja.
1: Wat is er nou erg aan? Dit is toch gewoon leuk?
4: Die jongen, die heeft nu... Hij zit in Leiden, hè? Dus het is waarschijnlijk universiteit.
1: Nee, hij kwam uit Enschede.
4: Ook.
3: Oh,
4: oké. Okay. Ja.
1: Wat, hoezo?
3: Je vond het leuk.
1: Hartstikke leuke jongen.
2: Maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat Flo dit doet.
1: Ja.
2: Het maakt het leven toch net even wat leuker allemaal.
4: Zeker, als je 12 bent.
2: Nee, kom op. Ja.
1: Maar goed, mijn andere dochter die heeft dus ook een beetje belangst. En die heeft precies van, dat ga ik niet doen. Maar het was een leuk probeersel.
4: Ik heb het vaker gezegd.
3: Misschien luistert er wel iemand met belangst. Bel ons anders even. Even kijken hoe het...
2: Dat is leuk.
3: Mocht je belangst hebben, bel maar.
2: 3500 mensen met belangst.
3: Ja, laat even weten.
2: Overigens zijn er hier een hoop mensen in de app die zeggen, als je dit wil, dan moet je een hond nemen. Als je een praatje wil maken, neem een hond.
3: Een hond?
2: Ja, een hond zorgt ervoor dat je elke dag...
1: Ja, dat ga ik ook doen. En zaterdag komt hij, dus...
2: Daar komt een hond.
1: En dan kan ik een beetje integreren in Bergen waar ik woon. En nog niet heel veel mensen. Heb ik een beetje aanspraak.
2: Jeetje. Nou, daar is de hond voor aangegaan.
1: Niet alleen daarvoor.

0: Chili Peppers en Scar Tissue bij 538. Goedemorgen. Vrijdagochtend. Op weg naar het weekend en op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: Hey, Florentien vertelde net een opvallend verhaal. Die was gisteren eventjes op een terrasje met haar dochter, haar oudste dochter.
2: In Leiden, toch?
3: Ja, in Leiden. En we zaten daar gezellig. En toen zat er naast ons een jongen in zijn eentje. En die begon eigenlijk een praatje. Hij begon met van
4: een
3: lekkere
4: tosti
3: heb jij. Welke is dat op de menukaart?
4: Zo gek als
1: jou. Ja, gekker van wat een lekkere tosti heb jij.
3: Nou ja, goed. Vroeg natuurlijk aan mijn dochter.
1: Oh, ja.
3: En ik ging even naar de wc. Toen gingen ze verder kletsen. En toen dachten we ineens, ja.
4: Maar ging je strategisch naar de wc?
2: Ja, dan denk
3: nee,
2: ze echt
3: nee,
2: naar
3: nee,
2: de wc.
3: Nee.
1: Oh, je moest
3: echt
1: naar de wc.
3: Nee, mijn dochter, hij is volgens mij 21. En mijn dochter is 23. Maar ik heb nog een dochter. En die is ook 21. En wij liepen weg. En toen dachten we ineens van, hé joh. Best wel een leuke jongen. Best wel een leuke jongen voor Marijn, mijn andere dochter. Kom, we gaan het gewoon vragen of die al bezet is of niet.
1: Nou ja, we hebben hem even opgespoord. Kasper is zijn naam. Kasper, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
1: Ja, wat
2: zo leuke jongen.
4: Een beetje
2: leuke jongen. Hey,
4: ja, alles nou,
5: ik
4: wat een slecht verhaal van die tosti.
1: Ja, dat is wel. Je moet wel wat aan je opening
5: zien. Zo lekker uit. Ik denk, die moet ik hebben.
1: Maar wat was jouw intentie, Kasper? Gewoon een gezellig kletspraatje of was jij op meer uit?
5: Nou, ik was eigenlijk gewoon uit op een gezellig kletspraatje. Want ik was eigenlijk gewoon lekker aan het shoppen. Ik was gedropt. Eigenlijk, ik slaapte lekker in Noordwijk ergens.
1: Ja.
5: En ik was lekker aan het shoppen in Leiden. En ik zat gewoon lekker even te lunchen.
1: Ja, in je eentje. En jij dacht, hé, dat zijn twee leuke dames.
5: Zeker.
1: Ja.
5: Nee, gewoon even gezellig hoe dat is hier. Ja. En ze hier vandaan kwamen.
3: Ja.
5: Gewoon
3: even.
5: Leuk.
3: Ja, het is toch ook leuk? We moeten ook meer praten met elkaar. Dus,
4: Maar dacht je niet, wie is dat rare mens?
5: Nee hoor.
4: Oh.
5: Nee, gewoon.
1: Denken wij wel elke ochtend namelijk.
5: Nou, dat vul ik niet in voor jullie, hè?
3: Nee. En toen ik terugkwam om het te vragen, toen zaten er inmiddels twee nieuwe meisjes. Nou, die keken ons wel echt aan van, wat zijn jullie raar dat jullie dit vragen.
5: Nou, die zaten ook heel aandachtig mee te luisteren wat ik daarna hoorde.
1: Maar herkende je Florentien? Want misschien heb je Expeditie Robinson wel gekeken, dat je er daarvan kent of...
5: Nou, ik moet eerlijk zeggen, mijn moeder die keek wel heel veel Expeditie Robinson, maar ik persoonlijk zelf niet.
1: Ja.
5: Maar het was inderdaad niet dat ik helemaal dat zij niet helemaal onbekend was voor mij of zo.
1: Ah, dus er zat wel
5: dus
1: iets.
5: Dat ik haar wel een keer heb gezien.
1: Er zat,
5: maar
1: zat
5: niet
1: iets bekend in. Nee, precies. Maar goed, nu is er een date tot stand gebracht, Florentien?
3: Nee, nog niet. Mijn dochter moet er nog even over nadenken. Want die is ook niet zo dat ze heel spontaan belt of appt. Maar wie weet. Wie weet, het zit misschien in de pijpleiding.
5: Dat is helemaal goed.
3: Je hoort vanzelf al wat.
5: Oh, ik heb dat zelf?
3: Ja.
5: Helemaal goed.
1: Hey, leuk dat je eventjes wilde reageren, Kasper. En een mooie dag vandaag.
5: Nou, hetzelfde gewenst hier.
1: Ja, en wat was het nou voor tosti uiteindelijk?
5: De hangover tosti.
3: Ja,
5: niet eens met een kater.
1: Nou, een hangover tosti. Oké. Nou, dankjewel. Mooie dag vandaag. Kasper is dus wellicht de blind date voor jou.
3: Doei, Kasper. Hij is misschien mijn schoonzoon straks.
1: Ja, je weet het niet. Nee, dan moet je te vriend houden. Joh, die Kasper die weet niet waar hij in terecht gaat komen zometeen.

0: 538. Vrijdagochtend, goedemorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien om je met een lach op je gezicht mee te nemen richting dat lekkere weekend. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Werkt eigenlijk vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538... en kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow? Ja, dan is het t-shirt voor jou, want ja, dan ben jij de eerste luisteraar vandaag. En dan, ja, nog leuker, je kunt jezelf het hele weekend lang de eerste luisteraar noemen. Hoe leuk is dat, zeg? Ik zou zeggen, pak die telefoon, bellen maar 0909-30538. Heb een goede vrijdag, een mooi weekend en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er is ruim 1,1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela, laat het Rode Kruis weten. Ze roepen op om te blijven doneren, omdat er nog maanden hulp nodig is en er een tekort dreigt aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door de aardbevingen zijn al zeker een paar duizend mensen omgekomen. Defensie gaat miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intellic. Ja, het bedrijf maakt software om drones te besturen en volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. En daarmee kan de overheid meer grip houden op het bedrijf en voorkomen dat het in buitenlandse handen komt. En op het WK zijn weer twee tickets voor de achtste finales vergeven. Portugal rekende in een spectaculaire slotfase af met Kroatië. Het werd 2-1. Spanje won overtuigend met 3-0 van Oostenrijk. En daardoor wacht in de volgende ronde een kraker: Portugal tegen Spanje. En op dit moment speelt Zwitserland tegen Algerije. Het staat nu 1-0 voor Zwitserland. Gaan we naar het weer. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Aan de kust is het zonnig en het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo, dan de files. Rick weet waar die staan. Twee files, allebei op de A4. Rotterdam-Amsterdam bij Leidschendam 6 minuten. Ander op de A4, Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. De vertraging daar 6 minuten.
0: Opvallend op de vrijdagochtend zo vroeg al files. Nou ja, dan is er ongetwijfeld ook een eerste luisteraar deze vrijdag te vinden. Iemand die de show wil openen via 0909-30538. Misschien ben jij het vandaag. We hebben een geweldig leuk t-shirt voor de eerste luisteraar. Dus ik zou even bellen met 0909-30538.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
1: 538. Zometeen vanaf 8 uur.

0: Yes.
1: Wat is er aan de hand?
0: Nou, gewoon, ik ben al heel blij op vrijdag.
1: Want?
0: Nou, ik vind het vrijdag leuk. Ik heb een leuk weekend voor de boeg.
2: Ga je wat leuks doen dan?
0: Ik moet draaien bij de Amsterdamse Zomer.
2: Oh, ja, tuurlijk.
0: En in Bergen bij jou op het strand.
2: Ah, het wordt goed weer.
0: Ja.
1: Nou ja, ik was helemaal verbaasd. Rick, die riep hier van de week, jij deed het een beetje terloops. Maar voor ons is dit echt redelijk... Dit hoor je niet vaak. Maar jij zei, ik heb 4 draaiklussen dit weekend.
0: Ja, toen dacht ik bij mezelf, bijvoorbeeld de grote, de aarde, de Chesto's, die hebben dit gewoon elke... Nee, die hebben dit elke week. Maar ja. dan is het volgens mij niet leuk meer.
1: Nee, maar je hebt natuurlijk wekenlang dat we van jou horen van... Ja, ik heb niet zoveel te doen als reserve-dj en het valt een beetje tegen. Maar dit weekend ben je gewoon 4 keer bij jou op pad.
0: 4 keer geboekt, ja. Zo.
1: Maar dat is voor thuisfront ook lekker.
0: Heerlijk.
1: Of gaat een thuisfront mee?
0: Nee, thuisfront blijft thuis. Daarom is dit ook een thuisfront.
1: Ja, precies. Nou, leuk hoor, voor de mensen die naar de Amsterdamse Zomer gaan, die gaan Rick daar aanschouwen in volle glorie.
0: Ja.
1: Ja. Heb je een beetje goede set voorbereid?
0: Fantastisch.
1: Ja? Wat ga je allemaal draaien?
0: Nou, Nederlandstalig en een paar hits van dit moment, een paar classics, ABBA, dat soort dingen.
1: Waar zijn de restricties?
0: ABBA? Ja, ABBA, ja. ABBA.
2: Maar moet het niet allemaal Nederlands zijn?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee.
1: Maar ik kan me voorstellen, ik weet bijvoorbeeld bij de Vrienden van Amstel, zeggen ze van, nou, het is wel fijn als je geen artiesten draait die ook later vandaag op het podium staan.
0: Is nu ook.
1: Oh, dat is nu ook?
0: Ja.
1: Dus alles wat jij draait, daarvan weet je, die komen niet langs. Ik dus voor wel, de mensen die stiekem op ABBA zitten te hopen.
0: Ja, nee, maar ik mocht een keer het voorprogramma doen bij Anesthesia.
1: Ja.
0: En daar mocht ik gewoon echt niks.
1: Oh,
0: dus op een gegeven moment ik kan dus gewoon naar huis toe gaan.
3: Ja, zet je stoeltje neer en...
0: Ik mocht maar geen Michael Jackson draaien. Ik mocht, weet je wel, alles wat een beetje groot was, ja. Dat mocht niet. En het mocht vooral niet gezellig worden.
1: Ja, ja.
3: Want Anesthesia, die was daar niet...
0: Anesthesia, die was... Het enige wat ik mocht zeggen is... It's not allowed to smoke in the...
3: In de venue.
0: In de venue, ja.
3: Eh?
0: It's not allowed. En dat moest dan elke 10 minuten zeggen.
2: Maar wel gaaf dat je in haar voorprogramma zat.
0: Wat verschrikkelijk.
2: Ja?
0: Ja, want je wordt ingehuurd om een beetje een feestje te bouwen. Ja.
3: En creativiteit niet kwijt.
0: Ze stond achter mij. Met zo'n knoerd grote...
2: En wat is het voor vrouw?
0: Dat was een kleine... Het was nog, ik denk, een kop kleiner dan ik.
2: Ja.
0: Zo. Dus ze past in principe in mijn binnenzak. Maar... Nee, ik vond het helemaal niet leuk.
1: Nee. Maar dat wordt dit weekend heel anders.
0: Dit wordt dit weekend fantastisch.
1: Overigens hebben we later vanochtend nog kaartjes voor de Amsterdamse Zomer, hè, die we weggegeven. Oh. Dat zijn wel de laatste kaarten, maar je maakt er dus nog kans op. Dus als je Rick wil zien, zou ik zeker blijven luisteren. Ja, het voelt toch een beetje gek om door te praten over het WK voetbal, nu Nederland er niet meer bij is. Maar Portugal heeft zich vannacht met veel moeite geplaatst voor de 8e finales. Dat was dankzij een doelpunt diep in blessuretijd. De Portugezen wonnen met 2-1 van Kroatië. En luister even mee naar het Portugese commentaar bij de beslissende treffer.
4: Rafael Jan Bosco cruzar para a área, tirou o cruzamento para Gonçalo Ramos, que é o cemento, gola, Portugal, Gonçalo, é golo de Portugal, é golo de Gonçalo Ramos.
1: Weet ik niet.
3: Maar nou, dit was krijgen een kraken van een wedstrijd.
0: Want?
3: Nou ja, het wordt Spanje-Portugal.
1: Ja!
3: Dus eigenlijk spelen we al een soort pre-finale.
0: Pre-finale, ja.
1: Het Iberisch Schiereiland is dat toch? Zo noemen ze dat.
3: Ik zou niet weten.
1: Dacht ik.
0: Ja.
1: Spanje en Portugal.
0: Ja, ja.
1: Met z'n tweeën bij elkaar. Nou, dat wordt...
3: dat wordt sensationeel.
1: Dat zijn gezworen vijanden.
3: Leukste wedstrijden van het toernooi.
0: Op wie jullie?
2: En Spanje.
3: Spanje was goed hoor gisteren.
1: Ik denk ook dat Spanje beter is dan Portugal.
3: Ja, op dit moment wel, ja. Ja.
1: Die wedstrijd is maandagavond om 9:00 trouwens. We gaan even naar Aafke. Goedemorgen, Aafke.
5: Goedemorgen.
1: Hallo. Moergestel, daar kom je vandaan.
5: Zeker weten.
1: Is dat leuk, Moergestel?
5: Ja, ik woon dus pas een maand, maar ja, het is heel leuk, ja.
3: Ben je nog echt aan het ontdekken?
5: Ja, zeker. De omgeving een beetje aan het verkennen en de horeca vooral.
1: Oh ja.
3: Maar word je een beetje opgenomen binnen de gemeenschap? Je moet je toch wel een beetje...
5: Oké.
1: Want waar kom jij vandaan dan oorspronkelijk?
5: Oorspronkelijk uit het oosten, maar ik woon al heel mijn leven in Brabant.
1: Ja, maar je bent sinds een maand in Moergestel en daarvoor?
5: Oostenrijk.
1: Maar dat is bijna hetzelfde, toch? Dat is,
5: Ja, maar Moergestel ook, daar ligt het tegenaan. Geen afstand.
1: Maar jij zegt, ik ben de horeca een beetje aan het ontdekken.
5: Ja, ook die. Wij wonen er vlak aan het grote plein. Dus daar zit alle horeca. En dit weekend kermis, dus dat gaat helemaal goed komen.
3: Oh, de kermis van Moergestel. Is die beroemd?
5: Ja. Nee, zeker niet. Nee.
3: Maar is dat net als in Volendam een feesttent en bier drinken? Of is het echt kermis?
5: Nee, er staat een draaimolen, een rups en één snel.

0: ding en wat vis en dat soort zaken. Maar voor de rest is het niet heel veel bijzonder.
1: Ah, je weet morgen gisteren wel even op de kaart te zetten.
0: Ja.
2: Ik weet niet of ze nog een ambassadeur zoeken, maar Afrika die doet wel een beetje aan de doorverbootje, hoor.
0: Ja, het is gezellig.
2: Maar jij zegt, ik woon aan het Grote Plein. Dat lijkt me ook best ingewikkeld, want dat is toch iedere keer, zeker met dit mooie weer, daar zitten al die mensen op die terrasjes. Dan is het lastig om te zeggen...
0: Om voorbij te lopen, ja.
2: Ja, dan ga je toch heel snel op dat plein zitten, denk ik.
0: Dat klopt, ja. Nee, het is ook heel gezellig.
2: Dus jij bent een graag geziene gast daar?
0: Ik hoop het.
2: Hé, wat ga je doen vandaag?
0: Ik ben al op mijn werk.
2: Zo, wat doe je dan?
1: Ja.
0: Ik werk bij een verhuisbedrijf in Oosterwijk en dan zit ik op de binnendienst.
2: Aha.
1: Ja, die beginnen natuurlijk om 7 uur, die gasten.
0: Ja, zeker. Dus of ze zijn al onderweg.
1: Ja.
2: En jij doet een beetje de planning?
0: Nee, geen planning, gewoon de binnendienst. Verhuizingen, boeken en begeleiden.
3: Hebben
0: jullie
3: een bekende Nederlander verhuisd?
1: Oh ja.
0: Jawel. Diverse voetballers. Ja, van Willem II.
1: Leuk man.
0: Ja, hartstikke leuk.
2: Ja, wij willen natuurlijk eigenlijk altijd namen en zo.
3: Ja, dat kan, ja.
2: Ja, dat mag natuurlijk niet. Dus...
0: Nee. Kunnen we niet aan beginnen.
2: Oké. Aafke, we hebben leuk nieuws voor jou, want jij bent...
4: De eerste luisteraar.
2: Hoe vind je dat?
0: Oh, wat leuk.
2: Ja.
0: Heel leuk. Ja,
2: dat is leuk.
0: Geweldig.
3: Sowieso uit Moergestel.
0: Dat sowieso, denk ik, ja.
2: Nou, we hebben wel vaak iemand uit Moergestel, hoor. Dat is een leuk dorp. Wij gaan jou een t-shirt opsturen.
0: Heel erg fijn.
2: Leuk. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.
0: Doen we zeker.
2: Maak er een geweldig weekend van.
0: Gaan we doen.
2: Oké. Okay.
0: Dankjewel.
2: Dag Aafke. Aafke, vandaag de eerste luisteraar. Deze vrijdagmorgen, de 30 van juli. Nou, dan kunnen we los, hoor.

0: Sneller! Een man blijven slapen. Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Tenminste, ik weet niet hoe het met Sneller zit. Maar Maan is weer helemaal vrij en single.
1: Ja,
0: ja,
1: die zeker.
0: Die kan weer overal blijven slapen waar ze wil. Hier in de ochtendshow om 19 minuten over 6. Waar wij vanochtend weten, nou eigenlijk vanmiddag, wat de grootste hit is uit de jaren 90. Volgens de luisteraars van 538. Want we gaan later vandaag gaan we de 90's top 1000 gaan we ontknopen. Dus dat is wel leuk. Dan hoor je eigenlijk de grootste hits uit de jaren 90 allemaal voorbij komen. We hebben nog, zei ik net al, kaarten voor de vrienden. Of sorry, vrienden. De Amsterdamse zomer. Die gaan we weggeven. En ook wel leuk, tenminste voor de liefhebbers van het wielrennen. De Tour de France staat op het punt van beginnen.
2: Heb ik echt zin in?
0: Ja, ja, die hebt, nou goed, Rick is een wielrenner, maar jij volgt
2: ik heb natuurlijk op wielrennen gezeten.
1: Maar ja, hoe zit het, laat maar zeggen, wij winnen niet dan als land. Wij hebben 16 Nederlanders of zo die mee fietsen, ja, maar die zitten allemaal bij Jumbo-Visma.
2: Ja, Jumbo-Visma en andere bij meerdere ploegen.
0: Maar het zijn allemaal waterdragers, toch, die Nederlanders?
2: We hebben geen echt top, we hebben geen...
1: We gaan niet, laat maar zeggen, met Mathieu van der Poel winnen.
2: Nee,
1: onmogelijk. Maar dan hoeven we in principe ook niet...
2: Eigenlijk hoeven we niet te kijken.
1: Het blijft een ingewikkelde sport.
0: Ja, vind ik ook altijd.
2: Echt waar?
1: In zoverre, je fietst heel vaak voor een ander. En dat lijkt me toch raar dat je uiteindelijk... Ja, iedereen wil zelf winnen. En dan moet je dus iemand anders naar de finish fietsen.
2: Ja, maar als je niet goed genoeg bent om zelf te winnen... dan ben je natuurlijk wel als waterdrager.
0: Maar uiteindelijk wil je als sporter wil je altijd...
1: Wil je zelf op het hoogste podium, toch?
0: Je wil het de beste zijn.
2: Ja, jongens, ik vind het de mooiste sport van baarden.
0: Maar ik begrijp Niels wel. Ik heb ook altijd een beetje...
1: Ja, ik heb wel een beetje wat moeite mee, denk ik. Je moet je inspannen om een ander te laten winnen. Dat, ja, kijk, in een team doe je nog dat je denkt van... joh, we gaan er met z'n allen voor. Juist. Dan win je als team. Maar uiteindelijk, team. Nee, want uiteindelijk... Want ik ken al die namen niet, maar...
2: Ze deden allemaal mee in de pot.
1: Uiteindelijk staat niet laat maar zeggen, Jumbo-Visma op het podium... Nee. Maar staat Henkie Hengs op nummer 1.
2: Nou, je hebt ook een teamklassement, dus het kan ook zijn dat...
0: Ja, maar daar wordt helemaal niet...
1: Nee, dat wordt niet zo groot gedragen. Dan zou ik zeggen van, joh, fiets per team, weet je wel. Ja. En laat dat dan met, nou, als een team uit 11 renners bestaat... Die winnen, die staan allemaal, net als met voetbal, op de eerste plek.
2: Nee, ja, voetbal hebben natuurlijk de reserves, die doen ook niet mee aan...
0: Ja, dat voelt toch anders. Kijk,
3: maar je leest toch ook vaak dat er heel veel haat en nijd is binnen die teams? Ja. Valt dat wel mee?
2: Nee, ja, er is overal haat en nijd. Dus, ja. Ja. Maar ik hoor, jullie zijn geen wielerfans.
1: Nee,
2: ja,
1: ik begrijp dat het misschien ook niet goed genoeg het spelletje, hoor.
2: Ik vind het een zeer indrukwekkende sport. Nee, het is vele malen mooier dan voetbal.
0: Ik wil niks afdoen aan de prestatie die de mannen ieder jaar leveren. En ja, het zijn geweldige beelden ook altijd.
2: Ja.
0: Maar ik begrijp wel wat Niels zegt. Dat je bent je 3 weken lang, ja, helemaal de kloot aan het fietsen. Ja. Voor een ander.
1: Ja, ja. Dat die staat uiteindelijk op het podium. En jij kan dan ondertussen kan je weer je fietsje inpakken terwijl, ja, de ander gehuldigd wordt.
2: Dat, ja, klopt. Ja.
1: Nee, dat.
0: Nou, prima. We gaan er straks even over doorpraten met Michael Boger. Dat schijnt jouw neef te zijn.
2: Ja, ja,
0: die hoor je verderop in deze ochtendshow. Vrijdag 3 juli, dat is het vandaag. En het is die hele fijne van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Ja, zo dadelijk hier lekker naar de wekker. En dat betekent dat je vanochtend weer kans maakt op de enige echte, de officiële ochtendshow badjas. De kleuren groen en paars. En aangezien het vrijdag is, zometeen een extra keuze. Lekker naar de wekker met de vreemde eend. Florentien heeft voor ons het laatste nieuws zometeen.
1: Ruzie in de supermarkt. Ja, het komt vaker voor dan je denkt.
0: Gladys Grace? Nee, toch?
1: Nee.
0: Oh, en muziek onderweg van Jonas Blue en Carly Rae Jepsen.

0: Calvin Harris.
1: En 400.000 dancehebbers.
0: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
1: Tomorrowland. Luister Radio 538.
0: En maak komende week kans op een droomweekend.
1: Tomorrowland.
0: 17, 18, 19 juli.
1: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
3: Yeah. Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
11: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
14: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue warm? Op de wetten!
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Ja, goedemorgen. Vanochtend kans in het noordoosten op een bui. Maar verder schijnt de zon volop. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 25 graden. En komend weekend aangenaam zomerweer met een graad of 25. Nou, dan doen we het voor toch.
8: Zeker.
7: De file is gek, waar staat.
8: Ja, zijn er twee. Begin op de A4, Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 25 minuten. Ander op de A20, Hoek van Holland Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 6 minuten.
7: Het is 6:58. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ruim een week na de dubbele aardbeving in Venezuela is via Giro 5125 meer dan een miljoen euro opgehaald voor noodhulp. Het Rode Kruis roept op om te blijven doneren, want er is in Venezuela een tekort aan bijna alles. Tweede Kamer voelt er wel wat voor om iemand voor langere tijd een rijverbod te geven als die een zwaar ongeluk heeft veroorzaakt. Nu mag een rechter iemand een rijverbod opleggen van maximaal 10 jaar. En honderden zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of voor verkrachting, die hebben een minder langer straf gekregen, dat meldt RTL. Ze kregen een strafkorting omdat hun proces te lang had geduurd. Dat is gek natuurlijk. Op het WK zijn weer twee tickets voor de achtste finales vergeven. Portugal rekende in een spectaculaire slotfase af met Kroatië, werd 2-1. Spanje won ook overtuigend met 3-0 van Oostenrijk en daardoor wacht in de volgende ronde die kraker Portugal tegen Spanje. Op dit moment speelt Zwitserland tegen Algerije. Het staat 2-0 voor Zwitserland.
7: Yep.
9: Ja, en de WK-finale belooft een spektakel te worden. Althans, FIFA-voorzitter Infantino die noemt het de meest onvergetelijke show ooit. En heeft het ook over het succesvolste evenement in de geschiedenis. Stadions zitten vol, steden zijn druk, sfeer is geweldig. En eerder werd al bekend dat Madonna, Shakira en BTS gaan optreden. Dus het wordt één grote fantastische show.
10: Ja, het
9: show
10: dat ze nu wel die echte Shakira inhuren.
7: Ja, dat was ja. Dat bleek
9: was dat echt een leopard?
10: Ja, ik heb het van zeer direct binnen de organisatie betrokken persoon gehoord, ja.
9: Zo, dus dat doet ze als ze het zelf een beetje druk heeft of zo?
10: Nou ja, er was geen geld bleek te zijn.
9: Jeez.
7: Maar dan moet toch ook het management van Shakira moet dan toch ook zeggen van ja, maar je laat iemand optreden onder...
10: Ja.
7: Die moeten
10: weet
7: daar
10: je
7: niet
10: nog dat wij zeiden na die opening dat wij hier zaten in de studio? Dan zeiden jee, wat heeft die Shakira zich laten verbouwen?
7: Wat is die toegetakeld?
10: Nou ja, het blijkt dat daar gewoon de stand-in Shakira.
7: Maar het is toch de grote Infantino-show dat hele WK. Hoe vaak hij niet in beeld wordt genomen tijdens die wedstrijden. Ik zie elke wedstrijd zit ik tegen die kop aan te loeren. Ja. Dan denk ik, ja. Leuk dat hij er is. Maar ik denk
10: blijft
7: echt
10: dat... gek toch dat, laten we zeggen, ook het IOC, de FIFA, de UEFA, dat dat allemaal van die corrupte
7: bende is.
10: En misschien ga je dat ook helemaal niet tegen en is dat hoe de wereld in elkaar zit. Maar het is eindelijk wel beschamend, toch?
7: Ja, het is echt jammer.
10: Met hoe dat daar werkt binnen dat soort gesloten organisaties.
7: Er gaat natuurlijk zo verschrikkelijk veel geld in.
10: Songfestival is natuurlijk precies hetzelfde. Dat zijn allemaal van die dichte...
7: Ja, maar goed, het is niet zo tijdens het Songfestival dat je om de twee liedjes, dat je de voorzitter van de EBU, dat je die in beeld
10: ziet. Nee, maar je weet namelijk waar landen in betrokken zijn om als organisatie, organiserende landen, dat gaat met steekpenningen, met snoepreisjes, met alles hoe dat...
9: Zoveel belangen. Ja, de airco's en ventilatoren waren in de Lidl in Frankrijk in de uitverkoop. En in Nanterre is dat uitgelopen op vechtpartijen. Ja, er heerst namelijk een hittegolf. En met wel 100 man drongen de klanten zich naar binnen toen de winkel openging. Deuren zijn compleet omvergelopen, helemaal kapot. En bij binnenkomst probeerde iedereen natuurlijk zo snel mogelijk zo'n airco te pakken. En die dan met man en macht bij zich te houden door erop te zitten en helemaal te omhelzen. Nou, het liep dus echt uit op allerlei vechtpartijen. Ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien.
10: Ja, veldslag.
9: Niet normaal. Ja, politie moest uiteraard ingrijpen.
7: Mooi hè, hoe dat werkt. Als iets heel goedkoop is, hoe hebberig mensen dan.
10: Ja, maar het is natuurlijk in Zuid-Frankrijk, het is geloof ik 45 graden daar.
8: Ja, het is
10: daar.
8: Bizar, 42 graden.
10: En die Lidl die had volgens mij inderdaad een hele dikke aanbieding. Waar ze natuurlijk onbekend staan.
8: Ja.
10: Dus ja, ik denk dat heel Frankrijk dacht van joh,
7: die moeten we
10: Lidl
7: hebben.
9: Ongelooflijk. Jongeren bekogelen steeds vaker rondvaartboten in Amsterdam vanaf bruggen. Ja, bijvoorbeeld met waterballonnen, maar ook met eieren en spugen. Schippers zijn het ook spuugzat. Ja, het gaat om gedrag dat onze gasten intimideert, zeggen ze. Schade veroorzaakt en de veiligheid op het water ook in gevaar brengt. Want soms wil je dan uitwijken, ja, dan knal je weer ergens anders tegenaan. Volgens rederijen loopt de schade dus ook in de duizenden euro's. Politie doet weinig, hebben andere dingen te doen. Ja, en nu hopen ze eigenlijk ook dat ouders en scholen en docenten hierover in gesprek gaan met de jongeren. Van, ja, weet je, doe dit nou niet. Het is gewoon gevaarlijk.
10: Een waterballonnetje is nog wel lachen. Weet je wel, waar spugen en dat soort dingen.
7: Nee, ja, dat gaat niet doen, man. Nee. Ik ben toen in New York, gingen wij door een stukje van Brooklyn. En in zo'n toeristenbus.
10: Zo'n hop on op hof.
7: Ja, en toen werd ook echt door die buschauffeur werd er gewaarschuwd. Ja. Van jongens, we gaan
10: als
7: nu...
10: Als je boven zit.
7: Ja, de mensen in deze wijk zijn absoluut niet blij met die toeristenbus die drie keer per dag door de straat rijdt. Dus ga even naar beneden, want er wordt wel eens wat in de bus gegooid. En dan werd inderdaad zo'n halve beker met cola van de McDonald's, die werd de bus ingegooid.
10: Ik heb het ook met het varen wel eens gehad in Utrecht hoor. Dat had ik zo'n bootje vuurt op een warme dag. En dan heb je natuurlijk ook door al die bruggen. Ja. En dat is ook gewoon al vlot. Of een, ze hebben natuurlijk al die bloemenmarkten langs de gracht. Ja. Dat, zo grappen maken ze emmer water.
8: Verschrikkelijk.
10: Het is toch een verkloten.

0: Er zijn er veel van die leuke zomerse dansplaten uit, hè, op het moment. Jonas Blue, Edge of Desire, om 6:09. Goedemorgen, dit is de ochtendshow.
1: Lekker na de wekker.
0: En wij zijn zo benieuwd welke plaat jouw voorkeur heeft. Je kunt dat laten weten via de app van 538... door een 1, een 2 of een 3 deze kant op te sturen. Want het is vrijdag, dus we hebben zometeen een vreemde eend. Maar eerst maar eens eventjes te beginnen met de sterfdag van Brian Jones. Gitarist en oprichter van de band The Rolling Stones. Hij werd slechts 27 jaar, dus behoort tot die beroemde club van 27.
2: Oh, ja.

0: de Wekker. Oké, hij was er al niet meer bij natuurlijk, Brian Jones. Maar hij was wel de oprichter van de band. Dus zonder hem had dit liedje er niet geweest. Optie 2 vandaag heeft alles te maken met Churandi Martina. Die is namelijk jarig. De hardloper van, van Curaçao.
1: Leuk.
0: Beroemd geworden met de uitspraak: ik ben zo blij.
1: Ja.
0: Toch altijd vrolijk als je hem ziet.

0: Just Like That, and That's the Way It Should Be. Optie 2 vandaag, Run DMC. En dan de derde optie, geen aanleiding om te draaien, maar gewoon leuk om te horen.
1: De Vreemde Eend.
0: Zo noemen we hem. Dat is vandaag een liedje van Anita Meijer.

vandaag de derde optie. Ja, ze zijn eigenlijk alle drie leuk als je ze zo op een rijtje hoort. Maar de vraag aan jou, wat is de leukste? Denk er even rustig over na en geef het door via de app. Dat kan dus via de 538-app, maar ook via 035-538-5538 via WhatsApp. Dus 035-538-5538. Optie 1, de Rolling Stones. Optie 2, Run DMC. En optie 3 is Anita Meijer, Why Tell Me Why. De vreemde eend. Laat me weten.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En dat om 12 minuten voor 7 uur. Dit is de 538 ochtendshow. En wij waren net even benieuwd welke plaat het leukst is van de drie die we je hebben voorgeschoteld. De Rolling Stones, Run DMC of Anita Meijer. En ja.

0: gaan naar het altijd gezellige en bruisende Maassluis. Daar komt Marco vandaan. Goedemorgen, Marco.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Ik denk al onderweg, hè?
1: Ja, zeker. Ja? Zeker. Onderweg naar Nieuwegein. Ja,
2: zo, moet je het een stukje rijden.
1: Ja, nou ja, joh, het is nog rustig op de weg, dus het valt mee vandaag.
0: Maar het is je werk, hè? Je bent chauffeur.
1: Ja, klopt, ja, klopt.
0: En tot hoe laat vandaag?
1: Ja, dat is altijd nog weer de vraag. De verrassing.
2: Maar heb jij nou, laat maar zeggen, als je de bak snel leeg rijdt, dat je in principe om 10:30 ook al weekend kan hebben?
1: Nee. Vandaag zeker niet.
2: Oh.
1: Vandaag ben ik afhankelijk van andere mensen.
2: Ah.
1: En dat legt aan of ze een beetje door aan je af of nee. En dan, ben ik... hoop ik op tijd om 5 uur een flesje bier open te trekken.
2: Oh, lekker,
1: dat zou lekker weten.
0: Dat zou fijn zijn, hè? Met de beentjes op tafel. Oh, zo lekker.
1: Ja, lekker. Even met je collega's gezellig. Even een pilsie vrijdag.
2: Oh, jullie kijken wel, doe wel op de zaak nog even met z'n allen een pilsie.
1: Ja, als het kan wel. Maar ja, allemaal chauffeurs. Ja, de een is wel op tijd en de ander niet. Dus ja, het is wel eens een verrassing.
2: Hebben jullie veel vrouwen rijden ook? Of alleen maar mannen?
1: Nee, alleen maar mannen. Alleen mannen.
3: Heb je weinig schade?
2: Dat is een geitje, man.
0: Ja,
2: dat is een geitje.
0: Maar
1: is toch maar een Florentina boos om niet?
4: Kijk,
1: Florentina boos om niet?
4: Nee, ik ben niet boos.
1: Oké. Nee, joh, best. Nee, ik kom helemaal goed, joh.
0: Hey, en wilde plannen voor komend weekend?
1: Nou ja, eigenlijk niet. Nee, nog niet veel op de planning staan. Dus,
0: gewoon een rustig weekend.
1: Kijk, gewoon lekker rustig. Dat is ook wel eens lekker.
0: Ja, nou, sterker, dat zijn achteraf vaak de beste, toch?
1: Nou, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Meestal het weekend vol, maar nou lekker een rustig weekendje. Ja,
0: Okay. Nou, hartstikke goed, man. Hey, Mark, wij waren even benieuwd. Wij hadden vandaag de Rolling Stones. Ja. Vind ik wel echt zo'n vrachtwagenplaat.
2: Ja, ik zou zeggen, vrachtwagenchauffeur is Rolling Stones.
0: Dat denk ik ook. Run DMC hadden we ook.
2: Vind ik ook wel een beetje...
0: En Anita Meijer, White Tell Me Why.
2: Absoluut geen vrachtwagenchauffeur.
1: Ja, wel man, dat is fantastisch. Echt. Ik heb er één keer meegemaakt. Eén keer in een feesttent. Ja, nou,
2: ze kan zingen, hè?
1: Ja, echt, niet normaal. En heel die tent doet gewoon iedereen, jong en oud, allemaal mee.
0: Iedereen kent het liedje.
1: Ja, iedereen.
0: Klassiekertje. Nou.
1: Ja, ik vind het fantastisch.
0: Dus dat moet hem worden. Why Tell Me Why?
1: Ja, zeker.
0: Gaan we draaien, Marco. Maar niet voordat we jou hebben gevraagd welke kleur badjas mogen wij richting Maassluis laten komen. Is dat de groene of de paarse?
1: Ja, doe maar de paarse.
0: Ja.
1: Ja?
0: Nou, dan gaan we...
1: Hartstikke mooi.
0: Gaan we in orde maken. Marco, rij voorzichtig vandaag.
2: Goud. Ja, helemaal goud.
1: Helemaal goud. Jullie fijne uitzending.
0: Dankjewel, man.
2: Blijf luisteren.
0: Goed weekend.

0: in de gaten hebben gehad, Anita Meijer, toen ze deze plaat in 1981 opnam, dat ze echt een klassieker bijna voor de eeuwigheid ingezongen hebben.
1: Ik weet niet of je dat voelt als artiest. Nee, dat je op een gegeven moment denkt, ik sta nou iets in te zingen.
0: Jawel.
1: Dit is een Jezus-hit.
2: Sommige artiesten die weten gewoon, we hebben dit gemaakt, dit wordt een hit.
0: Nou, de grap is, er zijn namelijk in die periode heel veel soortgelijke liedjes opgenomen.
2: Oh ja?
0: Ja, met van die koortjes en een beetje zo'n orkest. En daar hoor je nooit meer wat van.
1: Nee.
0: En dit liedje, iedere keer komt het weer bovendrijven. Dat is toch grappig hoe dat werkt met bepaalde
2: platen. En nog steeds, elke feesttent uit zijn dak.
0: Ja, jong, oud, iedereen vindt het leuk. Ja. Nou blijkt ook wel, wat net Marco, die klonk toch als een redelijk stoere chauffeur. Die ook zegt van, de Rolling Stones hartstikke leuk. Maar doe mij maar Anita Meijer. Ja, is toch grappig. Straks, vervolg van de ochtendshow, we bellen even met Jack Ploy. Over de Grand Prix van Engeland, die staat op het programma komend weekend. We moeten het verderop in het programma hebben over de Tour de France. Want ook die gaat dit weekend van start. En volgens mij beginnen in Noord-Nederland. Nederland ook de schoolvakantie.
3: Ja, zeker.
0: Ja, gaan we het ook nog over hebben zometeen.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog 1 keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
16: Fomar, voordeel markt.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
17: Getallen horen is centenscoren.
18: Luister vanmiddag naar Evers & Co. vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centenscoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
3: Plus.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: I am Vaiana of Motunui.
22: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
23: See her light of the night.
22: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
24: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
25: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
26: Brussel Zuid.
25: Hé, nu al?
24: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
27: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
28: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
29: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
28: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
30: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
33: I want chicken.
34: 538 Nieuws.
35: 7 uur.
36: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Vanwege natuurbranden die daar woeden zijn er 3 grote campings ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verwoest en 2 mensen van de brandweer raakten bij het blussen gewond. Het Rode Kruis heeft al meer dan 1 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Venezuela, waar ruim een week geleden een dubbele aardbeving was. Dodental is opgelopen tot bijna 2600. De hulporganisatie roept op om te blijven doneren via Giro 5125. Het geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld noodopvang of schoon drinkwater. En op het WK zijn weer 2 tickets voor de 8e finales vergeven. Portugal rekende in een spectaculaire slotfase af met Kroatië. Het werd 2-1. Spanje won overtuigend met 3-0 van Oostenrijk. Daardoor wacht in de volgende ronde een kraker, Portugal tegen Spanje. En zojuist heeft Zwitserland met 2-0 gewonnen van Algerije. Gaan we naar het weer. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Aan de kust is het zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de fillers. Ja. Rick, waar komen we ze tegen?
2: We beginnen op de A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 15 minuten vertraging. Andere op de A15, Nijmegen, Gorkum bij Arkel. 15 minuten.
37: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
38: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
39: Ik heb letterlijk niks.
40: Het gaat de hele dag regenen, hè?
41: Nee, ik heb geen regenjas.
40: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
42: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
43: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
40: Rook?
43: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
40: Nee, rook. Uit de meterkast.
42: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
43: Zo, koffie?
42: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
44: 538.
45: Zometeen vanaf 8 uur.
46: De 1000 grootste.

0: Vertigo op de vrijdagmorgen. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 3 juli vandaag en nieuws voor vanochtend. Ja, een overname op de biermarkt, want biermerk Gulpener wordt overgenomen door Grols. Door de krimpende biermarkt wordt het voor Gulpener steeds lastiger om het hoofd boven water te houden. Voor het familiebedrijf was het een moeilijke keuze. Jean-Paul Rutte van Gulpener die vertelt bij de NOS hoe de familie heeft gereageerd op de overname.
3: We voelen het allemaal als het verlies van iets heel moois dat we hier met z'n allen hebben. Maar men begrijpt waarom we het doen. En men ziet ook al een hele tijd in dat er wel iets moet gaan gebeuren. Dus er is begrip voor de keus. Het is een verstandige keus, maar het voelt niet altijd zo aan.
4: Ik heb een rondleiding gehad in de brouwerij van Gulpen.
0: Oh ja.
4: In Gulpen.
0: Ja.
5: Nou, ik denk dat ik dat bier nog nooit op heb.
0: Ja, is wel lekker.
5: Gulpener?
0: Ja, Gulpener is wel lekker.
5: Is het een beetje...
0: Iets bitterder.
5: Ze zeggen bijvoorbeeld Grols ook, dat is... Ja, dat moet je leren. Ja, Grols is meer Grols dan bier of zo. Het is pittiger.
0: Ja, Grols is ook wat bitterder.
5: Ja, en dat
4: ik
5: is
4: hoor juist dat heel veel mensen Grols zeggen, dat is geen bier.
0: Nou, ik vind... Nee, ho, dat zeggen mensen die Grols drinken, zeggen dat over Heineken.
5: Het is, ja, joh. Als je vraagt wat zijn favoriete bier, dat is een soort echt...
0: Als je in de Achterhoek met een ander bier dan in Twente... En als je in die regio, als je ander bier dan Grols drinkt, dan... dat wordt niet. Er wordt nog altijd druk gespeculeerd over wie dan de nieuwe bondscoach moet worden van het Nederlands elftal. God, en de naam van Arne Slot valt regelmatig. René van der Gijp die vertelde bij VI Oranje dat Arne Slot als trainer van Liverpool werd uitgekotst door de selectie.
6: En eigenlijk komt het erop neer dat heel die selectie vond op een gegeven moment dat het matig ging, maar het lag nooit aan hem. Dus die werden daar eigenlijk een beetje misselijk van allemaal. Kijk, en ik weet ook wel...
7: Maar dat weet jij zeker, want van wie heb je dit gehoord dan?
6: Nee, dat weet ik zeker, maar dat maakt niet uit. Maar...
7: Nou ja, dat is vrij essentieel als je dat over iemand zegt.
6: Nee,
7: toch?
6: Maar dat is bijzonder. Dat je dat in een jaar tijd voor
7: als
6: elkaar
7: het waar
6: krijgt,
7: is, wel inderdaad.
6: Dat iedereen gewoon klaar met je is.
5: Mooi, ik ben dan zo benieuwd van wie hij dat weet.
0: Hoe hij erbij komt.
5: Maar het feit dat hij geen antwoord geeft, is het gewoon een soort aanname, denk ik.
0: Hij zegt, ik heb het uit betrouwbare bron. Dat maakt niet uit van wie.
4: Dat zeg ik elke week. Dat is bij mij mijn linkerduim.
0: Ja. Maar hij zal dit er ook niet zomaar verzinnen.
5: Nou, zo Gijp, hoe heet die gozer met die ouwe met wie hij die podcast maakt? Met die zaakwaarnemer.
0: Rob Jansen.
4: Rob Jansen.
5: Ja, ja, ja. Ik denk namelijk dat de bron van Gijp is.
0: Ja, dat zal gaan.
4: Dat is 100%, wel, ja. Ik ken Rob vrij goed. Ik heb nog met zijn broer gespeeld. Fantastische vet.
0: Maar is Rob Jansen de zaakwaarnemer ook van Virgil van Dijk bijvoorbeeld?
4: Volgens mij doet Rob Jansen niet zoveel meer.
5: Oh. Ja, die heeft natuurlijk wel links en rechts...
0: Dat moet via Virgil van Dijk komen, toch? Dan, op de een of andere manier.
5: Ja, een van de... Ja, geen idee.
0: Wist een van de Nederlanders die daar nog rondloopt, liep. No. In de slimste mens België wordt een vraag gesteld over Frans Bauer. Hij werd alleen met iemand anders door de war gehad, of door elkaar gehad moet ik zeggen, ja. Als het gaat om de Nederlandse muziekindustrie. Luister even mee.
8: Wat weet je over Frans Bauer, Felix?
9: Heb je even wat tijd, Frans, een Nederlandse zanger? Heb je even wat tijd, maak wat tijd voor me vrij.
8: Nee.
9: Stop.
8: Verdorie. Fuck.
10: Heb je even voor mij een slagerzanger?
8: Dat is ook wel niet...
10: Vieze man doet vieze dinges. Heeft hij niet met kinderen in de
8: stad?
10: Nee, sorry.
8: Dat je verwacht met iemand
9: anders. Marco Borsato.
5: Het is heftig, hè?
0: Ja, kan een keer gebeuren natuurlijk.
4: Ik had ze eruit moeten knippen.
5: Ja, vind dat niet...
0: Aan de andere kant, ja, als je mensen met elkaar verwacht... Het wordt toch rechtgezet ook weer?
5: Ja, dat is waar.
4: Maar dat onthoud je niet, hè?
0: Het is 10 over 6.

0: Rutger van Barneveld.
1: Wat een oorworm is deze plaat.
2: Niet normaal, hè, dit liedje.
1: De hele dag zit dat ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja.
2: Maar de vraag is hier, er zijn meerdere mensen die er nu over beginnen. Wat is nou een grotere zomerhit? Is dat Cheerio of is het Zwoele Zomernachten?
3: Ik denk dat Cheerio langer blijft en Zwoele Zomernachten meer vergankelijk is.
2: Meer een gimmick. Die komt en weer ook weer...
3: Ik denk dat we die nog... Dat denk ik.
2: Een paar weekjes.
3: Nergens op gebaseerd. Ik bedoel, kijk, Leo Blokhuis, die weet het echt. En wij doen gewoon alleen maar...
1: Leo Blokhuis vindt het afgrijzelijk.
3: Wij doen maar een kleine aanname.
2: Ja.
3: Maar dat is meer... We gaan het meemaken, toch?
2: Dat zeker. We gaan het zeker meemaken.
3: Kijk, we wachten natuurlijk ook... Er komt natuurlijk ook nog een plaat uit Ibiza of zo straks.
1: Ja, Spanje.
3: Maar dan moet eerst iedereen even op vakantie zijn. Ja. En dan er komt iemand die neemt een plaat mee terug.
2: En we gaan massaal met z'n allen in Europa op vakantie. Dus er komt inderdaad iemand terug.
3: Er komt iets terug van de Costa dat je denkt... Oh, daar is dat...
2: Houden we ook in de gaten. 18 over 7 is het. Goedemorgen. Leuk dat je erbij bent vanochtend.
4: De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou, ben benieuwd.
4: Nou, is het al bijna weekend?
2: Het is vrijdag, dus het is zeker bijna weekend. En dit weekend wordt er ook weer gerext. Dit keer is Silverstone het circuit waar het allemaal plaatsvindt.
3: Oh, links, hè?
2: Tijdens de British Grand Prix. Max Verstappen die liet natuurlijk veelbelovende dingen zien vorige week. Dus we bespreken even of we meer van hem kunnen verwachten. Met Jack Ploy. Jack, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Flo en mannen.
2: Good morning.
6: Hi.
2: Hallo, hallo. Jack, laten we maar meteen even met Verstappen beginnen. Want kan hij potten breken dit weekend op Silverstone?
5: Ja, absoluut. Ja, denk wel. Goede upgrade hebben ze meegenomen bij het team. Max zijn beste race gereden vorige race. En vorig jaar trainde hij hier ook al pole position. Dus... Ik zie het wel gebeuren hier, hoor.
2: Kijk, dat zijn
3: de Hamilton heeft natuurlijk ook nog gezegd van... Ik geloof nog steeds dat Max de titel kan pakken.
5: Ja, dat denk ik ook. Dan moet hij wel de komende drie races misschien zelf wel winnen. Maar Max, doe er nooit een streep doorheen. Kijk maar naar vorig jaar. Weet je nog?
2: Ja.
5: Halverwege het seizoen zei iedereen van, het is klaar. Maar toen kwam hij er heel dicht bij, hoor.
2: En toen werd het toch nog heel spannend. Hey Jack, moeten we volgend seizoen moeten we met z'n allen gaan kijken naar Videoland? Is dat nou wat er gaat gebeuren?
5: Hey, tot ziens. Ik spreek jullie volgende week weer.
2: Nee, maar hoe zit dat?
1: Nee, maar we hebben geen idee.
2: Nee.
5: Ja, ik ook niet.
2: Maar jij zit vol in de...
5: Het was voor mij ook een volledige verrassing dit. Want ja, het is natuurlijk niet leuk dat dit gebeurt. En zeker niet voor mijn collega's.
2: Maar hoezo is dit niet leuk, Jack?
5: Dit is toch, die weet ook niks. De collega's die voor Viaplay werken, die zitten ook zo van... En nu?
2: Ja.
5: Wat gaat er nu gebeuren?
3: We zijn in afwachting.
5: Ja, dus het is gewoon niet leuk. Wij hebben zelf dan helaas ook in zo'n schuitje gezeten. Ja. Dat jij op een circuit zit en opeens komt er een bericht. Hoe heet het ook alweer? Die streamingdienst?
2: Viaplay.
5: Ja, die nam het over. En toen zaten wij ook van, oké, en wij dan?
3: Ja.
5: En nu?
3: Ja.
5: Het is voor de collega's die nu daar werken, is dit gewoon niet leuk. Weet je wel van, what the fuck is er aan de hand, joh? Wat gebeurt er allemaal?
2: Maar hebben ze jullie al benaderd, Jack?
5: Dat weet ik niet meer. Ben ik even vergeten. Ik heb een beetje Alzheimer light.
2: Nee, maar... Ze hebben met jou gesproken, Jack.
3: Leuk, man.
5: Nee, ik spreek wel met Videoland, maar dat is over andere dingen, weet je. We zijn nog met andere dingen bezig. En we zijn met leuke plannetjes bezig. En daar spreek ik met Videoland. En ik heb natuurlijk laatst het jachtseizoen voor Videoland gemaakt. Ja. Dus ik heb wel wat mensen daarvan gesproken, ja.
2: Maar ze hebben hier voor
5: maar
2: de Formule
5: 1... Maar dit weet ik niet, hoor. Dit was voor mij een volledige verrassing.
2: Oké. Maar goed, dan even terug naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dat is Mercedes-terrein ook, Silverstone.
5: Ja. Ja, nee, absoluut. Kijk, als je heel eerlijk bent en je kijkt naar hoe de historie is van vroeger en hoe het dit jaar verloopt, is wel Mercedes de team to beat. Absoluut. Maar ja, die Verstappen die krijgt altijd op dat soort momenten weer iets heel bijzonders en grijpt dan weer net. Want dat vorige week, ik weet niet of jullie hebben tijd gehad om te kijken, maar aan het eind van die race werd het nog heel close, hoor. Als die race 3 ronden langer had geduurd, dan had hij het wel willen zien.
2: Had hij gepakt?
5: Ja, ja. Maar ja, goed, dat is altijd zo, hè. Hadden, als, indien, eventueel. Ja. Daar kunnen we een heel boek over schrijven.
2: Ja, dat is ook... Zo werkt dat wel, ja. Maar jij zegt, Max, hij doet echt weer mee om podiumplaatsen. Het seizoen is nog niet helemaal verloren. Er kan nog van alles gebeuren.
5: Zeker, het enige is waar wij ons wel zorgen om maken... is met deze auto's die ze nu hebben...
3: Ja.
5: Dat we in het begin van het seizoen, ik weet niet of je het nog kunnen herinneren... dat aan het eind van het rechte stuk was die accu leeg.
3: Ja.
5: Dan hoorde je die motoren... En dat verwachten wij nu hier ook weer. Want er zitten twee hele grote lange rechte stukken in. Er zit een bocht in, dat is nauwelijks een bocht. Dus wij verwachten dat ze daar wel echt wel wat problemen mee gaan krijgen. Dat die toeren weer naar beneden gaan aan het einde van het rechtstuk. En daar worden die rijders helemaal gestoord van.
2: Okay.
5: Dus ik hoop niet dat het gebeurt. En dat kunnen ze namelijk ook niet zo snel meer veranderen. Dus dan wordt het nog allemaal een beetje een vervelende race misschien.
3: Maar dan
5: wel.
3: Heb je weinig bocht om uiteindelijk de boel door te laden om weer snelheid te pakken.
5: Ja, om dat hele lange rechte stuk, die accu, langzaam te laten leeglopen en mee te laten doen aan die verbrandingsmotor. En op een gegeven moment is die accu leeg. En dan gaan dus die toeren naar beneden. En dan gaat zo'n auto, net alsof iemand aan de achterkant van je jas zit te trekken als je op je fiets zit.
3: Het blijft toch raar dat ze dit...
2: Dit is toch een hele gekke beslissing geweest dat ze dit zijn gaan doen.
5: Absoluut. Is de meest verkeerde beslissing die de Formule 1 ooit heeft gedaan. Ja?
2: Maar gaan ze dit gaan ze het nu terugdraaien? Is dat het definitief?
5: Ja, ze gaan volgend jaar echt de boel veranderen. En uiteindelijk in 28 hopen ze natuurlijk dat die motor weer voor 50% meedoet. En ze hebben nu al dingen beloofd, en dat vind ik ook best wel slim, dat de V8-motoren weer terug gaan komen.
2: Oh.
5: En wanneer dat gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker. Maar als dat gebeurt, dan moet je weer je oordopjes in gaan doen. Hoor. Want dan wordt het weer een takkenherrie. Dat,
2: dat is toch wat je wil eigenlijk op een circuit, takkenherrie.
5: Ja, precies. Ja. Vind ik ook. Ja. En het moet toch gaan om wie het snelste en het hardst kan rijden.
3: Dat is wel het idee van het spelletje.
5: Wie het slimste nog.
3: Zo is het ooit gedacht.
5: Absoluut. Godsamme, nu moeten ze gaan rekenen. Weet je wel,
3: jongens.
5: Voorzichtig, mijn gaspedaal niet helemaal naar beneden. Ja. Voorzichtig met die accu. Ja, nee, dat is niet leuk.
2: Nou zei jij vorige week, Jack, op het moment dat het nu niet lukt in Oostenrijk voor Max Verstappen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat hij een jaartje ertussen uitgaat. Is dat nu helemaal van de baan, dat plan?
5: Dat is een goede vraag, Tim. Ik weet niet of het helemaal van de baan is, maar ik meen te weten, maar ja, daar moet ik voorzichtig mee zijn, dat er een clausule in zijn contract staat als hij in de zomerbreak, niet bij de eerste twee van het kampioenschap staat, dat hij vrij is om die beslissing te nemen.
3: Dat is nogal een ontstappingsclausule.
5: Maar ik denk dat dit wat er nu afgelopen race gebeurd is, dat een hoop goed gemaakt heeft. En opeens roept Mercedes van nee, die George Russell zit hier prima, joh. George Russell die vorige week roept, nee jongen, 100% zeker zit ik hier. Dus het zou zo kunnen zijn, maar nu speculeer ik echt, dat Max het inderdaad al besloten heeft om te blijven.
3: Okay.
5: Dus dat hij tegen Toto Wolff zegt, laat maar, nee, kom volgend jaar niet. Ik blijf hier nog even. Maar
3: zitten.
5: Dat deelt hij met niemand. En elke keer als Max erop aangesproken wordt, dat zag je gisteren ook weer in de persconferentie, wordt hij als een wesp gestoken. En zegt hij, ik praat er niet over. Als er wat verandert, hoor je het wel. Dus hij is daar zelf ook best een beetje kriegelig over. En dat snap ik ook wel, weet je hoor. Hij wil racen, hij wil winnen, hij wil gewoon races winnen. Ja. Dat wil hij gaan.
2: Nou, winnen zit er dan misschien net niet helemaal in dit weekend, maar een podiumplaats wel, denk ik, hè?
5: Ja, absoluut. Nou, ik denk dat hij hem gaat winnen. Vorige week had ik het ook redelijk weer voorspeld, dat hij op het podium terecht zou komen.
2: Ja.
5: Maar iedereen tegen mij zei, je bent hartstikke gek.
2: Nee, dat is niet zo.
5: Ja, dat klopt. Dat is niks aan geloven. Dat is hartstikke waar. De waarheid was een koe. Maar goed, dan bevind ik me in goed gezelschap bij jullie, toch?
2: Jazeker, daarom vinden we ook zo leuk, Jack. Daarom past je zo goed.
5: Nee, ik denk dat Max wint dat Piastri opeens op het podium verschijnt en Kimi Antonelli en George Russell die nemen verkeerde beslissingen en vallen buiten het podium. Hamilton sluit weer aan.
2: Ik denk dat heel veel Nederlanders hiervoor zouden tekenen. Maar ja. Max Verstappen dus, die pakt de winst op Silverstone, zeg jij.
5: Ja.
2: Laten we het hopen. Jack, fijn je even gesproken te hebben. Wij wensen jou een fijn raceweekend en tot snel weer.
5: En ik vind dat Cheerio de leukste is, hoor, van die twee.
3: Cheerio.
2: Precies.
3: Ja.
2: Jack, tot snel.
5: Alright, jongens. Hoi. Hoi. Veel plezier. Goed weekend. Doei. Doei.
2: 5:30 in de ochtendshow van 538 voor deze vrijdag, de 3e van juli, met muziek van Dennis Edwards en Syda Garrett.

0: En Cedar Garrett, Don't Look Any Further in de ochtendshow. Wel mooi, ik zie de videoclip hier ondertussen voorbij komen op de schermen. Maar je hebt niet veel nodig, had niet veel nodig in die tijd. Want het is een decoortje en daar staan ze met z'n tweeën voor te playbacken.
1: Dat was vroeger ook, met als je nu die toppelbeelden terugkijkt. Ja. Met Ad Visser, van, is dat 40 jaar geleden of zo?
0: Ja, ja, zeker. Nee, ik denk langer.
1: Langer
0: ja.
1: Nog toppel?
0: Ja,
2: 70 jaar, 70.
0: Was, tenminste, toen waren het de hoogtijdagen.
1: Ja.
3: Maar dat echte playbacken ook altijd.
1: Ja, alles.
0: En zo'n dansje erbij. En
1: ze deden niet eens de moeite om nog een snoertje aan een keyboard te leggen. Om maar enigszins te laten lijken alsof het live was.
0: Er was op een gegeven moment was volgens mij het credo bij Top op. Joh, we hebben toch een rookkanon. Wat maakt het verder uit? Er was heel veel rook in de studio.
1: En dat was het.
0: En Penny de Jager die er een beetje tussendoor danste. En heel veel meer gebeurde er niet.
1: Ik zag laatst die clip weer dat Julio Iglesias in die grot staat in Valkenburg. Dat is waar Penny de Jager ook.
2: Hij moet gewoon echt lachen.
1: Ja, maar hij staat ook heel verheerlijk. Ik bedoel, elke vrouw die voor zijn voeten kwam, keek hij natuurlijk verheerlijk naar. Maar dat is zo'n grappig filmpje. Overigens ook nog voor mij heel goed nagedaan naar de hand. Is dat niet in de tv-kantine door Irene Moors?
2: Oh, zeker. Ja.
1: Zo goed geïmiteerd.
0: Dat klopt, ja. Julio Iglesias in de grot.
1: Ja.
0: Nou, zoek dat maar eens op. Is dat een vrij dubieuze zoekterm? We gaan naar het laatste nieuws. Florentine heeft dat voor ons.
3: Ja, de vakantie staat natuurlijk voor de deur. Maar welke spelletjes neem je mee? Dat vertel
0: ik zo. Leuk. De Human League hoor je ook binnen nu in een paar minuten. Davina, Michel staat voor je klaar. En meer.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH bruisend mineraalwater citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris.

0: Verfzaak.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
13: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Ja, goedemorgen. Vanochtend in het noordoosten kans op een bui, maar verder schijnt de zon volop. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af tot 25 graden. En komend weekend eigenlijk zeer aangenaam zomerweer met temperaturen rond de 25 graden. Rick, waar staan de files?
15: Op de weg. Ja, niet in de lucht, hè. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 6 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Hoogmaren, 7. En de laatste is de A20 Gouda, Hoek van Holland, bij Moordrecht. De vertraging 5 minuten.
14: 6:08, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten vanmorgen. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt. En in dezelfde straat in Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Honderden moordenaars en verkrachters die hebben een lagere straf gekregen omdat ze erg lang op hun vonnis moesten wachten, heeft RTL uitgezocht. En dat is voor de slachtoffers een dreun. Ze vinden het oneerlijk. Een historisch moment voor de voetballers van Zwitserland. Ze hebben namelijk Algerije verslagen met 2-0 en daarmee won Zwitserland voor het eerst in 88 jaar weer een wedstrijd in de knock-outfase van het WK.
14: Wow.
16: Nou, best knap.
14: Ja, heel knap, ja.
16: In Frankrijk bij Nice had een Nederlandse toerist op de snelweg zijn afslag gemist, ondanks zijn navigatiesysteem. Normaal zou je denken, nou, ik rij even om en pak later wel de snelweg weer. Deze man niet. Hij haalde een ja, eigenlijk levensgevaarlijke actie uit. En koos met zijn Mercedes om tientallen meters achteruit te rijden. En dat terwijl op dat traject niet eens een vluchtstrook aanwezig was. En er kwamen zware vrachtwagens aan. Heeft hij toch gedaan. Nou, de beelden zijn binnen een week al ruim 500.000 keer bekeken. Hij krijgt een boete, inderdaad. In Nederland zou hij €470 boete krijgen. De vakantie staat voor de deur en vanmiddag begint het in Noord. En dan worden de spelletjes natuurlijk weer ingepakt voor de reis. Altijd leuk tijdens een regenachtige middag. Of
15: zijn jullie een beetje van de spelletjes?
14: Ja, ik vind het wel leuk.
17: Jawel,
14: met name kaartspelletjes.
15: Maar welke?
14: Toepen. Bij ons op vakantie is standaard toepen.
16: Ja?
14: Ja, dan gaat we kunnen niet op vakantie zonder een setje kaarten.
15: Oh, oké. Okay. Ja, ik ken toepen niet. Nee, in een nutshell.
14: Ingewikkeld om het zo uit te leggen. Okay. Maar je moet eigenlijk de laatste slag moet je proberen te winnen. En dan, je moet dan ook nog op tijd moet je kloppen. Of toepen. En dan mag je als medespeler mag je overtoepen. Er zit een beetje bluff in. Okay. Een beetje tactiek. Het is echt een leuk kaartspelletje.
16: Ja. Ja. En Hitster, dat is nu natuurlijk ook best wel...
14: Maar dat is op vakantie wel lastig. Want...
17: Ja, het is een heel pakket wat je mee moet nemen.
16: Ja, maar je hebt ook een kleinere.
17: Oh, je moet de reisvariant.
16: Reisvariant.
14: Ja, ja. En Uno zie je ook vaak.
17: Uno vind ik ook leuk.
14: Ja.
17: Regenwormen.
16: Regenwormen.
17: Beverbenden.
14: Wat is regenwormen?
17: Dat is een dobbelspel. Met stenen moet je wormen verzamelen.
16: Het is vooral voor kinderen heel erg leuk. Maar ja, je kan het ook leuk met volwassenen doen. Maar ja, het is meer een kinderspel.
17: Ja, nee, man.
16: Nou,
17: dat is geen kinderspel hoor, regenwormen.
16: Nou, als ze kunnen tellen, dan kunnen ze ook geen regenwormen natuurlijk.
17: Nee, maar het is niet bedoeld als kinderspel.
15: Maar er zijn echt wel een hoop leuke spelletjes te doen.
16: Ja, ik heb ook een top 5.
14: Oh, moeten we die... Oh, wacht. Nee, wacht. Misschien is het leuk om even onze luisteraars te vragen.
15: Ja.
14: Wat zij op een vakantie spelen.
17: Of even kijken of het klopt, die top 5.
14: Of het, of het een beetje... of het onze luisteraars, of die gemiddeld zijn... of dat die dan toch hele andere kanten... hele andere spelkanten
15: hebben. Welk spel speel jij altijd? Welk spel dat je altijd zegt, nou, dat speel ik altijd.
14: Ja, toepen bij mij. Dat is echt...
16: Bij mij 30 seconds.
14: Oh, dat is ook leuk.
16: Ja, altijd veel gelachen.
14: Nou, laat even weten. Ook handige tips voor mensen, want de vakanties staan natuurlijk op het punt van beginnen. Dat je eventjes ook meteen wat tips meegeeft. 0909-3050. Dat is 0909-3050.
15: Ja, kaarttips, hè? Of,
14: ja.
17: Geen algemene tips.
14: Het hoeven geen spelletjes voor je in bed. Er zijn maar gewoon spelletjes die je met het hele gezin kan spelen. 0909-3050. Laat maar even weten welke spelletjes er met jou altijd meegaan op vakantie. Dan doen we straks even het overzichtje. Is er nog ander nieuws, Flo?
16: Ja, zeker. Op dit moment is, zeker voor de vakantie... dat inimini niet flatterende bubbelskirt is helemaal in.
14: Ik zag de foto's, ja.
16: Ja, het is een heel kort pofrokje, een beetje een ballonnenrokje. En dat, dat zie je nu heel erg in het straatbeeld. Het komt eigenlijk uit eind jaren 90. En dat wordt nu heel veel gedragen.
14: Maar het is niet heel veel langer dan een riem. Het is echt,
16: het is echt wel heel erg kort.
14: Dan moet je niet je sleutels laten vallen, want dan kijkt iedereen eronder.
16: Dan moet je zeker niet je sleutels laten vallen. En verder, de uitbraak van het hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. We dachten even van, komt er een tweede corona aan? Gelukkig, het is voorbij.
14: Nou, fijn. Nog even goed nieuws zo aan het einde. Via 0909-3058 kun jij je speltips doorgeven voor de mensen die op vakantie gaan. Wat moeten ze echt meenemen? 0909-3058 en nu Miles Smith.

0: 8 is het geworden. En ja, net in het nieuws, Florentien die vertelde dat spelletjes op vakantie nog steeds mateloos populair zijn. Er is ook een top 5 uitgekomen, maar die gaan we zo meteen even met jou doornemen, Flo. Want we waren eerst even benieuwd of het een beetje klopt als we het aan onze luisteraars vragen. En of dat een beetje spelletjespelers zijn. Nou, dat hebben we geweten.
1: Niet normaal, man.
0: App is ontploft, telefoon staat roodgloeiend. Allemaal mensen die even wat speltips door willen geven. Janneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Staat de vakantie voor jou bijna op het punt van beginnen?
2: Nee, ik ben eigenlijk net terug en de volgende is pas half september.
0: Oh.
2: Ja. Geen kinderen, dus dan zit je niet aan de vakantie.
0: Nee, dan snap ik het. Waar ben je geweest?
2: Met de hond, dus we blijven in Nederland en lekker bij een bungalowpark in de buurt van Kampen geweest.
0: Oh, kijk. Ja. Ah, en er is natuurlijk een spelletje mee geweest ook.
2: Er zijn spelletjes mee geweest, ja.
0: Welke?
2: Wij spelen graag Quix. Maar eigenlijk een heel ouderwets de Runner Cup en de Yatzé.
3: Ja, leuk.
0: Dat zijn klassiekertjes ook, ja.
2: Ja.
4: Maar ben jij bij Rummy Cup zo een die urenlang gaat schuiven en dan op het einde zegt... Oh nee, ik zie het. Nee, het kan toch niet. Dan...
2: Nee, verschrikkelijk.
4: Oh, gelukkig.
2: Ja.
4: Oké. Okay.
0: Want je kan Rummy Cup...
2: Fanatiek, ja.
0: In Rummy Cup kun je met cijfers, maar ook met letters spelen, toch?
4: Dat is het Scrabble, toch?
3: Ik weet het niet.
4: Ik ken het alleen met cijfers.
0: En Scrabble dus ook.
2: Nee.
0: Yatzé. Oh, Yatzé, dat was het.
4: Ja, blijft ook classic.
0: Ja. Janneke, dankjewel. Dan gaan we naar Marco. Marco, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Welk spelletje neem jij mee op vakantie?
5: Stef Stuntpiloot. Oh. Dat is een spel voor kinderen, maar de auto's...
4: Voor de drankjes.
5: Ja, precies. Lekker het muntje eraf knallen en zo dronken mogelijk naar bed halen.
0: Dat is met die...
4: dat vliegtuig waar je op zo'n knop moet duwen.
0: En dan, het is de bedoeling dat je over dingetjes heen springt.
4: Muntjes.
5: Ja, klopt. Je moet de munten van een ander muntje eraf knallen. En degene die, waar de munt vanaf vliegt, die moet een drankje nemen.
4: Vaak met shortjes, toch?
5: Ja, klopt. Dus
0: ze dronken mogelijk. Nee, dan begrijp ik wel dat hij meegaat. Stef Stuntpiloot. Oké, dankjewel Marco. We gaan naar Marielle. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Welk spelletje neem jij mee?
6: Keer op keer nemen wij altijd mee.
0: Keer op keer?
6: Keer op keer. Ja, die is heel erg leuk.
0: Wat is dat?
6: Meer spelletjes. Dat is een spelletje met twee gekleurde dobbelstenen. En dan dobbelstenen met allemaal cijfers. En als je dan een kleur gooit en het aantal cijfers... dan moet je op een blokje, moet je dan die kleuren doorkrassen.
1: Oh, maar het is ook anders. Ik heb toevallig van de
4: het lijkt op dat Quix, toch?
0: Ja.
6: Ja, klopt. Maar dat doen wij inderdaad ook wel. Maar het lijkt wel een beetje op. Ja.
0: Oh, oké. Okay.
6: Ja. Okay. Ja, heel leuk. Ja. Gezellig.
0: Keer op keer. Oké. Okay.
4: Ja, zeg ik ook altijd. Daar is de vakantie voor.
1: Ja. Wij spelen heel vaak op en neer.
4: Keer op keer, op en neer.
0: Marielle, dankjewel.
1: Ja.
0: We gaan naar Martijn. Goedemorgen, Martijn.
7: Ja, goedemorgen.
0: Welk spelletje neem jij mee?
7: Men zeg je niet.
4: Oh, ga je met je vrouw?
1: Ach, doe niet zo raar.
7: En dan niet altijd de bordvariant, inderdaad.
0: Maar dat is echt een heel oud spel, Men zeg je niet.
1: Is wel leuk.
7: Ja, is dat jullie tijd volgens mij nog.
1: Ja, daarvoor nog.
0: Maar volgens mij staat op de doos die wij thuis hebben, staat Mens ook met SCH geschreven.
4: Nee, joh. Mens
0: erg je niet.
1: Duits uitvoering.
4: Maar dat is de vraag eventjes, want je hebt voor mij Mens erg je niet. Ook met zo'n dobbelsteen waar je op moet drukken in het midden, toch?
1: Ja, zo
4: dat is zo omhoog.
7: Ja, dat is de reisvariant. Daar kan de dobbelsteen niet kwijtraken.
0: Juist.
4: Wat slim.
0: Ja, dat is wel handig, ja. Martijn, dankjewel. We gaan eventjes naar Annemiek nog.
7: Dankjewel.
0: Hoi, Annemiek, goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen.
0: En wat is jouw favoriete spelletje op vakantie?
8: Kezen.
4: Ja.
0: Ja.
8: Wat? Ja.
0: Kezen?
4: Ja, Kezen.
8: Kezen, nooit van gehoord.
1: Nee,
4: ja, wel.
0: Kezen? Ja, Kezen ken ik wel.
1: Ja, dat ken ik wel, maar niet in het kaartspel.
0: Dat is een leuk spel, hoor.
8: Ja, het is een combinatie van mensen erg in niet en een kaartspel. Volgens mij komt oorspronkelijk iemand het ontworpen uit West-Friesland. Dus het komt hier een beetje uit de buurt vandaan. Ja, dat gaat mee. Je moet wel met meerdere vakanties zijn, want je speelt minimaal 2-2.
0: Ah.
8: En wij maken er eigenlijk gewoon hele jaarcompetities van. Vanaf begin januari tot alle vakanties tot oud en nieuw. En dan wie het eind van het jaar het meest gewonnen heeft, die heeft het totaal gewonnen.
4: Ah, dat is echt een competitie.
8: Oh. Ja, het is serieus.
0: Zo.
8: Nee, maar dat is echt een gezellig spel, zeker als je met een groep bent.
0: Je moet het wel even goed uitleggen, want het is natuurlijk wel. Het leidt altijd toch een beetje tot verwarring op het moment dat je zegt, joh, wij kunnen niet, want we gaan even kezen. Dat is toch...
9: Nee, precies. Net ziet als keer op keer. Ja. Ja, je moet het even uitleggen. We gaan gewoon een spel doen.
0: Oké.
9: Maar ja, het is een bijzondere naam eigenlijk. Ja.
0: Kijk, ik zie hier een berichtje binnenkomen. Luc die stuurt... Kees is bedacht door mijn oom.
4: Nee, joh, wat grappig.
9: Oh.
4: Nou, de discussie is... De een zegt het komt uit Akersloot.
0: Ja.
4: En de andere zeggen... Nee, het komt uit West-Friesland.
9: Ja, volgens mij komt het uit West-Friesland.
4: Ja,
9: maar, oké. Ja.
4: Maar we kunnen het vragen.
9: Ja, gewoon nu in de zaal.
0: We hebben Luc aan de lijn. Luc, goedemorgen.
10: Hé, hey, goedemorgen.
0: Jij zegt, mijn oom heeft Kees bedacht.
10: Ja, de oom van mijn moeder, die heeft Kees bedacht.
11: Oh, ja?
10: Oma Kees.
0: Nee, maar hij heet Kees.
4: Ja, nee.
10: Ja, serieus.
4: Maar waar komt oma Kees vandaan?
10: Akersloot.
11: Nou ja.
0: Maar die had op een dag zoiets, ik ga een spel bedenken.
10: Nou, ik zou je eerlijk vertellen, ik weet niet precies hoe hij het bedacht heeft, maar ik weet wel dat hij het bedacht heeft.
4: Het is een combinatie van mensen erg niet te pesten. Dat heeft ome Kees samengebracht tot dit spel.
11: Ja. Nou, ja.
0: Wat goed. Maar daar is hij. Is hij er een beetje rijk van geworden, Luc?
10: Nou, dat valt wel mee, want hij doet nog steeds vloertjes leggen. Dus.
1: Maar hij moet nog redelijk pezen, zeg maar.
4: Wat mooi.
0: Wat leuk, dat is toch tof dat je kan zeggen, ik heb een spel bedacht. En het is dus populair, want er zijn mensen die het graag spelen.
4: Nou, ja, dat is hele kampioenschappen zijn ermee.
0: Wat
1: kampioenschappen.
4: Ja.
0: Oké. Luc, leuk dat je even belde. En doe Kees er goed als je hem vreet.
4: Ja,
10: doe ik.
0: Oké, Flo, zullen we even de top 5 doen?
11: Ja, ik moet wel zeggen, de top 5 is gebaseerd op wat op dit moment populair is. En op 5, dat zijn de online spelletjes. En dan moet je eigenlijk denken aan blackjack en roulette. Oh, ja. Het zijn hier de gokspelletjes.
0: Maar dat is toch helemaal niet leuk om vakantie?
11: Nee, maar ja, dat wordt nu dus wel heel veel gedaan. Ja, op nummer 4, dat is Uno.
4: Ja, leuk.
11: Kent iedereen wel. Ja. Op nummer 3, 30 Seconds.
0: Ja.
11: Op nummer 2, regenwormen.
0: Ah,
4: ja.
11: En op nummer 1, een verzameling. Het zijn de kaartspellen. En dan moet je aan klaverjassen, jokeren, pesten, harten jagen, dat soort dingen denken.
0: Ja, dat is toch
11: Maar ik moet ook blijven noemen, 6 tot en met 10. Dat Quix is dus ook heel populair op dit moment.
0: Ja.
11: En Clever and the Mind, Hive Pocket ook. En Skyo, ik ken het niet, het is een kaartspel. Dat zijn ook hele populaire spelletjes.
0: Nou, doe er je voordeel mee zo op deze dag waarop een hoop mensen de boel aan het inpakken zijn. Want de regio Noord gaat het einde van deze dag vakantie vieren.
11: Ja.
0: Dan gaat de schoolvakantie. Als hij daarvan start als eerste regio in Nederland. Dus even wat speltips die je eventueel mee zou kunnen nemen op vakantie. 5 voor 8, goedemorgen de ochtendshow. En Davina Michel, Stil Champagne is dit.

0: in de ochtendshow, waar zo dadelijk de 90's top 1000 weer doordendert. De laatste dag zijn we ingegaan.
1: Ja, jammer.
0: Ja, ergens wel. Maar het is ook natuurlijk leuk dat je vandaag nog de hele dag tot 6 uur vanavond de leukste plaat uit de 90's voorbij gaat horen komen. De grootste hits. We zijn inmiddels de top 100 ook binnen gedenderd. En nummer 96 hoor je zometeen. Daar vind je Sart.
2: Zometeen deze 90's hits op 538.

0: Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
12: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
14: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij

0: 9. Lidl.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: 538 Nieuws. 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een nieuwe methode ontdekt om mensen te linken aan aanslagen met vuurwerkbommen. Poeder uit de bom kan achterblijven op de kleding of handen van iemand wanneer het explosief wordt gemaakt. Met een nieuwe methode kan dat poeder worden opgespoord. En in een paar gevallen heeft dat al tot een veroordeling geleid. Nederlanders gaan het liefst op vakantie in eigen land. Vorig jaar werden hier 9 miljoen vakanties geboekt. En de provincie Gelderland is het populairste, zegt het CBS. Wie wel de grens overging, koos vooral voor Frankrijk en daarna volgen Duitsland en Spanje. En Zwitserland heeft de 8e finales van het WK bereikt. Ze waren vanochtend met 2-0 te sterk voor Algerije. De winst is belangrijk voor de Zwitserse voetballers. Ze wonnen namelijk voor het eerst in 88 jaar weer een WK-wedstrijd in de knock-outfase. Ook Spanje en Portugal zijn door. Zij spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Gaan we naar het weer. Vandaag een afwisseling van zon en wolken aan de kust. Daar is het zonnig en het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel Flo, dan een overzicht van de files. Rick weet waar.
8: Begin op de A4, Den Haag Amsterdam bij Roelof Arendsveen 6 minuten. A12, Den Haag Utrecht bij Reewijk 5. En de laatste is de A58 Tilburg Eindhoven. Oh, sorry, ik heb een boordje. Brug over het, ja, kan gebeuren. Brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 29 minuten.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging
9: ben de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet.

0: is altijd een weg.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.

0: Bush. Uit het jaar 1997, Ecuador.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Nummer 96 in de 90's Top 1000. En dat betekent dat wij officieel zijn aangevangen met de laatste dag van die 90's Top 1000. Tot 6 uur vanavond hoor je ze allemaal voorbij komen. De grootste hits, volgens jou, uit de jaren 90. Ja, en even wat opmerkelijke fragmenten uit de media van de afgelopen 24 uur. Spanje heeft gisteren de achtste finales bereikt met een 3-0 overwinning op Oostenrijk. Bij de derde Spaanse treffer ging de commentator op de Spaanse televisie nogal los. Luister even mee.
3: ¿Cuántos candidatos tiene? Cucurilla. Va Mikel por el tercero. Oyarzabal.
0: Blijft toch leuk om te horen hoe enthousiast ze daar zijn. Dan even heel iets anders. Bij VI Oranje hadden ze gisteravond een gesprek over huishoudrobots. Dat gesprek dat liep nogal uit de hand. En tussendoor gebeurde er iets vreemds. Luister even mee.
4: Die kan best terugpraten tegen je, dat is geen probleem.
5: Maar jij zegt eigenlijk...
6: Wat? Wie laat het?
4: U niet? Echt niet? U zei wel ik.
5: Was u dat, mevrouw?
4: Ja. Volgens mij wel, toch?
5: Zo'n boer uit dat mooie kleine mondje.
4: Ja. Ja. Zagen wij niet uit.

0: komen deze. Ja. Maar gelukkig bent u maar heel even in beeld.
1: Gek, hè?
2: Nou, is dat echt?
3: Hoe kan dat nou zo hard? Het
4: gewoon ingestart vanuit de regie.
1: Ja, dat denk ik wel.
4: Ik heb de beelden niet gezien, hoor. Maar dit is niet... Want het publiek heeft geen microfoon.
1: Nee, dat,
4: dus dat kan nooit zo hard.
1: Of het was iemand aan tafel die dat...
4: Nee, dat zie je. Wie zat er verder aan tafel? Gijp.
1: Johan Derksen.
4: Derksen, Wilfred. En?
2: Rutger, denk ik. Stijn zat er ook. Maurice Stijn heet
4: Maurice
2: het, toch?
4: Stijn, de coach.
2: Ja.
1: Oh, dat was dat Maurice Stijn.
4: Oh, ja. Ja. Hij staat er wel onbekend, hè. Nu bij de teambespreking ook altijd. Bij Sparta. Ja.
1: En verslaggever Jasmine van Dijk die was voor Nieuws voor de Dag aanwezig bij een protest tegen kernenergie. Ze sprak daar een demonstrant die voor de gelegenheid gebruik wilde maken om de slogan die zij hebben live op televisie voor te dragen.
5: Okay.
1: Alleen dat liep een beetje anders.
5: Wat is de slogan?
1: Ja, luister maar mee.
6: Ik denk dat u voor zonne-energie bent.
7: Nou zeker, het is de slogan. Wind en zon, de wereld en natuur... alle energie vandaag.
6: Nog een beetje oefenen, denk ik, hè, mevrouw?
7: Ja, ik had hem opgeschreven. Oh. Moment en zon. Ik heb hem de hele weg geoefend, hè. Komt-ie. De wind en zon. Wereld voor natuur. Energie voor ieder elk uur.
4: Nou, ik,
1: dat is een vrij ingewikkelde slogan.
4: Ja. Lekker kort.
1: Blijf hangen. 13 over 8. Goedemorgen.

0: Ja, jij vindt het helemaal niks.
1: Dus nee. Toch ben je het volkslied van Rotterdam, dit,
2: ja,
1: toch?
2: Ja.
3: Dit is de scoringstunes van Feyenoord. Ja. Is dat nog steeds?
1: Ja, ik weet niet, ik heb het lang niet gehoord.
2: Ja, nou, niet tegen mijn clubje. Hey,
1: onder
2: mijn
1: clubje. Van Persie hebben we, ja, dat niet heel vaak gehoord.
2: Nee,
1: oké,
2: maar die, ja.
1: Maar nu straks met Gio gaat hij weer luid klinken.
0: Gaat hij vaak voorbij komen. Och. De Hermes Houseband, I Will Survive. Ze staan...
2: Maar hier begint eigenlijk de competitie weer.
1: Bijna al, 4 augustus.
0: Oh, dat is best zo. Ja, ik weet, is het zover.
1: Iedereen is al op trainingskamp en al die clubs zijn ook al weer begonnen.
0: Ja, en dan is ondertussen nu het WK voetbal in volle gang. Wimbledon komt net op stoom, maar dit, ja, is nog even een dingetje.
1: We gaan de pedalen op.
2: Doe je dan?
0: De Tour de France!
2: Ja! Ja! En daar gaan ze, de laatste 300 meter, daar gaan ze! Fantastisch.
0: We gaan eventjes voorbeschouwen op dat wielerevenement, het grootste wielerevenement ter wereld, dat morgen van start gaat. Aan de telefoon Michael Bogert. Michael, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat jouw wielerhart sneller gaat kloppen op het moment dat je weet de Tour gaat weer beginnen.
4: Ja, zeker. Ja, ja. Altijd iets om naar uit te kijken natuurlijk. Er zijn een aantal wedstrijden in het jaar waar je net even wat meer zin in hebt. En daar is de Tour natuurlijk eentje van.
0: Hoe vaak heb jij hem zelf gereden?
4: 12 keer.
0: Zo.
4: 12 keer.
1: Ja. Oh, maar dat begint. Kijk, toen begon hij waarschijnlijk nog gewoon in Frankrijk, of niet? Of ook al op gekke plekken?
4: Nee. Nee, mijn eerste Tour die begon zelfs in Nederland, in Den Bosch. Dus dat was... ja, dat was heel, heel gaaf. Nee, ik ben in Luxemburg begonnen, in Londen, in... kijken we naar waar nog meer, joh. Nee, best wel vaak. Volgens mij ging die om het jaar in België. Dus ja. Om het jaar start die zo vaak buiten de Franse landsgrens.
0: Ja, nou ja, waarom
4: ook. Eigenlijk ook wel leuker als de Tour buiten Frankrijk start. Want Frankrijk vond ik nou niet altijd het meest fijne land om te koersen.
0: Maar wacht
4: even. Iedere dag dat ik er niet was, voor het beter.
2: Je bent tof, joh.
0: Ja. Maar wat maakt Frankrijk dan geen leuk land om
1: die mensen,
0: te koersen?
1: Ik denk
0: de
1: toeschouwers.
4: Nou, ik weet het niet. Het was gewoon een gevoel, ja. Nou ja, ik hoor op de achtergrond die mensen, maar ja, een beetje... Ja, ik was nou niet de grootste fan van Frankrijk, nee. Nee. Oh. Was altijd een beetje... De hotels waren niet al te best, eten was drama. Dus, nee, we waren echt altijd blij. En ik was niet de enige, hoor, gelukkig. Maar we waren altijd blij als we tijdens de Tour even in een ander land konden zijn.
1: Maar ik kan me zo voorstellen op een gegeven moment... Je moet dan elke dag een uurtje of 4 op de fiets.
2: Nee,
1: of
2: wel veel langer.
1: 5.
2: 5, 6 uur.
4: Ja, in onze tijd reden ze nog een beetje een fatsoenlijk aantal kilometers. Tegenwoordig zijn die ritjes allemaal korter, maar dat... nee, wij reden toch wel rond de 4000 kilometer of zo.
1: Maar dat je dan, meestal begint het zo rond de lunch toch ergens, dat je toch op een gegeven moment denkt,
2: daar gaan we weer,
1: moet ik weer 6 uur trappen.
4: Ja, dat denk je wel eens, ja. Dat is eigenlijk al na 2 dagen heb je dat al. Dat je denkt van,
2: daar gaan we weer.
1: Heb je toch helemaal geen zin in?
4: Nee, dat zeker als je niet vooruit komt, dan is het vrij pittige koers. Ja, nee, dan is het alles behalve leuk. Laat het zo,
1: jullie fietsen nog 4000 kilometer. Wat fietsen ze nu dan?
4: Ja, 33 of zo, 3300.
1: Oh, dat is wel serieus.
0: Dat is wat dat betreft wel makkelijker geworden dus.
4: Ja, ze hebben ook 2 rustdagen. In mijn eerste tours had je maar 1 rustdag. Nou, niet dat gelijk heel veel verschil maakt. Maar ja, de ritten zijn wat korter geworden tegenwoordig. Omdat dat willen ze ook eigenlijk het wat spectaculairder maken. En ja, voor onze commentatoren is dat ook wat makkelijker. Want als je zo'n rit van 240 kilometer moet live uit gaat zenden... en ze besluiten om een wandelritje, wandelritje te doen... dan ben je ook niet blij.
1: Want jullie moeten dus over die dorpen verplicht wat vertellen, toch?
4: Ja, volgens mij is dat tegenwoordig wat minder geworden. Vroeger kreeg je altijd zo'n... of voorheen kreeg je zo'n kastelenboek. En daar staan dan alle dingen... Alle wat je in beeld krijgt vanuit de lucht. Dat wordt wat langer in beeld gebracht. Nou, dan weet je het al. Dan moet dan, maar dat is meestal de leading commentator. Die gaat er dan wat over zeggen.
1: Weer zo'n pop van stroombalen.
4: Dat heb je natuurlijk ook. Hè. Die creaties die de mensen zelf in elkaar zetten als je door een dorp komt. Maar dat hoort er een beetje bij. Hè. Daarvoor kijken ook heel veel mensen toe.
0: Dat
4: de France
0: is ook
4: natuurlijk.
0: Zo. Ik vind de plaatjes wel altijd prachtig. Ja. Ja, dat je denkt
4: dat
0: van,
4: absoluut. Nee, ja. Ja.
0: Maar je krijgt daar wel wat informatie over aangereikt. Dus ook
1: in het kastelenboek.
4: Ja, dan krijg ik het kastelenboek. En die mannen, vaak krijg je ook nog te horen wanneer ze het gaan laten zien. Dus
1: Dat dan ben je staat er ook van nu naar bladzijde 48, kasteel.
4: Maar dat bereiden ze voor zelf. En, maar ja, je hebt, de NOS deed zelf ook wel eens hoor. Dat vond ik wel leuk. Dat brak een beetje de uitzending. Dat ze wel iemand op pad stuurde die... Die ergens naartoe ging en daar wat meer over vertelde. Ik vind het eigenlijk, ik lach er nou een beetje om, maar ik vind het soms best wel interessant.
0: Zeker. Je moet toch wat tijdens die hele lange... Ja. Ik snap het wel, ja.
4: Zeker.
0: Maar goed, we hebben nu, dat is wel knap, we zijn al 4 minuten aan het kletsen. We hebben het eigenlijk nog helemaal niet over de Tour van dit jaar gehad.
4: Want nee.
0: Dat was eigenlijk de insteek. Wat moeten we ervan verwachten?
1: Nee.
4: Ja, wat moeten we ervan verwachten? Ja, Tour is sowieso altijd wel mooi, weet je. Het is altijd, altijd lastig. Maar dit jaar rijdt wel eigenlijk alles wat een beetje wat in de melk heeft te brokkelen op klassementgebied, die rij je mee. En dat gaat wel normaal gesproken leuk worden. Vinegaard lijkt beter dan dat hij was de afgelopen 2 jaar. Dus die gaat het pokertjaar hopelijk voor de kijker wat moeilijker maken.
0: Ja.
4: En we gaan een hele leuke strijd hebben. Plek 3 tot en met 7-8, zeg maar. Daar zijn heel veel gegadigden voor, normaal gesproken. En daar kijk ik wel reikhalzend naar uit. Om te kijken of ze dichterbij zijn gekomen bij Pogacar Vingegaard. Of dat het verschil nog steeds groot is. Zodat er in de toekomst eigenlijk weinig hoop is voor de andere renners. Maar,
2: en wij als Nederlanders, kijk ik wel heel erg naar hebben we nog een kanshebbertje?
1: Doen we nog een beetje mee? Of
2: is het gewoon weer...
4: Nou, voor het klassement zal het lastig worden. Ik denk dat Arensman, die verleden jaar 2 ritten won in de bergen... Ja, die gaat denk ik weer op een soortgelijke manier koersen. Dat betekent dat hij wat tijd wil verliezen voordat de bergen beginnen. En dat hij dan een keer probeert uit te pakken. Van der Poel natuurlijk, die wil wel een rit winnen. Nou, die krijgt wel wat kansen, zeker in het begin.
0: Ja.
4: En Kooi gaat mee, gelukkig. Nou ja, dat is zo'n beetje de beste spurt van de wereld. Die is weer helemaal terug. Die rijdt in de ploeg van die jonge Fransman van 19. Die Seixas, die voor een klassement gaat. Maar Kooi krijgt 2 Nederlandse helpers mee met Hole en Kees Bol. Ja, die gaat wel een ritje winnen, denk ik. En dat is wel heel gaaf natuurlijk. Ja. Want
0: Kees Bol.
4: Spurter die meedoet.
0: Die moeten we in de gaten
4: Kees
0: houden.
4: Bol.
0: Oh, Bol. Sorry. Ja.
4: Nee, Kooi moet je in de gaten houden.
1: Ja, Olaf Kooi.
4: Kees... Of hoe heet Olaf Kooi, die gaat voor de Spurs.
1: En die gaan met Daan Hol en Kees Bol.
0: Ja. Waar ga jij heen, Michael? Of blijf je vanuit Nederland commentaar doen?
4: Wij doen het vanuit Hilversum, ja.
0: Je gaat helemaal niet die kant op?
4: Nee. Afgelopen jaar deed ik 2 weken commentaar en dan een weekje Frankrijk.
0: Ja.
4: Maar vanwege het WK voetbal en bezuinigingen bij de NOS... blijven wij een jaartje thuis.
0: Dat is ook wel jammer, toch?
4: Nou...
1: Hij
0: heeft
1: een hekel aan Frankrijk,
0: man. Ja, ik heb echt het idee dat jij
4: het
0: is. Ja, dat is helemaal niet
1: jouw.
4: Weet je wat het is?
1: Nou, hotels zijn kut.
4: Ja, die hotels is al drama natuurlijk. Maar je zit heerlijk daar in dat Hilversum. We zitten in een hele grote zaal.
0: Ja.
4: Met 3 hele grote tv's.
1: Oh, heerlijk.
4: Op heerlijke stoelen.
1: Aircootje.
4: En daar in Frankrijk zit je... Ook dat. In Frankrijk zit je een beetje in zo'n vrachtwagen die ze om hebben gebouwd tot... weet ik hoeveel er zitten wat studiootjes in. Ja, dat is echt helemaal niks. Maar het ergste is, en dat had ik als renner al een hekel aan... dat als je op zo'n berg bent en je verleden jaar was de finish op Col de la Loze, Courchevel... en hebben we er 4 uur over gedaan om beneden te komen. Een klim van 20 kilometer. Dus als je dat zo 3 keer mee hebt gemaakt in de tour, dan... Zat ik maar in Hilversum.
0: Je weet het wel, te verkopen, Michael.
4: Nee, maar dat is echt, hè. Dat is echt verschrikkelijk. Dus tegenwoordig is nog het mooiste. Dat is misschien ook nog wel leuk, want iedereen wil altijd naar de tour. Maar het is zo druk tegenwoordig dat ze de commentators af en toe... Vroeger zaten die commentators altijd op de streep. Nou, dat is leuk, dan kijk je even buiten en dan zie je die mannen voorbij komen. Maar het is tegenwoordig, je kent toch allemaal wel in Frankrijk zo die grote... Weet je, waar de Buffalo Grill zit en de Kyrias de Campanile. Ja, of zo'n pleintje ergens op een snelweg. Maar tegenwoordig gooien ze die commentatorswagens wel eens op zo'n industrietreintje beneden ergens.
0: Ja.
4: Dus dan zit je heel de dag tegen een grote grijze muur aan te kijken. Dus dan zie je helemaal niks, hè? Ja, dat is
1: tegenwoordig ook.
4: Zeker. Ja, dus ik zit vlak bij jullie.
0: Nou, kom ik hier langs. Moet je doen, man. Ja. Hartstikke leuk.
4: Ja, Ja, kom goed. Ja. Dus dan ziet mijn neef ook nog eens een keer. Ja.
0: Dus dan, nou, Michael, fijn je even gesproken te hebben. Je hebt, zin in, je hebt het echt gewoon enorm aangeprijsd.
4: Ja, nee, zeker. Kom goed,
1: gaan kijken.
0: We bellen op pakken. Ja, we bellen je van de week nog eventjes. Ja. Hartstikke leuk.
4: Is goed.
0: Hey, mooie dag, Michael. Hoi, hoi. Michael Bogert over de Tour de France. Die staat morgen op het punt van beginnen. Ja. Ik was al niet zo enthousiast. Nu helemaal geen zin. Hey. 8:55 in de 538-ochtendshow. We zijn wat later, maar het nieuws komt eraan zo meteen. Maar we moeten deze even draaien, want ja, we zijn ook bezig met de 90s Top 1000. Nummer 93.

0: de 90's Top 1000 op nummer 93. We maken ons op voor het nieuws dadelijk. Voor het team, wat zit daar in zometeen?
1: Nou, een kostbare gitaar is gestolen van een grote ster, dus ik heb een oproep.
0: En wat je zometeen gaat horen in de 90's Top 1000 komt van de Benga Boys, Christina Aguilera en Oasis.
2: De grootste kroeg van Nederland is altijd binnen no time uitverkocht. Maar bij 538 win je het hele jaar door exclusieve tickets. Want deze vrijdag is Vriendenvrijdag. Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Hoi van Ethos.
0: Vrienden!
5: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
10: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
20: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ja, goedemorgen. Vanochtend in het noordoosten kans op een bui, maar verder schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt zo'n 25 graden. En komend weekend aangenaam zomerweer met een graad of 25. Rick, hoe is het op de weg?
8: Vijf files en één is heel erg lang op de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 27 minuten.
0: Het is 9:12, de hoofdpunten van het nieuws nu. Florentien, goedemorgen.
22: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Slachtoffer is zwaar gewond. Er zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en steekt meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. En daarmee kun je verschillende dronesystemen aan elkaar koppelen en laten samenwerken. En wie op vakantie gaat in eigen land, boekt het liefst een huisje of camping in Gelderland. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen. En over de grens gaan we vooral naar Frankrijk, dat zegt het CBS. Ja, Douwe Bob, jij is nog steeds een gitaar kwijt. Even een update. Hij loopt dus 2000...
24: Jij is het element van dat gitaartje.
22: Ja, het is een Gibson J35 uit 42.
8: Ja. Oude gitaar. Gisteren gezien.
22: Nou ja, dan krijg je 2000 euro, want hij loopt dus een prijs uit voor degene die hem terugkeert.
0: Wat
22: hij
0: is er even voor de mensen die het gemist hebben, wat is er gebeurd met de gitaar?
22: Hij is uit de auto gestolen. En hij heeft natuurlijk emotionele waarde voor de zanger uiteraard.
8: Je bent ook wel een beetje naïef als je je gitaar in de auto laat.
24: Ja, of je blijft gewoon met je poten van andermans
0: gitaar.
24: Dat
0: zou ik eerder zeggen, ja.
24: Al ligt zijn hele auto vol met gitaren.
0: Het is toch belachelijk dat iemand het eruit steelt?
8: Dat is ook zo, maar het is gewoon echt zeer naïef om je gitaar op
0: te achterbank... Dat weet ik niet. Ik vind een gitaar, kijk, dat je je laptop niet op de achterbank neer moet leggen.
24: Oh, is ook raar, maar goed.
0: Maar ja, dat blijft ook gek. Maar een gitaar, daar ga je niet vanuit dat iemand dat eruit steelt, toch?
8: Ja.
0: Je hebt toch ook dingen op de achterbank liggen?
8: Ja. Niks.
0: Ik weet zeker, als we nu in jouw auto gaan kijken, dat de dingen op de achterbank liggen.
8: Ga maar kijken. Daar ligt namelijk, ik denk, alleen tissues.
24: Zie je?
0: Nou, zie je, daar ga je dus
8: ook. Nee, een rugdoek. Ja, onderweg hebben ze... Nee, maar ga maar kijken, dat ligt helemaal
24: van die
8: niks.
24: Harde korsten. Die laten ze wel liggen.
8: Ja, ja.
22: Ja, vandaag nog even voetbal. Oh. Australië tegen Egypte om 8:00 en komende nacht om 12:00 Argentinië Kaapverdië. En dan, dan beginnen die, de volgende ronde begint dan. Morgen om 7:00 Canada-Marokko.
24: Zou het toch wat zijn als Kaapverdië wint vannacht, hé?
0: Maar even, Canada-Marokko, daar hadden wij die wedstrijd hadden wij eigenlijk moeten spelen.
8: Al even een korte Canada-Marokko. Zijn jullie dan voor Canada of voor Marokko? Eerlijk zijn.
24: Ik moet zeggen...
0: Ik gun het ze eigenlijk allebei wel. Maar ik vind... Kijk, voor Canada zou ik het wel grappig vinden als die een keer een ronde verder komen.
8: Nee, dat vraag ik niet. Ja, ben je van Canada of Marokko? Zeg gewoon.
0: Nee, ik ben een neutrale kijker, denk ik. Ja, sorry.
8: En jij, Flo?
24: Ik vind die Sabari wel sensationeel, hoor. Daar ik zou ook, het wel...
8: Ik ben echt voor Marokko.
22: Ik ben toch ook voor Marokko, denk ik.
0: Ja?
22: Ja, ik heb meer met...
24: Ze hebben ons wel uitgeschakeld.
8: Ja,
0: daarom.
24: En dan hoop je toch dat die verliezen
8: de
24: volgende ronde.
0: Dan kan ook deze hebben ons bevrijd.
8: Weer die oorlog.
0: dankjewel eventjes, Florentien, voor dit moment.
8: Maken,
0: ja, we moeten een beetje door, want we hebben nog heel wat nummertjes te draaien. En we moeten wel om 6:00 vanavond klaar zijn met deze lijst.
4: 92.
0: Daar zijn we aangekomen, de Benga Boys. Een van de 6 noteringen die ze hebben in deze lijst. Dit is We Like the Party.

0: Ja hoor, Christina Aguilera, Genie in a Bottle. In 1999 stond ze in de hitparades met deze plaat. En dus mag ze erin in de 90's top 1000. Het is er gelukt, nummer 91.
1: Met 58 naar
2: de Amsterdamse zomer.
0: Oeh, heb jij al plannen voor aanstaande zondag? Hoe leuk zou het zijn als je in het Olympisch Stadion de Amsterdamse zomer met ons mee komt vieren? Het leukste feestje van het jaar vindt daar plaats. En jij bent van harte welkom als je weet welke plaat wij in een ander jasje hebben gestoken. Dus we hebben een van de optredende artiesten daar. Daar hebben we een grote hit van gepakt. Tenminste de tekst. En daar hebben we een ander melodietje onder gezet. Dan krijg je dus eigenlijk een nieuw liedje. Maar op basis van de tekst zou je de plaat kunnen herkennen. Denk jij te horen welk liedje wij dus hebben verzomerst? Want we hebben er echt een zomerversie van gemaakt. Dan mag je bellen met 0909-30538. Dus 0909-30538. We hebben vandaag gekozen voor een beetje Italo. Ja.

hij goed te doen. Via 0909-3058 mag je doorgeven welke plaat dit is. Van welke zanger wij deze plaat in een ander jasje hebben gestoken. Dus 0909-3058. Heb jij zometeen op de radio het juiste antwoord, dan krijg je 2 kaarten voor de Amsterdamse zomer. Dan ben jij onze gast aanstaande zondagmiddag. Want dan vindt er ook nog een editie plaats van dat feestje in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 0909-3058. Op nummer 90 in de 90's top 1000. Oasis uit het jaar 1995. Dit is Wonderwall.

0: Amsterdamse zomer. Nummer 90 in de 90s top 1000. En dan die kaarten voor de Amsterdamse zomer. Dan ben jij zondagmiddag nog onze gasten. Gezellig in Amsterdam in het Olympisch Stadion. Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Nog geen plannen voor zondag?
1: Nee. Dus het lijkt me wel wat.
0: Ja, dat is ook hartstikke leuk. Er zijn een keur aan artiesten die daar allemaal optreden. En natuurlijk in het voorprogramma de reserve-DJ.
1: Yes. Ja, daar is het om te doen natuurlijk.
0: Ja, nou, dat horen we de hele week eigenlijk al van mensen die hier kaarten winnen. Die zeggen allemaal dat ze eigenlijk voor Rick komen.
2: Ja, man.
1: Ja. Ja, de rest kan me gestolen worden.
0: Nee, het wordt sowieso onwijs leuk daar. Luister nog even mee naar het liedje dat wij in een iets ander jasje hebben gestoken.

0: gedaan?
1: Yes.
0: Nou, hij was volgens mij niet al te lastig.
1: Nee.
0: Welk liedje hebben we hier gehoord?
1: Dit is Leef van André Hazes junior.
0: Even horen hoor.

0: Lekker man.
1: Van harte gefeliciteerd. Je krijgt 2 kaarten voor de Amsterdamse zomer. Aanstaande zondag 5 juli in het Olympisch Stadion.
0: Top, top, top.
1: We zien
0: Mijn weekend begint super.
1: Dat dacht ik. We zien je zondagmiddag ook.
0: Hartstikke gezellig, bedankt.
1: Leuk man, hoi hoi. Daan is er ook bij. Zijn er eigenlijk nog kaarten voor de Amsterdamse zomer? Of is het helemaal uitverkocht?
2: Nou, vanavond en morgen is het uitverkocht. Voor zondag zijn er nog een paar, maar dan moet je snel zijn.
1: Ja, dat zijn echt de allerlaatste. Hè?
2: Weer wordt supergoed.
1: Ja.
2: Heerlijk man.
1: Beter kan bijna niet. Niet te warm, niet te koud, gewoon perfect. Hey, luister even mee wat er het komend uur allemaal voor je klaarstaat als het gaat om de 90's top 1000.
3: Zometeen deze 90's.

0: 538 90's top 1000.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Getallen horen is centenscoren.
21: Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
22: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
23: Ik kan

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: niet liggen. Lidl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: 538 Nieuws. 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een man heeft na de dubbele aardbeving in Venezuela 8 dagen onder het puin gelegen van een ingestort winkelcentrum en dat overleeft. De man was daar bewaker en tijdens de bevingen zat hij in een beveiligingscabine en het lukte hem om contact te krijgen met reddingswerkers. Die hebben hem dagenlang water kunnen geven voordat hij werd bevrijd. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en investeert meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. En daarmee kun je drones van verschillende merken laten samenwerken. Defensie zou bedongen hebben een gouden aandeel te krijgen in het bedrijf. En daarmee krijg je dus meer zeggenschap. Na de vroege WK-uitschakeling van Duitsland mocht bondscoach Nagelsmann kiezen ontslagen worden of zelf opstappen. En het is het laatste geworden. Volgens Duitse media houdt Nagelsmann de eer aan zichzelf en stopt hij ermee. Voor Duitsland hield het WK deze week op na een dramatisch verlies tegen Paraguay. Gaan we naar het weer. Vandaag een afwisseling van zon en wolken aan de kust. Daar is het zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Wat is dat nou voor gekke keuze?
9: Ja,
8: ontslagen worden of zelf opstappen. De files, waar staan ze, Rick?
9: We beginnen op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Kelpen-Oler. 12 minuten A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 15. En de laatste is de A12 Lunetten-Oude Rijn bij de Galen-Kopperbrug.
7: Stopt hij ermee. Voor Duitsland hield het WK deze week op na een dramatisch verlies tegen Paraguay. Gaan we naar het weer. Vandaag een afwisseling van zon en wolken aan de kust. Daar is het zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Wat is dat nou voor gekke keuze?
9: Ja,
8: ontslagen worden of zelf opstappen? De files, waar staan ze, Rick?

0: Al je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: het jaar 1996. Die man met het wasbordje, weet je wel, Peter André. 88 is de notering die hij dit jaar in de 90's tot 1000 heeft weten te scoren. En daarvoor Robert Miles and Children op nummer 89. Staat overigens twee keer in de lijst. Dit was de hoogste notering van Robert Miles. Ook logischerwijs zijn grootste hit natuurlijk ooit. Wij zijn met het laatste deel van de ochtendshow van vanochtend bezig. En je weet, dan valt er wat te halen. Namelijk geld in het spel. Begin de dag met een mooi bedrag. Jij kan gaan bellen met 0909-30538 voor €538. Als je weet wie dit is.
1: Omdat u na elke zin moet lachen.
0: Hey. Wie, oh wie zoeken wij vandaag? Ja, het is een stem uit de 90's ook.
1: Omdat u na elke zin moet lachen.
0: Tenminste, hij was in de 90's op televisie. Hij is dat overigens nog steeds. Maar wie zoeken wij? Via 0909-30538.
1: Omdat u na elke zin moet lachen.
0: Wie is dit? Dat is de grote vraag. Nou, kan je een hoop geld opleveren? Denk er even rustig over na. Ook later vanochtend nog Rob Schepers met de Week in One-liners. En Rob heeft nieuws voor ons.
2: Oh,
0: ja, Rob heeft nieuws.
2: Ja, groot nieuws.
0: Ja, dit is eigenlijk wel groot nieuws, ja. Maar daarover later meer verderop in dit uur. Laten we ons eerst even focussen op nummer 87. Want dat is een van de grote hits voor Agda en de Munnik. Niet of nooit geweest, hoor je nu in de 90's top 1000.

0: zoek naar de stem, tenminste de naam die
1: je
0: ja, jij wist hem niet? Nee. Dit is de opgave van vandaag.
2: Omdat u na elke zin moet lachen.
0: Ja. Floyd die belde. Goedemorgen, Floyd.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij denkt, ik ga eens eventjes €538 pakken zo vlak voor het weekend.
3: Ja, ik dacht, ik ga het even proberen, ja.
0: Wie zoeken wij?
3: Ik dacht Frans Bauer.
0: Frans Bauer, zanger. Ja, de zanger, ja. Even luisteren.
2: Omdat u na elke zin moet lachen.
1: Nee, toch.
0: Ja, de grap is, hij is in de app ook heel veel binnengekomen.
1: Serieus?
0: Met de naam Frans Bauer. Heel veel mensen die dachten dat het Frans Bauer was. Maar het is niet Frans Bauer.
3: Ah, helaas.
0: Nee, hij spreekt overigens wel vloeiend Frans, maar het is niet Frans.
3: Ja. Mooi.
0: Corné, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wie zoeken wij?
4: Ik denk Jan-Peter Balkenende.
0: Jan-Peter Balkenende?
1: Dat lijkt hij zeker op.
0: Dat is ook zo'n 90 stem natuurlijk, ja.
2: Omdat u na elke zin moet lachen.
0: Oh, ja.
1: Ja, grappig.
0: Maar het is niet goed.
4: Godverdomme.
0: Ja,
1: ja, nou ja.
0: Hij zegt het. Corné, fijn weekend toch. Hoi, hoi. William, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wie zoeken wij?
5: Ik denk dat we Herman Vinkers zoeken.
0: Herman Vinkers?
2: Omdat u na elke zin moet lachen.
1: Ook dat...
0: Ja.
1: Ja, die intonatie zit er ook in.
0: Maar het is niet goed.
5: Jammer.
0: Wie gaat hem dan oplossen? Is het René? René, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wie denk jij dat wij vandaag zoeken?
6: Ik dacht dat het Yvonnier was.
0: Yvonnier. De interviewer.
6: Juist.
0: Ja. Het talenwonder. Dat ook, hè, natuurlijk. Want hij spreekt, ik geloof...
1: Acht.
0: Ja, acht talen.
1: Ja.
2: Omdat u na elke zin moet lachen.
0: Ja, het is Yvonnier.
6: Nee, meen je niet?
0: Ja, ik meen het.
6: Geweldig.
0: Goed gehoord, hoor. Yvonnier is vandaag de stem. En Sophie...
7: Nou, dat gaat...
8: Zou zo lekker zijn, hè, voor het weekend.
0: Het wordt sowieso beter dan gisteren.
8: Ja, kijk.
0: Zeker niet verkeerd.
8: Dit is al keurig, toch? €250.
1: Ik vind het heerlijk.
6: Nou, helemaal lekker.
0: Dat is een mooi geldbedrag, René.
6: Helemaal top.
0: Ja.
6: Heel blij mee.
0: Waar gaat het dan op, denk je?
6: Nou, ik denk een etentje.
1: Bitterballen.
6: En dat soort dingetjes.
0: Oh, ja,
6: dat bruine goud, hè, noemen ze dat
1: gewoon.
0: Ja, lekker man.
1: Lekker.
0: Ja. Bruin fruit, lekker. Heerlijk.
6: Bruin fruit, ja.
0: René,
6: ja,
0: we maken het aan je over.
6: Top, nou hartstikke bedankt.
0: En een heel fijn weekend, man.
6: Hetzelfde, bedankt.
0: Hoi. Nummer 85 in de 90's Top 1000. Mark van Dalen en Enrico.

0: de 90s top 1000. Met zometeen onder andere No Doubt staat voor je klaar. Hoor je in de lijst. Robin S. is onderweg en zo dadelijk ook Rob
1: Schepers. Slecht nieuws.
0: Ja, het is groot nieuws en het is slecht nieuws. Maar wat het is, hoor je zometeen.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Zo! Waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan? Kassen op de witte!
16: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
17: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: Gemakkelijk retour.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Johans Witgoed.

0: Plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed Plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Ja, goedemorgen. Vanochtend in het noordoosten kans op een bui. Verder schijnt de zon volop. Vanmiddag wel wat wolkjes, maar een temperatuur van 25 graden. Zeer aangenaam dus. En dat geldt eigenlijk voor het hele weekend. Lekker zomerweer bij een graad of 25. Rick, hoe is het op de weg?
7: Nou, 4 files, dus heel erg rustig. Begin op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Kelpen-Oler 12. A10 Watergaasmeer, de Nieuwe Meer bij de Koentunnel 7 minuten. En de laatste is de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 9 minuten.
6: En dan 4:10, de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In het oosten van Oekraïne zijn vannacht opnieuw doden gevallen door Russische aanvallen. Een flat in de grensregio Sumy werd geraakt door een drone. Een jong kind, twee vrouwen en een man kwamen om het leven. En na een schietpartij in het centrum van Rotterdam zijn 7 mensen opgepakt, onder wie ook een vrouw, meldt Rijnmond. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Gisteren werd in dezelfde straat ook al geschoten. En het mislukte WK-voetbal voor Duitsland heeft bondscoach Nagelsmann de kop gekost. Volgens Duitse media heeft hij de eer aan zichzelf gehouden en is hij opgestapt.
6: Ja, als hij ontslagen was, dan had hij een ontslagvergoeding gekregen. En als hij zelf opstapte, kreeg hij niks mee.
7: Wat zouden jullie doen?
6: Ja, dat hangt een beetje. Hij heeft het echt slecht gedaan, dus ik denk...
8: Maar het voelt toch hetzelfde? Eigenlijk ben je toch gewoon ontslagen? Dus pak dan ook gelijk die ontslagvergoeding.
6: Ja. Nou, dan weten we wat Florentien zou doen. Ja. Dankjewel, Flo. Het is 10:05. De 90's tot 1000 met nummer 84. Vanilla Ice. Ice, ice.

0: jaar was 1996 en de wereld maakte kennis met No Doubt Don't Speak. Hoorde je staan twee keer in deze 90's top 1000. Dit was op nummer 83 de grootste hit voor No Doubt Don't Speak dus. Straks Rob Schepers, de week in one-liners zit eraan te komen. En in de 90's top 1000 nu nummer
1: 82.
0: Robin S, Show Me Love.

0: Yes, Robin Stone, daar stond het voor, DS. Show Me Love op nummer 82 in de 90's Top 1000. Ze had natuurlijk die andere plaat ook nog, Love for Love. Die Love for Love.
1: Dat was hetzelfde liedje, toch?
0: Eigenlijk wel.
2: Bijna hetzelfde.
0: Maar het gekke is, die staat dus niet in deze lijst.
2: Oh, ja, niet opgestemd.
0: Niet opgestemd door onze luisteraars. Nummer 82 dus, en dan de hoogste tijd om de schakeling weer te maken naar het Brabantse. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Nou, kom dan maar.
0: Ja, Rob, jij had nieuws te delen.
2: Oh?
0: Ja.
2: Ja.
0: Moeten we eventjes... Wacht even, ik geef...
2: We gaan weer een dramatisch muziekje eronder zetten.
0: Even een beetje sneuwe muziek erbij.
3: Oké.
0: Nou.
3: Goedemorgen, heren en dames.
0: Ja.
3: Het was mooi. Het was legendarisch. Het was iconisch. Maar uiteindelijk hebben we moeten besluiten...
0: Mag genoeg over ons.
2: Nee jongens, ik heb besloten na de zomerstop niet meer terug te keren met dit item. Ja.
0: Ja, wat is dit nou?
2: Ja, wat is dit? Het is een beslissing die wij wel eventjes tijd gekost heeft, maar...
1: Waarom?
2: Omdat ik heb het idee dat het... hoe lang doen we dit nou?
0: Vijf jaar?
2: Zes? Nee, maar ik was natuurlijk al bij Giel. Ik zat bij Giel al twee jaar.
0: Ja.
2: Ja, weet je, mijn agenda wordt alleen maar drukker. En dan heb ik het idee, ik ben steeds verder weg van mijn theaters. En dan heb ik het idee dat ik straks dat ik het half moet gaan doen. Of dat ik het vlug af moet gaan raffelen. Daar weiger ik ook.
1: Ja, je theatershow.
2: Ja, maar... Ja, die... ja, ik begon al alles te voelen dat het allemaal begon te knellen af en toe. Ja,
0: ik vind het een heel moedig besluit.
2: Ja, echt? Ja. Oh, dat vind ik heel fijn.
0: Ja, vind ik echt. Ik vind het jammer.
1: Ja, ik ook. Ja. Het is ontzettend jammer.
2: Ja.
4: Ja. Maar heb je ook het idee dat de rector een beetje uit is?
2: Ja, nou, zeker. Oh. Ja, zeker.
0: Aldus de kenner. Ja.
2: Als er iemand al jaren de rek uit is, Rick.
0: Er heeft nooit rek in gezet.
2: En figuurlijk, hè?
0: Ja.
2: Nee, maar je begint... Weet je, het zijn 25 grappen per week. En op een gegeven moment ga je wel in een soort stramien denken. En daar moet je voor waken.
0: Ja. Ah, ja. Oké. Okay. Ja. Maar kunnen we je helemaal nooit meer een beroep op je doen?
2: Natuurlijk wel, joh.
0: Natuurlijk wel.
2: Oh. Gewoon iedere vrijdag.
1: Hey, en niet zo dat je na de vakantie ineens ergens anders gaat zitten, hè? Ik bedoel, die trucken kennen we.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee. Oh. Ik kom niet uit het radiowereldje. Nee, ik ben niet zo'n laffe hopper en zo. Nee, ik doe het echt eventjes om ruimte in mijn eigen agenda van het theater wat duidelijker om lijn te krijgen. En ik vind jullie verdienen ook gewoon een item wat met 100% aandacht gemaakt kan worden. En ik kan daar gewoon niet meer garanderen dadelijk met woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag theaters. En dan moet ik daar naar fucking Leeuwarden. Hoe moet ik het dan combineren, jongens? Dat gaat niet meer.
5: Nou, laten we dan... dit is dan de ene laatste, tweede laatste.
1: Nee, drie na laatste.
0: Nog drie, 24.
5: Ja. Ja. Jeetje. Ik ga extra lachen.
2: Ja? Oh, echt? Al weet
4: ik
2: een schat,
4: man.
5: Ik ook.
4: Ja.
0: Nou, daar gaat hij op.
2: Dank je.
6: De week in one-liners. Met Rob Schepers.
2: Yes. Zaterdag 27 juni in het Brabantse Gemert is een auto uit de bocht gevlogen en terechtgekomen tussen graven op een kerkhof. Volgens de bestuurder sloeg de auto ineens af. Volgens een getuige ging de auto juist rechtdoor. Na de klap had de bestuurder ineens 247 mensen in zijn dode hoek. Ja, sorry, maar dan zit je toch gewoon niet op te letten achter het stuur. Anders de Belgische acteur Tom Waas. Zondag 28 juni teleurgestelde bezoekers van het vanwege code rood afgelaste Hardstyle Festival Defcon slopen uit frustratie het halve festivalterrein. Dit tot grote teleurstelling van een groep Poolse ZZP'ers die was ingehuurd om alles af te breken. Een groep ordinair geklede idioten die totaal doorgesnoven staan te dansen op infantiele muziek. Maar genoeg over de Oranje Mars. Logisch, ik snap de teleurstelling als het evenement niet helemaal wordt wat je ervan had verwacht. Al is een begripvolle Ronald Koeman. Maandag 29 juni, Nederland is door Marokko uitgeschakeld op het WK na een verloren penaltyreeks. Een schande! Van een international mag je godnon je toch verwachten dat hij een penalty fatsoenlijk binnentrapt. Al is een teleurgestelde Clarence Seedorf. Een voortdurende stroom aan Marokkaanse aanvallen afslaan en je na bijna 2 uur huilend en moe gestreden gewonnen moeten geven. Maar genoeg over de gemiddelde stapavond van mijn dochter. De Marokkaanse spits Issa Diop sprong bij zijn kopbal liefst 2,56 meter hoog. Toevallig ook exact de hoogte van de schutting van juwelier Pijnenburg in Deventer. Ik denk dat ik volgende week al gestopt ben, jongens. Dinsdag 30 juni. Ronald Koeman heeft na een troosteloos WK ontslag genomen als bondscoach. De KNVB geeft nu aan op zoek te zijn naar een bondscoach die zijn tanden in deze klus wil zetten. Ze zijn inmiddels in gesprek met Michael Reiziger. Dat Sarina Wiegman genoemd wordt als opvolger vind ik logisch, want tegen Marokko speelt het team ook al als een stel wijven. Reactie Koeman, wat een geoude hoer. In feite hebben we het net zo goed gedaan als in 1988, want toen werden we ook geen wereldkampioen. Koeman heeft het WK zo snel verlaten dat hij onderweg de Duitsers nog heeft ingehaald. Woensdag 1 juli. Victor Willis, de zanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Victor Willis heeft in Peking nog ooit een dubbele hernia opgelopen toen hij de letters YMCA wilde uitbeelden in het Chinees. Sorry, maar voor mij was The Village People niks meer dan een parade van extravagante homoseksuele aandachtsjunks. Persoonlijk ga ik liever naar de toppers. Een cowboy, een bouwvakker, een indiaan, een politieagent, een leernicht en een wegwerker die overduidelijk op zoek zijn naar een stevig potje kontenbonken. Of zoals wij dat in Brabant noemen, carnaval. Muziek moet je vanuit je ziel brengen. En niet verkleed als een of ander dom typetje. Al de zanger Vieze Jack. Donderdag 2 juli, het is vandaag Wereld UFO-dag. De laatste keer dat ik een vliegende schotel zag was tijdens de storm van afgelopen zaterdag. En daarna kon de buurman geen Al Jazeera meer ontvangen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er wezens bestaan met een hogere vorm van intelligentie. Al dus Patty Bracht. Mijn vrouw vroeg me of ik geloofde dat er bijvoorbeeld buitenaards leven bestaat dat op een dag naar de aarde komt om haar te ontvoeren. Ik antwoordde, ik denk het niet, maar ik hoop het al jaren.

En vandaag vrijdag 3 juli. Kickbokser Rico Verhoeven en zijn verloofde Naomi verbreken vlak voor het geplande huwelijk hun relatie. Mocht Naomi zijn vreemd gegaan, dan blijft Rico achter met een gebroken hart en de nieuwe vriend van Naomi met een gebroken kaak en een gebroken kuitbeen. Tja, soms werkt een huwelijk op papier nog eenmaal beter dan in het echt. Aldus Ronald Koeman. Volgens direct betrokkenen zal de breuk uitgevochten worden voor de rechtbank. Kaarten gaan dinsdag aanstaande in de verkoop. En de laatste voor deze week. Rico heeft groot gelijk, want ik heb begrepen dat het daar alleen om het geld te doen was. Aldus een meelevende Sylvie Meijs.

0: Will Smith, The Man in Black. Voor ons de laatste.
1: Ja.
0: Want zo dadelijk hier na tienen gaat de 90's top 1000 overigens gewoon verder.
2: Sprint maar... naar de radio.
1: Oh ja.
2: Nou, naar de auto.
0: Ik ga naar de auto. Ik ga lekker in de auto zitten luisteren.
2: Aircootje aan.
1: Och, man, heerlijk. Man.
0: Want er komen nog zoveel fijne liedjes aan in deze lijst.
1: Zeker.
0: Die de hele dag nog duurt. 6 uur is de ontknoping en zometeen Floris Molenaar die je deze hits voorschotelt.
3: Zometeen deze 90's hits op 5.

0: Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Getallen horen is centen scoren.
12: Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
13: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: liggen. Lidl's.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Turkije heeft een populaire stand-up comedian opgepakt die in zijn show president Erdogan belachelijk had gemaakt. De president beledigen is strafbaar in Turkije en daarom verschijnt hij vandaag voor de rechter. De voorstelling met de grappen over Erdogan kwam vorige week online en is al miljoenen keren bekeken. De Britse wielerheld Chris Froome heeft een ingrijpend besluit genomen. Hij stopt als profrenner. Froome is 41 jaar en kreeg vorig jaar zomer een zwaar ongeluk waar hij nooit meer helemaal van herstelde. In zijn wielercarrière won Chris Froome 4 keer de Tour de France. En Schiphol verwacht deze zomervakantie iets meer reizigers over de vloer te krijgen dan vorig jaar. Het vliegveld mikt op 12,7 miljoen reizigers. En dat zijn dan mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. En de meeste populaire bestemmingen zijn, net als in andere jaren, Spanje, Groot-Brittannië en Griekenland. Gaan we naar het weer. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Aan de kust, daar is het zonnig en het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Florentien, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A7 richting de Duitse grens door de controles 9 minuten. Dan ook op de A12 richting de grens 10. En de A15 de laatste Nijmegen-Gorkum bij Leerdam door een ongeval 28. Sterkte als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A4 Heiningenberg op Zoom. Hectometerpaal 214,3. A6 Muidenberg-Lelystad 69,3 en de A9 Haarlem-Alkmaar 46,6. A12 Maarn-Ede 83,1 en de A17 Roosendaal-Moerdijk 6,9. A28 Zwolle-Amersfoort 59,6 en een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Molenaar.
1: En een bizar verhaal uit de 90's over een bar waar je heel bijzonder goud kon bestellen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
2: 538
1: Na Alanis Morissette.
2: Radio 538
1: op nummer 80.

Ready for this op 79 in de 90s Top 1000. De finale dag vandaag bij Radio 538. Goedemorgen, Floris hier. En een bizar verhaal over een bar waar je in de 90s goud in je glas kreeg. Voor maar 50 cent, oké. Het hele verhaal hoor je over 7 minuten na.

If You Had My Love op 77. Zou jij een levende vis bestellen? De 538. 90's tot 1000. Ja, dat heb je misschien nog nooit meegemaakt. Dat je in een restaurant zit en dat je dat kunt bestellen. Een levende vis. Moet je zeggen, het zou mij niet echt aanspreken hoor. Zou mij maar gewoon lekker gebakken vis. Lekkere verse kabeljauw bijvoorbeeld. Ach, heerlijk, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, hoe kom ik erop? Ik las een verhaal uit die roemruchte jaren 90. Een bar in Florida in Amerika had een hele bijzondere menukaart. Als je daar nummer 9 bestelde, dan kreeg je een levende goudvis in je drankje. Je hoort het goed, een levende goudvis. 50 cent voor een vis in water, $2 voor een vis in een shotje. Dan kreeg je dus een shotje met een levende goudvis erin, ja. Nou, toen de politie erachter kwam, kwam er al vrij snel een einde aan. Dus ze moesten die vissen echt per direct van een menu halen. Maar ik moet je zeggen, ik denk dat die goudvis het in een shotje nog langer overleeft dan bij mij thuis in de vissenkom. De 538. Door met de lijst Pearl Jam en Black op nummer 76.

0: richting de nummer 1 van de 90's Top 1000 bij Radio 538. Even voor 6 uur bij Edwin Evers hoor je welke dat is. Floris hier, ik las een bijzonder verhaal uit de 90's over een wereldrecord uit die tijd. Het heeft iets te maken met pindakaas. Oké, hele verhaal hoor je zo.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak komende week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
5: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
19: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.
22: Elke maand weer.
21: En hoe meer data en

0: korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
2: Binnen 1 minuut meer. 538-90's top 1000.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Van Dikhout, stil in mei op 73. Ben jij een pindakaaseter?
1: 538.
0: Ja, misschien lekker bij de lunch. Lekker bammetje met pindakaas. Misschien krijg je nu wel inspiratie trouwens, hè, voor zometeen. Lekker gezond alternatief voor de vrijdag vette haplunch. Dat je toch met een gerust gevoel lekker naar huis gaat vandaag. Ik vind het wel lekker hoor. Mijn vriendin die eet het trouwens ook direct uit de pot. Die vindt dat heerlijk. Lekker een beetje met een lepeltje. Een beetje pindakaas snoepen. In de jaren 90 waren er ook grote liefhebbers van pindakaas. Er was zelfs een Adult Peanut Butter Lovers Fan Club. Hele mond vol. Het komt er eigenlijk op neer. Het is een club van volwassenen die dol zijn op pindakaas. En zij hebben een pindakaas record neergezet. Ze hebben in de jaren 90 een broodje pindakaas met jam XXXL gemaakt. Recordlengte boterham, 11,5 meter. Zie je dat voor je? Een boterham van 11,5 meter. Dat deden ze met twee speciaal gebakken plakken brood. 35 kilo pindakaas, 20 kilo jam erop. En daarmee hadden ze dus het wereldrecord voor de grootste boterham pindakaas met jam. En ik denk ook dat ze de rest van het jaar een droge mond hadden.
2: Naar pindakaas gegeven.
0: Ja, dat inderdaad.
1: 538.
0: En de Urban Cookie Collective, The Key, The Secret, in de lijst op nummer 72.

Live in de 90s top 1000 bij Radio 538. Ja, vandaag is het dan eventjes Mambo nummer 71. De finale dag op weg naar de nummer 1, Technohead. Zometeen naar R.E.M. Losing My Religion.

0: nummer 1 90s hit van dit moment hoor je vanmiddag even voor 6 uur bij Edwin Evers. Esther zometeen met nieuws over de vakantie.
1: Ja, en vooral het weer op jouw vakantie. Het wordt zweten.
2: Zometeen deze 90s hits.

0: 538 90's top 1000.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
12: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Even bollen. Iedereen moet het weten.
14: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
0: Getallen horen is centen scoren. Luister vanmiddag naar Evers en Co. vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5,000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
17: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus. Ik kan

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wimbledon is in volle gang op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: 538 Nieuws.
10: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De politie in Rotterdam weet nog niet wie er vanmorgen vroeg is doodgeschoten in het centrum van de stad. Buurtbewoners zeggen tegen regionale media dat er 6 keer is geschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze weinig meer voor hem doen. 7 verdachten zijn opgepakt. Justitieminister Van Wiel baalt ervan dat honderden moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers wegkomen met lagere straffen, omdat het te lang duurt voor ze veroordeeld worden. Maar zo is de wet, zegt Van Wiel.
11: Dat is verschrikkelijk voor de slachtoffers, daar ben ik het helemaal mee eens. Tegelijkertijd is ons systeem ook niet bedoeld om daders maar eindeloos in voorlopige hechtenis te laten zitten voordat ze veroordeeld worden. Dus het moet gewoon sneller.
10: Hij hoopt eind van het jaar met een plan te komen om de achterstanden bij de rechtbanken weg te werken. En niet alleen in ons land zijn er door de extreme hitte van de afgelopen tijd meer mensen overleden dan normaal. Ook in Frankrijk is het aantal sterfgevallen flink opgelopen met bijna 30%. Het werd in Frankrijk op veel plekken meer dan 40 graden en dat werd vooral ouderen fataal. En die hitte is voorlopig nog niet voorbij waar je deze vakantie ook naartoe gaat. De kans is groot dat het warm wordt. Trek je richting Zuid-Europa, dan wacht je zelfs flinke hitte. In Portugal en Spanje kan het lokaal warmer worden dan 40 graden. En ook Frankrijk, Italië en Griekenland krijgen te maken met tropische temperaturen. Alleen Duitsland blijft iets koeler, maar ook daar loopt het kwik lokaal op tot zo'n 30 graden. Ja, het weer dan hier. Vooralsnog een stuk koeler met afwisseling van wolken en zon. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. En verder is het zonnig en wordt het zo'n 23 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
12: Nou, dit wordt gewoon schoolrol aan zee deze zomer. Lekker op vakantie. Dankjewel Esther. Even kijken naar de weg. Situatie volgens Flitsmeister. 10 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven bij Kelpen-Oler. Door een auto met pech 33 minuten. A12 richting de grens door de controles 16. En de A73 Nijmegen. Maasbracht bij Bezel door een ongeval 22. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Eindhoven en Bos, hectometerpaal 127,8. A4 Den Haag-Delft 48,0. En de A6 Muidenberg-Lelystad 69,3. A12 Maarne-Ede 83,2. En de A16 Belgische grens Breda 71,9. A28 Amersfoort-Zwolle 80,0. En de A50 Apeldoorn-Zwolle 213,0. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus, alle A-merk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
16: Boeie.
17: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,5
9: 50 liter tweede gratis.
18: Lekker hoor.
9: Alle Dr. Utke Bikke Merkens ook tweede gratis.
18: Zoé.
9: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
18: Yes.
9: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
18: Hamster.
19: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's top 1000.
12: Good morning.
20: Floris Molenaar.
12: En het verhaal over een tv-programma uit de 90's... waardoor kinderen doodsbang waren... hoor je over 7 minuten na Take That, Back for Good.
19: 5, 3, 8, 90's tot 1000.
12: Op nummer 68.

0: Moon en Sex on the Beach op 67. Keek jij de Teletubbies vroeger?
1: De 538.
0: Ja, ik wel hoor. Bij mij thuis. We hadden ook allemaal een eigen Teletubby in het gezin bij mij thuis. We waren met z'n vieren. Dus mijn vader was Tinky Dinky. Mijn moeder was Dipsy. Mijn broer was Lala. En ik was dan Bo. Dat ging van oud naar jong, zeg maar. Waarom? Joost mag het weten. Maar goed, dat is wel een herinnering aan de Teletubbies. Hier had ik dan nog niet van gehoord. Ik las een bericht uit de jaren 90. Een aflevering van de Teletubbies kwam in Engeland op tv. Overigens later ook in Nederland. Maar die was zo dood en doodeng dat hij bestempeld werd als

0: geschikt voor kinderen. De boosdoener was een kartonnen leeuw en een beer op wielen die achter elkaar aanzaten. Nou, ik heb eventjes de audio opgesnord van ja, de kartonnen leeuw in het Nederlands. Het ging dan zeg maar zo.
1: Ik ben de enge leeuw.
0: Ja, volgens mij heeft het Nederlands elftal deze week wel bewezen dat we voor leeuwen niet bang hoeven te zijn.
2: De 538.
0: Hoppa, the show must go on met Queen nu op nummer 66.

0: weg naar het weekend. En de nummer 1 van de 538 90's Top 1000.
1: 65.
2: I never said.

0: 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's. Top 1000.
1: 63.

0: voor 6 uur bij Edwin Evers. Het was een verhaal uit de jaren 90, een gebeurtenis waardoor je tot op de dag van vandaag nog gratis aan Lego-blokjes kunt komen. Hoe dit in elkaar zit, hoor je zo.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Met meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak komende week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
10: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
16: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
18: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Floris Molenaar en La Bouche.

0: Vangelis. Conquest of Paradise op 61. 5 miljoen stukjes in de zee.
1: 538.
0: Ja, oké. Misschien heb je wel eens verhalen gehoord over vrachtschepen die ladingen verliezen op zee. Een paar jaar geleden nog. Ik was bij mijn schoonfamilie. Die hebben een huisje op Terschelling. Heerlijk is dat. Lekker eiland. En daar was dus voor de kust een schip was in een storm terechtgekomen. En er waren allemaal containers overboord geslagen. Spoelde ineens allemaal van die nep Chanel-tassen aan op het strand. Dat is een grappig gezicht. In de jaren 90 was er ook zo'n verhaal. Voor de kust van Zuidwest-Engeland verloor een schip bijna 60 containers. Ook tijdens zo'n storm. In die containers miljoenen Lego-blokjes. Bijna 5 miljoen Lego-blokjes. En dat is, ja, wist je misschien niet, dat is duurzaam plastic. Dus dat houdt het prima uit in dat zoute zeewater. Die stukjes die spoelden op grote schaal aan daar. Voor de kust dus, Zuidwest-Engeland. En tot op de dag van vandaag worden daar dus nog stukjes gevonden. Lego-blokjes. Nou, één ding is zeker, je moet daar geen wandeling maken op het strand op je blote voeten, zeg maar. Nee. En Bellini, Samba de Janeiro op nummer 60 in de lijst.

0: Culture Beat, Mr. Veen op 57. 538. De finale dag aftellen naar de nummer 1 hoor je even voor 6 uur bij Edwin Evers. Esther hoor je zo meteen al met nieuws over de overheid.
1: Ja, het is schadelijk voor je gezondheid en toch gaf de overheid er €1 miljoen aan uit.
0: Schande. Lindo zo meteen met het vervolg van de lijst en dit op de playlist.
2: Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538 90 Top 1000.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
10: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 pink ladyappels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wimbledon is in volle gang op het Center Court, waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een van de twee mensen die vorig weekend werd geraakt door de bliksem op het strand van Renesse is overleden in het ziekenhuis. Volgens de regionale omroep gaat het om de 60-jarige toerist uit Duitsland. Zijn vrouw heeft de blikseminslag wel overleefd. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft in ons land de afgelopen jaren ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen. Het geld was bedoeld voor investeringen om de CO2-uitstoot terug te dringen. RTL Z, dat met het nieuws komt, noemt de subsidie opmerkelijk, omdat de overheid mensen van het roken af wil helpen. Gokkers die geld hebben verloren bij online casino's kunnen fluiten naar hun centen. Een advocaat was een massaclaim begonnen tegen gokbedrijven die boden spellen aan toen online gokken nog illegaal was. Al het geld dat spelers toen verloren zouden ze terug moeten krijgen, maar de Hoge Raad gaat daar niet in mee. En drie mannen uit Rotterdam worden ervan verdacht 100 miljoen euro te hebben witgewassen. Volgens de Fiat hadden ze daarvoor een paar bedrijfjes opgezet, zoals een uitzendbureau. En die sluisden het geld door naar andere bedrijven in China, Hongkong en Dubai. En dat deden ze 6 jaar lang. Het weer, het blijft zonnig met landinwaarts wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen ook zon en stapelwolken. Alleen in het noorden nog kans op wat regen. En dan zo'n 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Nou, dankjewel Esther. Even kijken hoe het is op de weg. Ga je naar Duitsland via de A1. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Via de A12 naar Duitsland een kwartier. Dat komt door die vervelende grenscontroles daar. Dan de vrijdagmiddagdrukte. Komt aardig op gang. A2 Utrecht en Bosch van Waardenburg. Een kwartier extra. De A27 Breda Gorinchem voor Gorinchem. 10 minuten. Komt natuurlijk door de werkzaamheden verderop op de A27 richting Utrecht. De A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderloo 23+. A50 Arnhem-Apeldoorn. En dat is tussen Hoenderloo en Beekbergen 30. Ja, dat heeft allemaal te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Dus maar één rijstrook open daar vandaar. En ga je van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Loenen 13 minuten. Op de A50 Arnhem-Os van Valburg kwartier. A58 Breda Eindhoven voor Moergestel 13. En ga je via de A76 naar onze oosterburen. Ook daar een kwartier voor de grensovergang. Dan de controles A2 Eindhoven Den Bosch 127-8. A6 bij Lelystad richting Friesland 69-3. A9 Haarlem-Alkmaar 46-4. A20 Rotterdam-Gouda bij Nieuwekerk 40-1. En de A28 Amersfoort Zwolle 80.0. Nog eentje dan? Ja, nog eentje dan. Apeldoorn Zwolle 213.0.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
11: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

basis. De basis van het Hollandse lied blijft Michael Jackson voor altijd de King of Pop. Je hoorde zijn Earth Song op nummer 55 alweer in de 538. Het is de enige hitlijst die je terugbrengt naar de tijd dat een schoolreisje begint met een drinkpakje chalk en eindigt met een pleister op allebei je knieën. Weet je nog? Kijk toch, chalk, ken je dat nog? Met die, je had een beertje en een aap, geloof ik, en een papegaai of zo. Allerlei lekkere smaken van een drank. Zometeen het jaar 1991 op de 538 Mainstage. Aan jou de vraag, als je er al was in dat jaar, wat maakt je mee? Wat was je hoogtepunt van 1991? Weet je toch? Schoolfeestje, eerste zoentje, examen gedaan, kind geboren. Het kan allemaal, kind gemaakt. Kan ook natuurlijk. Kan ook. Laat het weten. Spreek even in met de 538-app. Wat voor jaar was 1991 voor jou? Maken we zo een klein overzichtje. Nu op 54, Hathaway en What is Love?

0: the Robbie Williams, Let Me Entertain You. Ja, wat is 1991 geweest voor jaar voor jou? Ik weet niet meer, even denken hoor, toen... ik zat er gewoon op school. Ja, daar heb ik er 100 jaar op gezeten. Nog niks gehaald, weet je wel. Zo ging het dan. En wat voor jaar was het voor jou? Ik krijg hier een berichtje van Dion, die er wel bij was, maar ook weer niet, geloof ik.
1: Ik ben dat jaar geboren.
0: Ja, dan was je er wel bij natuurlijk. Sander.
2: 28 september 1991 was mijn eerste housefeest. Reventer City 1. Nou, wat geweldig.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is fantastisch. En Kees had een minder jaar.
3: 1991 was het grootste k***jaar wat er bestond. Toen leerde ik mijn ex kennen, waar ik 20 jaar mee getrouwd ben geweest. Ja,
0: dat klinkt niet heel gezellig, volgens mij. Ja. Wel gezellig. De 90s Top 1000 met een van de mooiste liedjes uit deze lijst. Uit dat jaar, 1991. Stef Bos. Papa, nummer 52.
4: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: DJ Jean. Get ready for the launch of the lunch, als je wil. Hè. De tijd zit er
1: natuurlijk ook. 90's, top 1000.
0: Het is DJ Jean, de beatbaas, die volgens zijn eigen statistieken jarenlang de artiest is geweest waar mensen online het meest naar zochten, zo zegt hij zelf hier.
2: Ik was de eerste die de hele wereld overging. En als gevolg daarvan ben ik ook nog 6-7 jaar lang de meest gegoogelde DJ ter wereld geweest, nog net voor die hele social media hype.
0: Ah, ja, precies. Hij bedoelt het niet de meest gezochte, dat is weer wat anders. Er is een 90s artiest die ooit het briljante idee had om niemand minder dan Michael Jackson uit te dagen voor een danswedstrijd. Ja, dan kan je net zo goed proberen de regen weer terug te pissen in een wolk. Wie het is, wie dat lef had, hoor je zo meteen in het vervolg van de 90s top 1000.
1: De grootste kroeg van Nederland is altijd binnen no time uitverkocht. Maar bij 538 win je het hele jaar door exclusieve tickets. Want deze vrijdag is Vriendenvrijdag. Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Vrienden! Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Vakantieveilingen. Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Dit is een lekkere van Albert Heijn.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Fijne verjaardag.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Goedemorgen.
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Lindo Duval met George Michael, Somebody to Love in de 90s tot 1000.
18: 90s tot 1000, Radio 538.
19: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

nummer 49 alweer. Het is deze MC Hammer die ooit het briljante idee had om niemand minder dan Michael Jackson uit te dagen voor een danswedstrijd. Nou, weet je ongetwijfeld hoe Michael Jackson kon dansen? Dat was geen goed idee, denk ik. Het gekke is dat er is helemaal niets bekend over de uitslag van die wedstrijd, want hij vond plaats achter gesloten deuren. Maar MC Hammer kwam wel met twee pleisters op zijn knieën naar buiten. Dus ik denk dat het niet goed is gegaan voor hem. De 58 90's top 1000 stuitend richting de finale met nu Scatman John. En op nummer 48 hoor je Scatman even opfrissen in je tandenpoetsen eerst. Want het ziet er niet uit. Dus.

0: Four Non-Blondes.
1: De 538. 90's
0: tot 1000. Ben ik de enige die moet denken aan dat schaap wat begint te bleren bij het nummer zijn grens? Nou. Schaap is het niet echt. Dat is Linda Perry van de Four Non-Blondes. Hele beroemde mevrouw die naast zangeres van deze band ook liedjes schrijft voor anderen. Beautiful van Christina Aguilera. Om maar een voorbeeld te noemen. Je bent bij de 90's. Even een lekkere kermisbeuker. Het is toch kermisseizoen, weet je wel. En dan ga je in zo'n attractie die heel hoog en hard gaat. En dan hoor je altijd even dat kleine fragmentje dat je nu gaat horen van de Captain Hollywood Project. We're flying high op nummer 46.

0: Naast Ali B zit hij nu ergens. Esther heeft zo nieuws. Ja, weet je, de grootste angst van mensen is toch om een baan kwijt te raken.
1: Ja, en misschien moet je dan even opletten, want er is een beroepsgroep waar nu bijna de helft ontslagen of opgestapt is.
0: Oeh, hele maand, hè?
2: Deze 90s hits

0: 538 90's top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
6: Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Getallen horen is centen scoren. Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
8: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: 538 Nieuws.
18: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Voor het noorden is de zomervakantie begonnen. En met de hitte, bosbranden en andere extreme weersomstandigheden die je tegen kan komen, geeft het Rode Kruis bij Hart van Nederland tips om goed voorbereid op reis te gaan.
19: Wij raden mensen aan om de lokale radiozenders in de gaten te houden. Nou, dat is soms lastig, want het is bijvoorbeeld in het Frans of in het Spaans. Maar probeer toch ervoor te zorgen dat je die websites ook op je telefoon hebt, zodat je ze kunt vertalen.
18: En vergeet ook niet om een powerbank mee te nemen, zodat je je telefoon onder alle omstandigheden op kan laden. Na de bomaanslag deze week in Monaco wordt gezocht naar een Oekraïense vrouw. Europol vraagt om wereldwijd naar haar uit te kijken. De vrouw zou een rugzak met een bom achtergelaten hebben in een appartementencomplex. Een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin raakten zwaar gewond. De politie denkt dat de vrouw niet alleen handelde. dat tijdens corona de avondklok werd ingevoerd, komt door studenten. In de studentenhuizen werden de regels niet goed nageleefd, zei een hoge ambtenaar bij de parlementaire enquêtecommissie.
20: Je kunt niet een probleem met een heel beperkt deel van de bevolking, studenten in studentensteden die de maatregelen niet naleven, oplossen door alle Nederlanders te verbieden om na 9 uur 's avonds de deur uit te gaan. Dat was de afweging.
18: Het was een handhavingsprobleem en geen gezondheidsoplossing. Later kwam de avondklok er toch, toen het OMT zei dat het aantal besmettingen daardoor flink zou kunnen dalen. En het WK voetbal biedt geen garantie op een mooie carrière als coach. Tot nu toe zijn er al 8 opgestapt of de laan uitgestuurd. Inclusief Ronald Koeman dus, die het voor gezien hield bij Oranje. En nummer 8 is de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, die net officieel bekend maakte te vertrekken. En Jurgen Klopp die volgt hem waarschijnlijk op. Het weer, het blijft zonnig met landinwaarts stapelwolken. En het wordt vandaag niet warmer dan 24 graden. Morgen ook zon en stapelwolken. In het noorden kans op een bui en zo'n 23 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
21: Jurgen Klopp, ja, die willen we die eigenlijk ook wel willen hebben als bondscoach, vind je niet?
18: Jurgen Klopp, ja?
21: Ja, dankjewel, ja. Ja, gaat dat worden bij Nederland, denk je? Wat hoop je?
18: Ik word gebeld.
21: Ja. Even kijken naar het verkeer. Het is druk op de A2 Utrecht Den Bosch voor Eveningen 20 minuten. En op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Empel sta je een uur in de rij op de hoofdrijbaan en de parallelbaan. Even kijken. Ja, komt een ongeluk. Dan de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland. 17 minuten bij de sluis. En dan de A12 voor de Duitse grens. 20 minuten. A16 Breda Rotterdam voor Schravendeel. 16 ook. A50 Arnhem-Apeldoorn voor Loenen. 22 minuten botsing daar. En ga je van Os naar Apeldoorn, heb je bij Hoenderloo een uur vertraging. Oh, dat is oké. In totaal dus 1,5 uur kun je rekenen richting Apeldoorn. Dan nog de A50 Arnhem-Os voor knooppunt Bankhoeve. Ook daar een botsing. 40 minuten plus. En de A58 Breda Eindhoven voor Moergestel. 23 minuten. Controles. A1 Amersfoort Amsterdam. 39,8. A4 Amsterdam-Leiden. 14,9. A7 Drachten-Groningen. 168,1. A15 Deil-Gorkum bij 103,4. En de A27 Gorkum-Utrecht. 70,6. Nog de A28 Zwolle-Amersfoort. 59,6. En de A59 Den Bosch Breda. 111,8.
22: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
24: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
25: Ik heb letterlijk niks.
26: Het gaat de hele dag regenen, hè?
27: Nee, ik heb geen regenjas.
28: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
29: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
30: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
29: Boeie.
30: Alle hak, tweede gratis.
29: Lekker hoor.
30: Alle Iglo Fish Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
29: Zoé.
30: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
29: Yes.
30: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Hamster.
31: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
32: Lindo Duval.
21: Welke 538 is zanger, zakenman en ook nog eens een keer superheld? Antwoord hoor je zo na de Banger Boys op 44.

0: U2 uit het decennium waar nog niemand had gehoord van Me Too, maar wel van U2. One hoorde je op nummer 43 in de
1: 538. 90's tot 1000.
0: En met titels als zanger, muzikant en ook zakenman, maar ook zelfs ridder in de orde van het Britse Rijk, is het cv van U2-zanger Bono langer dan de A2 bijvoorbeeld. Maar hij heeft ook nog de officieuze titel van superheld aan dit rijtje kunnen toevoegen. Ik weet niet of je het verhaal kent. Hij ziet ooit tijdens een concert een vrouwelijke fan die op het punt staat. Een vrouwelijke fan die op het punt staat om verdrukt te worden. In de kolkende mensenmassa vooraan bij het podium. En hij twijfelt geen moment. Hij springt het publiek in en trekt haar er veilig weer uit. Heel goed gedaan van Bono. De wereldredder, de alleskunner. En ook nog een klein beetje muzikant. Het is Lindo hier. Zometeen een van de bekendste trio's uit Nederland uit de 90's. Je hoort ze zo dadelijk in een stukje ademnood. En nu op nummer 42, Corona. De goede versie.

0: Adams en Jessica Ademnoot.
1: De 538. 90's tot
0: 1000. Ja, die 90's tot 1000 dende het lekker door. En in de 90's zorgen Babette van Veen, Katja Schuurman en Guusje Nederhorst als Linda, Roos en Jessica alleen maar voor hun goede tijd. Ja, zien we dit er. Nummer 41 in de 90's top 1000. Het confetti-kanon van de 538 90's top 1000 staat op scherp. De ontknoping hoor je iets voor zessen bij collega Edwin Evers hier bij jou 538. Richting het weekend. Evert, ook bijna weekend.
2: Lindo, de groetjes van Evert en Ruud. We zijn lekker de ramen aan het wassen in Tilburg. Maar nog een uurtje en dan is het ook weer weekend. Houdoe.
0: Houdoe, ja, dat kan je gewoon zeggen. Houdoe. En van harte welkom aan Xtreme. Een van hun mooiste liedjes. Het meest rustige liedje ook. More Than Words in de 90's 1000. Dit is alweer nummer 4.

0: Dr. Alban, It's My Life nummer 39 in de 90s, top 1000 bij 58. Het is iemand als Dr. Dre, hè, die natuurlijk rapper is, maar ook producer van heel veel muziek. Ja, het is moeilijk om hem te verbazen. En toch gebeurde het in de 90s. Er staat ineens een jongen in de studio en Dr. Dre zegt:
1: What the fuck and who the fuck is that?
0: Ja, hij stelde zich even netjes aan hem voor. En hoe hij dat deed, dat hoor je zo.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is Station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Je zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: tour.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
2: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
5: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
6: Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night.
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Lindo Duval.
10: Met de tune van de beste sitcom ooit, Friends. The Rembrandts, I'll Be That Thing.
11: Radio 538. 38.

0: is Mariah Carey. Natuurlijk kan die niet ontbreken in deze 90s Top 1000. Without You is denk ik haar hoogste notering. Ja, je gaat het vanzelf merken als Edwin Evers het stokje overneemt zometeen na 2 uur. Without You in ieder geval belandt op nummer 37 in de 90s Top 1000. Super producer Dr. Dre, hij ziet in de 90s in zijn opnamestudio een jonge freestyler die hem zeer positief verrast. En hij vraagt zich dan ook af:
1: what the fuck and who the fuck is that?
0: Ja, die jongen blijkt Eminem en die stelt zich daarna even netjes voor aan Dre. En dat doet hij door middel van nummer 36 in deze 90s Top 1000.

0: 538 90 tot 1000.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
0: Getallen horen is centen scoren.
14: Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5,000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
17: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
18: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
22: 538 nieuws.
23: 2 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het kabinet had de verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor niet mogen verhogen, vindt de kantonrechter in Utrecht. Door dat toch te doen werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes te groot. In twee zaken zijn erom de boetes verlaagd. Het is niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle verkeersboetes. De Franse brandweer heeft een grote natuurbrand in de buurt van Perpignan onder controle. De angst bestaat wel dat door de harde wind het vuur weer oplaait. Door de brand zijn bijna 300 vakantiebungalows verwoest en 1700 mensen van campings gehaald. Er woeden op het moment heel veel natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding en dat wil het kabinet gaan vastleggen in een wet. Bedrijven mogen wel zelf bepalen hoeveel stagiairs ze krijgen. Een verplicht minimumbedrag vindt de onderwijsminister geen goed idee. Ze is bang dat bedrijven dan minder stageplaatsen aanbieden. En in Gorinchem hebben ze nu dan ook een nieuwe coalitie, nadat de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gedaan moesten worden vanwege mogelijke stemfraude. Twee lokale partijen gaan in zee met Pro, D66 en CDA. De uitslag bij de tweede verkiezingen was nagenoeg hetzelfde als bij de eerste keer. 538 weer, zijn zonnige periode en stapelwolken. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen is het iets warmer, met vooral in het zuiden zon.
25: Dan komen ze de files.
26: Ja, 45 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Leende door een ongeluk ruim 50 minuten. De A2 Eindhoven-Utrecht voor de Empelbrug ruim een half uur. En dan de A50 Os-Apeldoorn voor Hoenderlo een vertraging van 1 uur en een kwartier.
27: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
28: Leg je gereedschap neer. Zet Ape City aan.
29: This is a party house.
28: En ga deze zomer helemaal los.
29: Yes, yes, yes.
28: Vanaf juni tot en met augustus kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij Ape City.
30: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
31: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
32: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
34: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's top 1000.
25: Ja hoor, we gaan weer door met de lijst.
33: Edwin Evers.
25: Oh, dit is niet zomaar doorgaan. Nee, nee, nee. Dit is de grote finale, dames en heren. De uitslag hoor je zo vlak voor het weekend.
34: 538.

0: 2000. Goedemiddag Henk.
1: Goedemiddag Edwin.
0: Goedemiddag Kobus.
2: Goedemiddag.
0: Zo, goede week gehad. Ja, hè?
1: Ja.
0: Ik zie het hoor.
1: Ja, ja. Lekker weekje.
0: Lekker weekje, Henk.
1: Ja.
0: Wat was er zo lekker deze week?
1: Ja, wat niet.
0: Nou, dat is inderdaad ook zo natuurlijk, ja.
1: Wij hebben heel veel concerten bij ons achter.
0: Dat is
1: Paleis Soestdijk.
0: Oh, is dat
1: dus
0: natuurlijk.
1: Was, gisteren genieten van Level 42.
0: Ja, daar zag ik dingetjes van op Instagram.
1: En met Bianco.
0: Oh, met Bianco. Ja. Hoe was Level 42? Want jij hebt gewoon...
1: Was goed.
0: Ja, goed, hè?
1: Ja, gewoon raam open en rooien het allemaal.
0: Ja, die Mark King, die kan er nog wat van. Hè?
1: Nog steeds.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. En die andere gast die erbij zit ook.
0: Mike Lindup.
1: Is dat Mike Lindup? Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Die hele mooie stem. Ja, de hele avond. Die hele hoge stem.
0: Met die kopstem, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat was jouw woord van de week?
1: Oh, laat.
0: Laat?
1: Laat, ja. Ik was vandaag een beetje laat en dan zou je net zien dat alles tegen zit. Ik zag later een lesauto, alle stoplichten gingen op rood. Er kwam een trein nog voorbij.
0: Och, Henk.
1: Vuilniswagen hier in Hilversum.
0: Dat is altijd zo, hè, als je haast hebt.
1: Altijd. En hier was mijn parkeerplaats bezet. Dat is ook wat.
0: Wat zeg je nou, Henk?
1: Ja, ik heb een eigen parkeerplaats.
0: Dat lijkt wel. Dat zie je overal. Dat zie je overal in het land. Dus dat met zo'n grote H staat daar.
1: Ja, een H.
0: En daar mag Henk parkeren.
1: Die was bezet.
0: Is die bezet?
1: Ja, die was bezet.
0: Welke idioot staat er op jouw parkeer?
1: Dat vraag ik me ook aan.
0: Harry.
2: Neem me niet kwalijk.
0: Iemand die ook een H heeft. Ja, ik snap het natuurlijk.
1: Het was een Bentley, dus dat kan.
0: Kobus, goedemiddag. Wat is jouw woord?
3: Skillers.
0: Skillers?
3: Ja, maar we zitten natuurlijk in de jaren 90. We gaan naar de apotheose natuurlijk. En in de jaren 90 was het moment dat ik leerde skilleren.
0: Ja, dat weet ik nog.
3: Noodgedwongen, omdat mijn auto alleen nog maar achteruit reed.
0: Ja. Ja, ik weet ook nog dat jij achterover viel en dat je been bleef staan.
3: Ja, dat klopt. Ik heb toen mijn onderbeen gebroken, omdat ik met mijn wieltjes van mijn skillers in een knikkergeultje bleef zitten. En toen viel ik zo naar links en toen brak mijn hele onderbeen af.
0: Ja, dat weet ik nog, ja.
3: Weet je dan dat ik jou belde?
0: Was helemaal van de wereld, had hij zijn been gebroken, ja. Maar goed, maar je bent er weer.
3: Ik ben er weer.
0: Je hebt het overleefd.
3: Ik heb het overleefd. Skileren doe ik niet meer.
0: De skileren doen we. Het is wel echt nighties inderdaad, ja.
3: Ja, maar wel echt leuk.
0: Goed, ik heb geen woord van de naam, maar mijn woord is respect.
1: Respect, waarvoor? Respect.
0: Ja, of misschien het gebrek eraan, ik weet het niet. We zijn natuurlijk uitgeschakeld.
3: Ja, met voetbal, ja.
0: Hoe waren jullie eronder?
1: Ja.
0: Hadden jullie de wekker gezet, of niet?
1: Ja, ik heb wel...
0: Jij bent nog opgebleven natuurlijk.
3: Ja, ik moest mijn zoon naar Schiphol brengen, s'nachts om 3 uur.
0: Ja, ja, ja.
3: Oh. En toen ben ik uiteindelijk wakker gebleven tot 6 uur dus.
0: Oh ja, ja, oké, natuurlijk, ja. Maar hoe waren jullie eronder? Onder het...
1: Gelaten.
0: Gelaten?
1: Ja. De hak van Verbrugge.
0: De hak van Verbrugge, inderdaad. Ja, dat was, we hebben de teen van Casier. En de hak van Verbrugge. Ja, maar ik was er ook. Ja, ik was natuurlijk wel zuur. Want, nou ja, goed, Marokko was beter. Die conclusie kunnen we denk ik trekken. Ja. Dus, zo ver moet je zijn. Maar ik vond wel in alle reacties die ik heb vernomen.
1: Ja.
0: Die ik heb gezien. Die
3: ben ik uiteindelijk wakker gebleven tot 6 uur dus.
0: Oh ja, ja, oké, natuurlijk. Ja. Maar hoe waren jullie eronder? Onder het...
1: Gelaten.
0: Gelaten?
1: Ja. De hak van Verbrugge.
0: De hak van Verbrugge, inderdaad. Ja, dat was, we hebben de teen van Casier. En de hak van Verbrugge. Ja, maar ik was er ook. Ja, ik was natuurlijk wel zuur. Want, nou ja, goed, Marokko was beter. Die conclusie kunnen we denk

0: voerde op een gegeven moment een beetje de boventoon. Ik werd er een beetje misselijk van.
1: Ja, ja, klopt.
0: Kijk, ik mag natuurlijk niet denken, het is maar voetbal. Dat is natuurlijk wel zo. En ik snap, als je daarin zit en je bent speler, dat natuurlijk anders is. En dat geldt ook niet voor die gasten natuurlijk. Maar ja, bedoel, dat er racistische uitingen zijn gedaan naar aanleiding van het missen van een penalty, dat vind ik echt misselijkmakend.
1: Ja, belachelijk.
0: Ik bedoel, ja, ik zat daar ook dat ik denk van, ja, hoe kan het? Je bent profvoetballer, je staat elke dag op het veld. Hoe kan je die bal naschieten op de paal? Hoe kan dat?
1: Ja, net als je vader 26 jaar geleden.
0: Nou ja, bijvoorbeeld, maar in ieder geval, het maakt niet, het is kut. Ja. Iedereen voelt zich rot, maar het kan gebeuren. Ja. Je staat in een stadion, de druk is onmenselijk, denk ik. Wij kunnen dat vanaf onze bank gewoon ons dat helemaal niet voorstellen als je daar zit. En natuurlijk, ja, als Van Dijk die bal weggekopt had, was het gewoon 1-0 geweest.
1: Ja, ja.
0: Had niemand over die vijfmans verdediging. Hè, maar het hangt van zulke kleine dingetjes aan elkaar. En iedereen heeft gewoon zijn best gedaan. En al zijn ook daar de meningen dan over verdeeld. Maar goed, we zijn eruit. Het interview van Valentijn met Ronald Koeman vond ik het echt het meest respectloze wat ik ooit gezien heb.
1: Ja.
0: Ik vond het walgelijk. Het had niets met journalistiek te maken. Ik hoorde hem vandaag zeggen, ja, de mens Ronald Koeman, die mag ik heel graag. Daar heb ik niks van gemerkt.
1: Zo, nee.
0: Natuurlijk, inderdaad. Je mag kritisch zijn. Je mag vragen, wat is je...
1: Tuurlijk.
0: Wat ga je doen? Heb je al een beslissing genomen als bondscoach? Ga je verder? Natuurlijk, je moet journalistiek zijn, maar dit had niks met journalistiek te maken. Hij werd afgebrand, echt, tot aan zijn schoenveters. En dat had op dat een klein tandje minder gekund. Voor iemand, denk ik, die ook zijn best gedaan heeft. Die, die er net uit ligt, die ook een teleurstelling te verwerken heeft. Ik vond het echt wanstaltig, vond ik het.
1: Wees sportief.
0: Ja.
1: Dat zou moeten zijn.
0: En door.
2: Ja, want we hebben een lijst.
0: Ja, dus de volgende bondscoach, als die er nog zin in heeft, veel succes.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, we hebben een lijst, dat is ook zo. Ja, weet ik veel.
1: Sarina Wiegman moet het worden.
0: Sarina Wiegman moet het worden volgens Kobus.
1: Ja, oké.
0: Ik weet niet of dat...

0: naar de nummer 1. En we doen dat natuurlijk vanmiddag wederom gelardeerd, Kobus, met wat leuke fragmenten uit die periode.
1: Ja, ik heb er weer een aantal.
0: Je hebt er weer een aantal, we gaan er straks naar luisteren, want de 90's, ja, wie herinnert het zich niet natuurlijk.

0: Nou, wij allemaal.
1: Niet.
0: Nee, ik niet. Nee.
1: Jij niet?
0: Nee, ik ken het dansje niet. Nee, ik zat ook even. Hoe ging die ook alweer? Was met je armen vooruit en dan over elkaar.
1: Ik heb het allemaal wel. Het is de rechterarm naar voren, dan de linkerarm naar voren.
0: Ja.
1: De rechterhand op de schouder en dan de linker op de schouder.
0: Oh ja, zo ja.
1: Dan
0: oh,
1: de linkerhand op de achterkant van het hoofd.
2: Wacht even, de linkerhand.
0: Is dat, dat kruislinks, de armen? Of,
1: nee, gewoon de achterkant van je hoofd.
0: Ja, maar op de schouder dan, zo.
1: Vervolgens de rechterhand op je linkerheup.
0: Ja, laat maar zitten, ik ben het
1: kwijt. En je linkerhand op je rechterheup.
0: Ik ben het kwijt, Henk.
1: Ja.
0: Maakt niet uit. Ga thuis dan maar eens oefenen voor de spiegel.
2: En dan nog eens een keer.
0: Zo is het. 30 was dat, Los de Rio. En de Macarena daarvoor. De sensatie destijds, Ace of Base. Nooit had iemand ervan gehoord. En dit liedje kwam echt als een komeet. Ging die, nou, dat duurde wel even, maar toen die eenmaal opgepakt was, weet ik nog. Hij heeft het volgens mij wekenlang op nummer 1 gestaan. All That She Wants Is Another Baby op 31 in de 90's Top 1000.
1: Staan er 6 keer in totaal.
0: Ace of Base, ja. Goed, horen is scoren doen we vanmiddag natuurlijk ook. Dat betekent, hoor je een liedje met in de titel, belangrijk, in de titel een getal. Dan kun je bellen met 0909-3058. Win je misschien de Eurojackpot? Waar staat die op, Kobus?
1: Voor mij 5000, want dat ging er afgelopen dinsdag weer uit. Dus we staan
0: 5000. 5000.
1: Ja.
0: En groene en paarse ballen in de bak waar Kobus dan in gaat grabbelen. En dan maak je kans op die jackpot. En anders 538 euro. En natuurlijk 10 loten voor de trekking van aanstaande dinsdag. Dus let goed op, een getal in de titel. Het moet ook wel als een getal bedoeld zijn, hè? Dus niet from me to you. Ik hoor toe, dat niet, hè?
1: Nee, het moet echt een getal zijn.
0: Het moet echt een getal zijn, zo is het. Fijn dat we de spelregels nog even duidelijk hebben hier voor het geval dat er zometeen een beetje voorbij komt met in de titel een getal. Het is 8:30. Dit is de 90's Top 1000 met de Goo Goo Dolls.

0: Go Go Dolls. Op 29 in de lijst. Met Iris. Zo mensen, dit is Evers & Co. Vandaag met de 90s top 1000. De ontknoping. Vlak voor 6 uur weten we de nummer 1. Dus meer muziek onderweg. We gaan zo verder met nummer 28. Alice DJ komt eraan. Maar eerst natuurlijk nog Henk met het laatste nieuws.
1: De grootste kroeg van Nederland is altijd binnen no time uitverkocht. Maar bij 538 win je het hele jaar door exclusieve tickets. Want deze vrijdag is Vriendenvrijdag. Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz. En win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Vrienden! Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact.

0: vliegen. Die deals.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk. In je sporttas. Op school. In de auto. Naar de dansles. Naar de bowlingbaan.
9: Steeds verrassend. Altijd voordelig.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
21: Brussel Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Goedemorgen!
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
24: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
27: Goedemiddag, dit is 15 dag. Zonnige periode en stapelwolken bij 19 tot 24 graden landinwaarts. Vanavond schijnt nog een flink tijdje de zon.
28: Oeh.
27: En dan de files van dit moment. 49 stuk.

0: En dan die A50, Os Apeldoorn voor Hoenderlo. Een vertraging van 1 uur en 20 minuten.
1: 1 minuut over 2:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Henk Blok, goedemiddag Henk.
3: Goedemiddag. Het kabinet had de verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor niet mogen verhogen, vindt de kantonrechter in Utrecht. Door dat toch te doen werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes te groot. In 2 zaken zijn daarom de boetes verlaagd. Het is niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle andere verkeersboetes. De aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco was waarschijnlijk geen eenmansactie, zegt justitie daar. Er wordt internationaal gezocht naar een Oekraïense vrouw die maandag een rugtas met een bom had achtergelaten. Kan zijn dat ze bij de aanslag werd geholpen of dat ze opdrachtgevers had. En Nederlanders gaan vaker en verder op vakantie met een stekkerauto. En rijd je elektrisch, dan is Frankrijk het goedkoopst om op te laden en Duitsland het duurst.
1: Ja.
3: Een retourrit naar het Gardameer is daardoor €60 duurder dan naar de Ardèche bijvoorbeeld, terwijl de afstand dezelfde is.
1: Oh, ik dacht dat je daarvoor een lange snoer nodig had, maar dat was niet. Ik dacht, Frankrijk heb je niet zo'n lange snoer nodig, maar
3: de afstand is hetzelfde.
1: Ja, precies. Ja,
3: dus geen lange snoer nodig.
1: Kan met dezelfde rol.
3: Dezelfde rol.
1: Dan even andere dingetjes van andere week.
3: Andere dingetjes ook weer deze week. Het landelijk vuurwerkverbod bijvoorbeeld.
1: Oh.
3: Dat gaat definitief in.
1: Oh.
3: Vanaf komende jaarwisseling mag je geen vuurwerk meer afsteken, kopen of verkopen. Alleen, ja, er zijn ook even wat uitzonderingen.
1: Oh, zal ik
3: even doornemen.
1: En daar komen ze, ja.
3: Verenigingen of stichtingen die lokale binding hebben kunnen een ontheffing aanvragen. Dus de HCC bijvoorbeeld kan gewoon vuurwerk afsteken.
1: De HCC, ja.
3: Ja, gemeentes waarschuwen wel dat het verbod lastig te handhaven is. Ja, daar hebben ze wel een puntje.
1: Maar als je dan zeg maar een buurtvereniging hebt en die heb je in een stichting gegooid.
3: Ja.
1: Dan mag het dus ook.
3: Mag je 2 keer afsteken.
1: Mag je dus met de buurt of niet? Of,
2: ja, maar dan moet je een vergunning aanvragen.
1: Oh, je moet wel een vergunning aanvragen?
3: Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
1: Ja.
2: Geen gillende keukenmeiden meer. Tenminste, niet
1: Niet op oudjaarsavond. Nieuwjaarsdag mag wel, maar... Maar goed, nog meer, Henk.
3: Ja, Louis van Gaal die stapte deze week op als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax.
1: Oh.
3: Was sinds 2023 adviseur op verzoek van Michael van Praag nog. Hij droeg onder meer bij aan de aanstellingen van Alex Koes en Marijn Beuker, die allebei deze week ook vertrokken.
1: Oh, dat is, ze gaan allemaal...
3: Een leegloop een beetje naar.
1: Kan je wel zeggen, ja.
3: Ja. Nieuws deze week was er ook over Rico Verhoeven. Toch een beetje de vriend van de show, hè?
1: Is Rico de vriend van de show?
3: Ja, hij is hier geweest. Dat weet je toch nog wel?
1: Oh, dan ben je meteen vriend ook.
3: Ja, natuurlijk. Ja,
1: zo ben jij, Henk.
3: Anders kom je niet.
1: Nee, dat is ook zo, ja. Maar wat is het? Oh ja, ik heb het gehoord. Ja.
3: Heb je het gehoord?
1: Huwelijk of zo, toch?
3: Ja, dat klopt. Hij heeft vlak voor zijn bruiloft heeft hij het uitgemaakt met zijn verloofde Naomi.
1: Ja.
3: Het stel schrijft nog wel samen op Insta dat ze de afgelopen tijd toch een beetje uit elkaar zijn gegroeid. In goed overleg hebben ze er een einde aan gemaakt. Verhoeven, 37. En Naomi ook 37, waren sinds 2 jaar verloofd.
1: Oh.
3: En Naomi had haar vrijgezellenfeest al gehad. Nou, toen vond ze het genoeg. De bruiloft zou volgende maand zijn.
1: Oh, dat is nou ja, net op tijd dan zou je zeggen.
2: Ja, hij heeft de hand ook in de ring gegooid. Zeg maar.
1: Hey.
3: Je denkt nog, natuurlijk.
1: Ik nog, je maakt het niet. Maar ja hoor, hij komt gewoon toch schaamteloos.
2: Allang blij dat geen vechtscheiding is geworden.
1: Ja, we zijn er een vechtscheiding nog één. Ik verwacht er nog één, Kobus. Daar komt er waarschijnlijk nog één.
3: Ja, natuurlijk.
1: Nee, dat is jammer. Je zou nog zeggen, hij komt uit onverwachte hoek. Dat zou je ook nog kunnen zeggen. Ja, het is heel treurig eigenlijk dit.
3: Misschien
1: ook niet. Misschien, je kan het zeggen, je kan beter dit doen zo dan wanneer je een jaar later erachter komt.
3: Je ook niet.
1: Hij, als alles al getekend is, dan moet je ook...
3: Al die paparazzen die je dan
1: Wat hou je dan nog over uiteindelijk, als Rico zijnde ook. Enfin. Ja. Nog meer, Henk?
3: Ja, waarschuwing heb ik ook nog.
1: Oh, dan waarschuwing, Henk. Ja, je bent wel consumentgericht vandaag.
3: Ja, nou zeker, want vanaf vanavond kan je niet meer over de A1 van het Gooi naar Amsterdam. Van Eemnes tot Muidenberg gaat de weg 6 weken lang helemaal op slot.
1: Wat?
3: Ja, de andere kant op kan wel, maar je kan dus niet terug. In de tussentijd komt er nieuw asfalt, er komen nieuwe voegen. Dat werd ook wel tijd, hè?
1: Ja,
3: de
1: oude voegen, ja. Dat,
3: en nieuw wegmeubilair.
1: Nieuw wegmeubilair.
3: Een bankje, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, dat je daar lekker gaat zitten en auto's kijken.
3: Lekker de billy langs de A1.
1: Lekker frisse lucht, heerlijk, ja.
3: Wegmeubilair langs de A1.
1: Wegmeubilair, ik weet het ook niet. Nou ja, leuk. Ja. Maar hoe kom je dan in Amsterdam vanaf de A1?
3: Who cares?
1: Dat is ook weer zo. Kobus, die gaat liever niet naar Amsterdam.
3: De kant op is belangrijker.
1: Kobus maakt daar geen geheim van. Doorgaans. Zo, dat was hem, Henk.
3: Dat was hem.
1: Oké, tot zover, mensen.
4: Edwin Evers.
1: Ja, we moeten door met de lijst natuurlijk. Nummer 28 vinden we Alice DJ.

0: Kingston.
1: Oeh. Eentje erbij. Ja. Hoppatee, kijk eens even. Heerlijk.
2: De 538. 90's
1: Top 1000. Dit was toch ook met die challenge dat je op die trommel moest slaan. Zeg maar, of iemand dat op tijd kon.
3: Oh ja, wanneer die band erin komt. Ja, klopt.
1: Ja, Whitney Houston. Ja, het is een goed verhaal over David Foster. Of een goed verhaal van David Foster. Hij produceerde deze plaat voor Whitney Houston.
3: Ja.
1: De succesproducer David Foster. Van heel veel andere mensen. Michael Bublé deed hij onder andere. En Celine Dion. En Chicago vroeger. Maar goed, legendarische producer. En hij vertelde, we moesten dit liedje maken voor The Bodyguard.
3: Ja.
1: Want waar was het voor natuurlijk? Met Whitney Houston en Kevin Costner.
3: Kevin Costner.
1: En hij moest het produceren. Dus hij moest het liedje opnemen en de band en zo maken. Maar hij kende het liedje niet.
3: Het was natuurlijk al van Dolly Parton.
1: Het was van Dolly Parton.
3: Ja.
1: Maar hij kende het liedje niet. En hij vroeg een van zijn medewerkers van zijn studio van, kun je even naar de platenwinkel gaan? Ja, toen nog niet. Spotify. Er moest een LP gekocht worden waar dat liedje op stond, zodat hij het na kon spelen of in ieder geval de noten op kon schrijven en het zo een nieuwe band van kon maken. En die persoon die naar de winkel ging, die komt terug en die zei, ja, ze hadden de Dolly Parton versie, die was er niet meer, maar ik vond de versie van Linda Ronstadt, die had hem ook opgenomen.
3: Oh.
1: Dus die David Foster had helemaal de orkestband gemaakt. En met de muziek van Linda Rocco nagespeeld. En de orkestband ervan gemaakt. Whitney Houston kwam om het in te zingen. En het was echt geweldig. En helemaal fantastisch gedaan. En David Foster zegt, ik belde naar Dolly Parton. Om te vertellen dat we voor de film The Bodyguard dit liedje hadden gecoverd.
3: Ja.
1: En ik wilde het natuurlijk naar haar graag opsturen. En Dolly Parton zegt, nou ja, geweldig, hartstikke leuk. Oh, en ik ben zo benieuwd hoe Whitney dat met het derde couplet heeft gedaan.
3: Oeps.
1: En David dacht, derde couplet. Bleek dat Linda Ronstadt, die had het derde couplet weggelaten.
3: Oh, die had vanuit het landje van Leien erover.
1: Ja, moesten ze alles weer opnieuw doen.
3: Oh, wat erg.
1: Ja. Maar goed, hij was er niet minder succesvol om, David Foster. En dit liedje en de film waren volgens mij ook een vrij groot succes. I Will Always Love You, Whitney Houston, was dat op 27. In de 90's, top 10.

0: Top 1000.
1: Radio 538.
2: 25.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?

0: luisteren zometeen. 538-90 Top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.

0: liggen. Tiedels.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Slot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is een last minute super sale bij Price5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
9: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
10: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.

0: de Swedish House Mafia. Te gast in Dance Department.
1: This is Axwell on Radio 538.
0: En je maakt ook nog eens kans op de allerlaatste tickets voor het Awakenings Festival. Morgenavond, 9 uur, ben ik, Armin van Buuren, terug op 538 met een nieuwe Dance Department.
2: 538 Dance Department by Armin van Buuren.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
0: 538 Nieuws.
7: 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De NAVO gaat vastleggen dat er de komende 2 jaar 140 miljard naar Oekraïne gaat. Zeggen ingewijden, het gebeurt op de top in Ankara volgende week. Een groot deel was al beloofd door afzonderlijke landen of de Europese Unie. Door het vast te leggen wil de NAVO Oekraïne geruststellen en de lasten wat eerlijker verdelen. In de bergen in Noord-Italië wordt al een jaar een Nederlander vermist. Tobias heet hij en tijdens de zoveelste zoekactie is een menselijk bot gevonden, meldt het AD. Er wordt nu onderzocht of het inderdaad van Tobias is. De familie organiseerde de zoektocht met geld van een crowdfunding. Ze schakelden een gespecialiseerd team in. Iedereen moet er rekening mee houden dat vlees in de toekomst een tikkeltje duurder wordt, zegt de minister van Sociale Zaken, nu de vleesindustrie over 2 jaar niet meer met arbeidsmigranten mag werken. Het verbod wordt ingevoerd omdat arbeidsmigranten nu vaak worden uitgebuit en zomaar ontslagen kunnen worden. En in Engeland is later vanmiddag de kwalificatie voor de sprintrace in de Formule 1. En dat betekent dat er maar 1 keer getraind wordt dit weekend. En dat ging niet helemaal lekker bij Max Verstappen. Hij zette de 6e tijd neer op Silverstone. Lewis Hamilton was de snelste. De sprintrace is morgen. Het 538 weer, er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen iets warmer, met vooral in het zuiden zon.
9: Dan de files, Kobus. 56 stuks in totaal. En de 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Maarsen richting Den Bosch. Voor Everdingen op de parallelbaan. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Daardoor een vertraging van 1.5 uur. En op diezelfde A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Zaltbommel 1.5 uur vertraging. En dan de A50 Os Apeldoorn voor Hoenderlo. Een vertraging van 1 uur en 20 minuten.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
10: Doei.
11: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
10: Hamster.
12: Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van WSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
4: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's top 1000.
5: Ja, we gaan verder met de lijst, mensen.
3: Edwin Evers.
5: Tot 6 uur.
6: De 90's top 1000. De ontknoping, mensen. Vlak voor het weekend hoor je de nummer 1.
4: 538 90's top 1000.
5: Met Cher op 24.
4: Radio 538.
3: 24.

0: Geen enkele reden voor paniek, dames en heren. Dat was Cher.
1: De 538. 90's
0: tot 1000. Ja, goedemiddag. Hartelijk welkom bij de 90's tot 1000. We zijn bezig met de ontknoping. Aan vervangen door de warmte natuurlijk. Hè. Dus, was het lang stil? Nee, toch?
2: Ja, ja. Ja.
0: Ook wel even gewoon een momentje van rust.
2: Dat kan ook wel
0: even
2: lekker zijn.
0: Vrijdagmiddag, vind je ook. Cher was dat op 24 met Believe. Zo, we zijn bezig met de 90's. Vorige week hadden we ook natuurlijk hadden we heel veel fragmentjes uit de 90's. Ja. Want er zijn natuurlijk toch wel legendarische dingen gebeurd in de 90's. Die nog allemaal, denk ik, wel in ons geheugen staan. Maar sommige dingen ook misschien waarvan je denkt, oh ja, dat was in de 90's. Kobus, jij hebt alweer wat fragmentjes.
3: Kort, zullen we even naar 1996 gaan? Naar Bart de Graaf.
0: Oh, Bart de Graaf, ja.
3: Je had natuurlijk Bart News Network, BNN. Ja. En was jong, het was net opgericht. Ja. En Bart die ging langs een tankstation om eens te kijken of de politie wel snel reageerde als die een baksteen door het raam gooit. Ja.
4: Ik sta op de Seine Dreef nummer 3. En ik heb net een baksteen bij de benzinepomp door de ruit heen gegooid. Jezus. Maar jullie komen helemaal niet.
3: Nou, uiteindelijk kwamen ze wel. Werd Bart in de boeien geslagen.
0: Ja.
3: Voor korte periode overigens. Kennen jullie ook nog die reclame van dat ijsje? Dat als je daar aan likt, krijg je elke keer een andere kleur.
0: Oh ja. Oh, ja. Wat was dat weer?
2: Dat stoplicht.
0: Welk merk was dat ook alweer?
3: Nou, misschien zit het in de reclame. Luister.
0: Ja, ja.
5: Hey, het is groen!
6: Fruitjoy, het nieuwe groen, geel, paars, oranje, rood, paars, oranje, rood, geel, groen, geel, rood, groen, oranje, paars, fruitijsje.
3: Fruitjoy.
0: Oh, dat wist ik niet meer. Weet jij dat nog?
3: Ja, nou ja, ik heb
0: het
3: natuurlijk.
0: Dat snap ik, maar bij sommige reclames heb je dan nog wel zoiets. Oh ja, maar deze naam was mij even ontslagen. Maar die reclame weet ik nog. Ja.
3: En ze bestaan nog steeds, hè, die ijsjes.
0: Oh ja, het is heerlijk.
3: Het einde van Sport 7, misschien kun je dat nog herinneren. Dat was maar een hele korte periode. Ja. Het was niet eens succesvol.
0: Sport Even werd het toch ook genoemd?
3: Sport Even, inderdaad. Ja. En Frits Barend, die nam afscheid op televisie. En dat was een beetje gepikeerd. Luister maar.
7: 7 december, 9 minuten voor 11. U zult wel niet weer hebben gekeken, want u hebt ons helemaal nooit willen zien. En daarom hier al die mensen die hier zitten, en er zijn er nog veel meer, in totaal 150. Zij komen vandaag in aanmerking voor net niet. Want ze hebben het mede dankzij u net niet gehaald en mogen waarschijnlijk maandag gaan solliciteren. U wordt bedankt voor die geweldige medewerking wat ons allemaal betreft. Nou, wow.
3: En vervolgens gingen er allemaal middelvingers omhoog.
0: Oh nee, joh. Godverdorie. Zou je toch op tegenwoordig niet meer televisie afscheid kunnen nemen? Zeg maar.
3: Nee, absoluut niet.
0: Nee, maar het doet mij een beetje denken aan het einde van Veronica, hè?
8: En dat spijt mij voor Nederland.
0: Oké, tot zover Sport Even 7 was het dus in dit geval. Oké, hartelijk welkom. De ontknoping tussen nu en 6 uur van de 90's top 1000. En we zijn aangekomen bij nummer 23, dacht ik. Tenminste, even officieel.
9: 23.
0: Ja, 23.

0: Mooi even dat stukje klassiek aan het eind. Charlie Lonois en Mental Theo. Wonderful Days. Volgens mij, Theo die draait nog steeds, dacht ik, toch? Of Charlie ook?
1: Nee, Theo weet ik wel. Charlie weet ik eigenlijk niet.
0: Ik dacht dat hij meer tegenwoordig een beetje in de...
1: De heren?
0: Nee, niet in de heren. Ja, misschien ook, dat weet ik niet. Maar nee, in de... Mindfulness.
1: Oh ja, joh.
0: Beetje meditatie dingetjes achter. Dacht ik, hoor.
1: Nou ja, wie weet.
0: Ja, nou ja, goed. Verder ook niet waarom ik dit zeg eigenlijk. Maar
1: ze waren
0: nogal succesvol, hè?
1: Ja, nogal. En het grappige was dat dit soort muziek die je nu hoorde... werd eigenlijk, een beetje zelf wel, in de jaren 90 eigenlijk niet op de radio gedraaid.
0: In het begin niet, nee.
1: Nee, het was vooral...

0: clubs. Dat ja. En dat werden grote hits.
1: En ja, uiteindelijk werden het grote hits. En uiteindelijk werd het wel gewoon een beetje... Ja, de happy hardcore was een hele tijd alleen maar... Ja, het was eigenlijk een hele snelle bonanza. Bonanza. Maar goed, wel succesvol. Charlie Lonois en Mental Theo, Wonderful Days op 22. Dit is waarschijnlijk ook hun hoogste notering, toch?
0: Ja, en ze stonden er 4 keer in totaal.
1: 4 keer in, ongelooflijk. Daarvoor op 23 de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Dit is Evers & Co, maar dan anders, want we doen de ontknoping van de 90s top 1000. Straks hoor je wat er op nummer 1 staat, zo vlak voor 6 uur. Dat zal ook wel een bonanza zijn, toch?
0: Ik zeg niks.
1: Nee, ik zeg ook niks. Dat is misschien het beter. Volgende week hebben we overigens de laatste reguliere uitzending van Evers & Co. Met de volle show. Eindelijk ook. Dat zijn geen woorden voor jou.
0: Nee, nee.
1: Jij gaat je dood vervelen,
0: Ja,
1: zomer.
0: Dat denk ik ook.
1: Justin de Wild is volgende week te gast.
0: Van Cheerio.
1: Ja, want dat is één van de zomerhits van het afgelopen jaar. Maar die ander...
0: Ja, soms die zak in de zee.
1: Die mag ook natuurlijk niet ontbreken. Dus die is er ook volgende week.
0: Oh,
1: Rutger van Barneveld. We dachten, ja, misschien wel leuk om bij de laatste uitzending... de twee grote zomerhits van dit jaar even bij elkaar te halen. Verder hebben we Lois Lane en Davina Michel komt ook spelen volgende week. Dus we hebben een volle show.
0: Ja.
1: Leuk. Dat volgende week, mensen, in Evers & Co. Maar nu zijn we nog bezig met de 90s top 1000. Op weg naar de nummer 1. Vlak voor 6 uur hoor je welk liedje dat is. We zijn toegekomen aan de man die er het meest in staat. Marco Borsato. 90s top 1000, Radio 538. Op 21.

0: Marco Borsato. Op 21 in de Nighties Top 1000. En is dit de hoogste notering ook?
1: Ja, de allerhoogste.
0: De meeste dromen zijn bedrog. Met een tekst medegeschreven door...
1: Leo Driessen.
0: Leo Driessen.
1: En Han Korenheef.
0: Han Korenheef. Die waren vooral Han zeker. Die was verantwoordelijk voor veel liedjes en teksten in ieder geval van Marco Borsato. Maar Leo Driessen natuurlijk vooral bekend van de sport.
1: Van de sport, ja.
0: Zullen we zeggen. Maar hij schreef ook even andere teksten geschreven van Marco, toch?
1: Waarom nou jij en Margarita?
0: Oh.
1: Vraag eigenlijk vooral in de beginperiode.
0: Want ja, ja, ja.
1: Later werd het natuurlijk... hoe heet hij ook alweer?
0: John Eubank.
1: John Eubank,
0: ja. Ja, ja, maar Han heeft ook heel veel voor Marco geschreven. Maar goed, Marco Borsato dus hoogste notering op 21. De meeste dromen zijn bedrog toen ze dachten van... nou, weet je wat, na al dit Italiaans... laten we het eens gewoon in het Nederlands proberen. Wel met een vleugje Italië, want het is natuurlijk een Italiaanse nummer. Weet zo de titel liever niet van het Italiaanse... Zal iets met Tutti nog wat zijn?
1: Tutti de kappie.
0: Kijk, Tutti... zoiets. Nou goed, ik ga me er verder niet aan branden als je het niet erg vindt. Heb je nog wat uit de 90's, Jacobus?
1: Ja, wat wil je? Wil je wat humor? Of wil je dat ik jullie even ga testen qua muziek van televisieprogramma? Het was Story di Tutti Giorni. Dus je zat aan
0: het begin. Met Tutti zat ik gewoon goed. Het is ongelooflijk. Ik had werkelijk geen idee. Ja, ja. Maar goed.
1: Test maar.
0: Ja, test maar wat je wil.
1: Oké, dan gaan we doen even televisieprogramma's. Even kijken of jullie weten welk televisieprogramma uit de jaren 90 dit was.
0: In de Vlaamse pot.
1: In de Vlaamse pot.
0: Ja, toch? Doe nog stukje. Was wel leuk.
1: Ja, Serge Harry Valken.
0: En Frans van Deurs of zo zat er,
1: ja, zat er ook in.
0: En
1: Anouk, hè, de actrice die nu Anouk speelt in Gooise Vrouwen, zat daar ook.
0: Oh ja,
1: daar,
0: okay, ja. Heb je er nog één?
1: Ja, ik heb er één, die is wat moeilijker. Ik ben benieuwd of jullie deze weten.
0: Ja, ja.
2: Hoe ver ga jij, waar ligt de grens? Ja, dat verschilt van mens tot mens.
0: Nou, hij zit achter de decoder, denk ik. Wie is die stem, joh? Dat is... Wacht even, laat
2: dus
0: Dat is Henk Temming.
1: Ja, dat denk ik.

0: je dat nog? Met Wendy van Dijk en Matthias Scholten. Dan gingen ze de straat op en dan konden mensen 1000 gulden krijgen. Ja. Als ze bijvoorbeeld speeksel van elkaar doorslikten.
1: Ja, toen is al die gekkigheid begonnen.
0: Of je haarkammen met een wc-borstel, kan ik me ook nog herinneren.
1: Ja, wat is daar gek aan?
0: Ik zie het. Wil je nog één?
1: Zullen we nog één bewaren? Nou, doe nog eentje.
0: Dan. Even kijken hoor. Deze vind ik leuk. Even kijken. Ja, komt ie.
1: Wat een kwaliteitje ook, hè?
0: Voor de nostalgie, hè?
1: Wat is dit nou, joh?
2: Love Letters!
0: Love Letters!
3: 538,
1: 90's,
3: top
1: 1000. Love Letters, ja.
4: Met Linda de Mol.
1: Met Linda de Mol, inderdaad, ja. De lijst gaat zometeen verder, uiteraard. Want we doen de ontknoping even voor 6 uur. Wat staat er op nummer 1? Ik zie hier in de lijst, Kobus. Metallica komt eraan, dus je hebt nog een rookpauze. Ja, dat is wel lekker voor jou. En Henk natuurlijk zometeen met het belangrijkste nieuws van dit moment.

0: Zomerdeals.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
2: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij Fomar.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Goedemiddag, dit is 538. Het weer, zonnige periode, stapelwolken bij 19 tot 24 graden landinwaarts. Vanavond schijnt een flinke tijd de zon. En dan de files voor dit moment.
18: Ja, het is best druk. 67 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp is een ongeluk gebeurd. Daardoor ruim een half uur vertraging. De A50 Os-Apeldoorn nog steeds voor Hoenderloo 1 uur en 20 minuten vertraging. En de A67 Venlo-Eindhoven voor de Randweg N2 door een ongeluk. Een vertraging van ruim 50 minuten.
0: 1 minuut over half 4. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
19: Goedemiddag. Oekraïne kan de komende 2 jaar rekenen op nog eens 140 miljard euro van de NAVO-landen. Dat gaan ze volgende week afspreken op een top in Turkije. Groot deel van die 140 miljard was al beloofd, maar door het vast te leggen wil de NAVO Oekraïne geruststellen en de lasten wat eerlijker verdelen. Alle studenten moeten in de toekomst een stagevergoeding krijgen, heeft het kabinet besloten, maar de hoogte van het bedrag wordt niet vastgelegd. De ene student kan daardoor worden afgeschreven met een tientje per maand, terwijl een studiegenoot honderden euro's bijgeschreven kan krijgen. En in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is een nieuw exemplaar van de beroemde pindakaasvloer van de onlangs overleden Wim Schippers gelegd. Twee medewerkers zijn in totaal 9 uur bezig geweest met het vullen van de lijst die om het kunstwerk heen ligt. Ze hadden er 390 kilo pindakaas voor nodig. Oh. De pindakaasvloer is tot begin september te zien.
0: Juist. Dat zijn heel wat potjes.
19: Dat zijn heel wat potjes, ja.
0: Ja. Mooi. Henk, ja, wat? Ja, sorry.
18: Ja, ik was benieuwd wat voor pindakaas het was, maar...
0: Of dat, ja...
18: Of het de echte is.
0: Een echte, of met of zonder toegevoegde suikers.
18: Dat wil Edwin graag weten.
0: Ik ga het even
18: stukjes noot.
0: Nee, niet dat als ik er in de buurt kom, dat ik al een piek heb, zeg maar.
18: Nee, oh ja, natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk, dat je er alleen al naar kijkt, dat je suikerspiegel omhoog gaat.
18: Dat je het ruikt en dat je denkt dan ook...
0: Oh, wat is dit? Ja. Maar goed, ik weet niet, ja. Andere dingetjes nog.
19: Nou, zeker andere dingetjes. Nooit meer gehandels met een groot stembiljet.
0: Oh.
19: Na jaren van testen gaat het kabinet een kleiner biljet invoeren. Ja. Nog niet meteen, maar over 3 jaar bij de Europese verkiezingen.
0: Oh.
19: Waar toch bijna nooit iemand voor gaat stemmen. Dus dan kunnen ze het rustig invoeren.
0: Precies, ja, precies. Kun je wel onderkant eraf knippen gewoon.
19: Ja. Nee, het nieuwe biljet wordt klein. En dan moet je straks 2 bolletjes rood kleuren.
0: Oh.
19: Ik zie nu al waar het misgaat.
0: Oh jeetje, inderdaad.
19: 1 voor de politieke partij en een 2e bolletje op de persoon.
0: Oh, oké, ja. Hé?
19: Ja, daar heb je het al.
0: Ja, daar ga je al. Maar ik snap dat wel, zo ingewikkeld is dat niet. Maar waarom? Ik zie het nut er niet van in.
18: Nou ja, omdat je nu, het is een soort rolbehang wat je nu...
0: om de lijst kleiner te maken.
18: Maar wat Henk zegt, het gaat geheid fout. Dus of je vergeet de partij in te vullen, maar wel het persoon. Nou, stem ongeldig of andersom, dat gaat natuurlijk geheid fout.
0: Ja, maar als je toch die persoon invult, dan weet je toch ook voor welke partij?
18: Nee, Edwin, zo werkt het niet.
0: Je moet
18: compleet invullen.
19: En het tellen van die stemmen gaat straks ook veel langer duren natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
19: Daar zijn weken mee bezig.
0: Dat is ongelooflijk.
18: Maar kan dat niet digitaal dan?
0: Ja,
18: in zo'n hok kun je toch op zijn knop drukken met
0: een... Ja, dat zou je ook...
18: Hebben we een tijdje gehad, hè?
0: Ja, maar dat is natuurlijk fraudegevoelig, of
18: niet? Dit is niet fraudegevoelig. Moet je in Gorkum kijken. Weet je nog, hebben ze 3 keer opnieuw moeten tellen.
0: Jawel, maar ja, het is uiteindelijk niet gebleken dat er iets niet goed ging, toch?
18: Nou, volgens mij wel.
0: Wat dan?
18: Nou ja, dat het niet goed gegaan was daar.
0: Jawel, maar er is...
19: De uitslag was bijna hetzelfde.
18: Ja, het zou kunnen.
0: Ja, ik weet het ook niet hoe je dat moet doen. Ja, je kan moeilijk bij iedereen bij de deur langs gaan natuurlijk, hè? Iemand met zijn papiertje komt. Ja, zegt u het mij, ja. Vul in, ja. Dat kan ook natuurlijk, dat duurt al veel langer.
19: Ja, is ook fraudegevoelig.
0: Ja, is fraudegevoeligheid, ja.
19: Verhuisbericht hadden we deze week ook.
0: Verhuisbericht?
19: Want ja, Willem Holleder, die mag in principe de EBI in Vught verlaten. Oh. Daar zit hij inmiddels ook alweer 11 jaar.
0: Zo.
19: Het betekent niet dat Holleder 68 op vrije voeten komt. Hij wordt overgeplaatst naar een afdeling intensief toezicht, de AIT.
0: AIT, ja.
19: De staatssecretaris moet daar binnen 3 weken een beslissing over nemen.
0: Daar is een aanvraag voor gedaan.
19: Is er een aanvraag voor gedaan?
18: Vanwege zijn gezondheid.
0: Ja, precies. Ja, hij is al een paar keer aan zijn hart geopereerd.
19: Twee hart, ja.
0: Maar 11 jaar, ik denk er wel eens over na. Als je dan, moet je toch voorstellen dat je 11 jaar daar... Ik bedoel, ik heb geen medelijden met niemand die daar zit. Nee, dat voorop stellen. Maar ik bedoel, dat je daar zit tussen die muren, dat je helemaal niks kan. Ik bedoel, het is lekker hoor, als je een televisie hebt en allemaal dingen kan doen. En volgens mensen en lekker wasknijpers maken. Maar dat is nogal wat.
19: Ja, wat deed je 11 jaar geleden?
0: Mijn god, dat je dag in dag uit daar bent.
19: 2015.
0: Holy shit.
18: Ja. Hij zit er niet voor niks natuurlijk.
0: Nee, dat zeg ik ook. Het is het niet zozeer. Maar als je erover na gaat denken, van als je dat zou overkomen... Ja, dat overkom je natuurlijk niet zo, maar daar heb je wel wat door gedaan. Maar...
19: Hij heeft wel op zijn kerfstok dingen.
0: Dat zeker, ja. Nou goed.
19: En Douwe Bob, die is kapot van verdriet.
0: Ja.
19: Zijn favoriete gitaar is uit zijn auto gejat. Het is een Gibson J35 uit 1942.
0: Ja.
19: Op Instagram doet hij een dringende oproep aan zijn volgers... in de hoop dat het instrument weer boven water komt.
0: Ja. Ja, dat snap ik, ja. Voor 2000 euro, geloof ik. Hè?
19: Voor de gouden tip, ja, precies. Een beloning van 2000 euro.
0: Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Hij is natuurlijk gehecht aan het instrument. Maar niet alleen dat, het ding is ook een godsvermogen waard.
18: Ja, ja, inderdaad. Ze beginnen bij 15.000 euro.
0: Ik denk dat hij nog veel meer waard is. Ja.
18: Ik heb ook, we spraken hem gisteren toevallig. En toen zeiden we van, waarom heb je niet zo'n... je moet er gewoon zo'n AirTag in
0: douwen. Oh ja. Ja, kom je nu mee.
18: Ja, dat zei hij ook.
0: Achteraf is mooi wonen, heb ik wel gehoord. Ja. Maar ja, verdorie. Maar er moet iemand geweten hebben dat die gitaar... en dat ding waardevol was.
18: Ja. Nou ja, goed, hij stond voor zijn deur, hè, die auto. Dus gewoon voor zijn eigen deur.
0: Met de gitaar erin.
18: Met de gitaar erin. En iemand weet misschien wel... hey, daar woont Douwe, daar ligt een gitaar. Die
20: zou ik ook niet doen, hoor.
0: Ik weet ook inderdaad van muzikanten waar ik vaar... die laten nooit eens in de auto liggen... Nee. Of die nemen altijd hun instrumenten mee.
18: Ja, ik ken een bouwvakker. Die is gewoon bouwvakker, maar die rijdt in een bestelauto... en daar staat op vishandel.
0: Ja.
18: Want hij denkt, ja, die breken ze nooit open.
0: Dat is wel verstandig,
18: vanwege de lucht.
0: Dat zou Douwe ook moeten doen. Ja. Op zijn auto gewoon vishandel Bob.
20: Ja.
0: Dat was een goed idee. Ja, heb je ook nu niks aan natuurlijk.
20: Nee.
0: Ik heb wel eens gehoord van André Rieu, weet je wel... dat bij een hotel, dat ze een keer waren, dat er alarm was... en dat ze allemaal het hotel uit moesten. Ja. En dat er toen een aantal buiten stonden... en dat die een schop onder hun reet kregen... omdat ze hun instrument niet meegenomen hadden.
18: Oh ja? Oh ja, dat zijn dure instrumenten natuurlijk.
0: Ja, maar dan kom je naar beneden en je bent op tour... en dan moet je natuurlijk... Ja, is van zo'n orkest natuurlijk... Laat alles liggen, behalve je viool.
20: Ja.
0: Die viool moet mee natuurlijk. Ja.
20: En de strijkstok niet.
0: En de strijkstok, Henk, want anders heb je nog niks. Laten we eerlijk zijn natuurlijk. Ik sta het belangrijkste vergeten.
20: Ja, natuurlijk. Dat is ook belangrijk.
0: Dat was hem.
20: Ja.
0: Heel fijn.
21: Edwin Evers.
0: Ja, laten we doorgaan met de lijst. Hè, want het is alweer 7 minuten over 4:30. Met Metallica.
21: 20.

0: Ze hadden er in totaal 9 noteringen. En
1: 9 noteringen?
0: 9 stuks.
1: Zo, die hebben een partij hits gehad, zeg. Maar welke zijn dat allemaal?
0: Wil je ze allemaal weten?
1: Nou, ik vroeg me zo even af.
0: Come Take My Hand, we hebben Dreams,
1: oh, ja,
0: Dream. Come Alive, The Sun Will Be Shining, ja. We hebben Fairy Tales, we hebben Fly Through the Starry Night, ja. We hebben One Day, we hebben I Can't Help Myself, I'm Thinking of You, en we hadden Never Alone.
1: Wat verdorie, zeg ik.
0: Wat een hit, zeg.
1: Goed gedaan, zeg. The Two Brothers on the Fourth Floor. En daarvoor de rookpauze van Kobus. 6 minuten lang. Metallica met Nothing Else Matters. Nog even wat huishoudelijke mededelingen. Want we hebben natuurlijk straks ook nog... ergens komt er een liedje voorbij met een getal in de titel. En dan is het horen is scoren. Dat betekent dat je hier de Euro Jackpot kan winnen. Het staat op 5000 euro, dacht ik. Ja. Kobus gaat straks graaien in de ballen. En daar zit wellicht die jackpot ertussen. En anders 538 euro en 10 loten, mensen. Oh. Heerlijk. Even een rustpuntje op de vrijdagmiddag. En natte voeten. Theme from the Titanic. Vinden wij terug op 18. My heart will go on. Hier is Celine Dion.

0: like teen spirits. Heerlijk blijft hij toch. Op 17 in de 90s top 1000. En daarvoor for something completely different. Om maar even zo te zeggen. Celine Dion en My Heart Will Go On. Op 18 was dat. Ja, Kobus, jij hebt nog over... was even leuk. Ik hoorde net jou even over Nirvana. En Smells Like Teen Spirit. Even met betrekking tot de titel. Even leuk.
1: Oh ja, het is
0: ja.
1: Ja. Voor een beetje.
0: Ja, Kobus die had een beetje. Ik had het nog nooit gehoord.
2: Ja, veel mensen weten niet dat die titel is afgeleid van een Amerikaans deodorantmerk.
0: Dat weet je, is wel gecheckt. Dat we niet een beetje krijgen van de klop.
2: Nee, is echt gecheckt. Okay. Het is het deodorantmerk Teen Spirit. En de vriendin van Kurt Cobain die droeg dat altijd. Dus Kurt stonk altijd naar Teen Spirit. En toen kwam Smells Like Teen Spirit. Is daar zo uit voortgekomen.
0: Dat is een beetje de achterliggende gedachte.
2: Dankzij de deodorant, zeg maar. Dus,
0: wat grappig. Nou, dat heb ik echt nooit geweten.
2: Ja, stop je een beetje.
0: Ik wou zeggen, mensen, je zit toevallig te luisteren. Je pikt het even mee dat je toch denkt van... nou, ik ga net wat lekkerder het weekend in.
1: Een beetje.
0: Vind je het?
1: Nee. Het was een ongelooflijk
0: dat was toch een leuk beetje, mensen. Ja, de lijst gaat zometeen door natuurlijk.
3: Zometeen deze 90s hits op...

0: Britney Spears.
1: Henk, zeg nog een keer.
0: Britney Spears.
1: Britney Spears, Henk, ja. Lekker hoor. 90's ook, hè. En de volgende dan? Oh ja, ga even ons spel verklappen. Lekker dit, zeg hé. Summer of 69.
2: 538, 90's tot 1000.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
6: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.

0: klein weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens.

0: verfzaken.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: De Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: 538 Nieuws.
8: 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De verkeersboetes in ons land zijn de afgelopen jaren onredelijk veel verhoogd. Dat is het oordeel van rechters en dat kan gevolgen hebben voor de boetes van de laatste 3 jaar. Premier Jette zegt dat het kabinet naar de uitspraken gaat kijken. Volgend jaar wilde het kabinet de verkeersboetes eigenlijk weer mee laten stijgen met de inflatie. Een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij vorig jaar meedeed aan een aanslag op een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Hij kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf omdat hij de cobra's leverde aan een andere verdachte. Waren trouwens meer aanslagen op pizzabakkers. Waarom is niet bekend? Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat stagiairs voortaan allemaal betaald krijgen. Maar het vindt het wel jammer dat er geen minimumvergoeding is vastgelegd en vreest dat het straks een symbolisch bedrag wordt. Het kabinet belooft erop te letten en komt als het moet alsnog met een minimum. NASA heeft een raket gelanceerd voor een reddingsactie die nog nooit is vertoond. Hij is op weg naar een satelliet die het heelal bestudeert met telescopen en dreigt neer te storten op aarde. Het is de bedoeling dat de satelliet over een paar maanden weer in een normale baan om de aarde draait. 538 weer, de zon schijnt vanavond nog een tijd, maar het koelt wel af naar 13 tot 17 graden. Morgen is het iets warmer dan vandaag, met vooral in het zuiden zon. En zondag, dan is er meer bewolking en lokaal een bui.
10: En dan komen ze de files.
11: Ja, 63 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. 40 minuten. De A50 nog steeds Os-Apeldoorn voor Hoenderlo. Daar is de weg afgesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Daardoor 1 uur en 20 minuten vertraging. En de A67 Venlo-Eindhoven voor Geldrop. Een vertraging van 3 kwartier.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Fijne verjaardag.
14: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: on fire.
1: 538, 90s, top 1000.
0: Maar dan anders. De originaalopname was dat op 16 van Gala en Freed From Desire. Toch grappig hoe zo'n liedje weer helemaal een nieuw leven gekregen heeft. Hè,
2: door, dankzij Will Grigg.
0: Ja, door, door de voetbal, zeg maar. En iedereen van jong tot oud zingt dit nog mee.
2: Geweldig, hè?
0: Ongelooflijk.

90's top 1000. We zijn op weg naar het weekend, maar nog belangrijker, alhoewel, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. We zijn op weg naar de nummer 1. Populairste liedje uit de jaren 90 door jullie verkozen, door alle stemmen die hier zijn binnengekomen. Dus dat. We hebben ook nog wat leuke oude fragmenten uit de 90er jaren die hopelijk iedereen zich nog herinnert. En misschien niet meteen zo, maar wel dat je als je ze hoort dat je denkt, ach ja, dat was ook in de 90's. Dat doen we zo meteen hier. We gaan even door met de lijst, want we moeten ook een beetje vaart maken. Natuurlijk nummer 15 zijn we aangekomen.

0: Spears. Henk zegt nog één keer.
1: Britney Spears. Getallen horen is centen scoren.
0: Ja, getallen horen is centen scoren. En ik hoor hier toch een gevalletje van... Ja, nou, laat Brian het maar zeggen. Hallo Brian, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij je radio aanstaan of ik hoor een echo of iets dergelijks?
2: Als je één moment hebt,
0: of zit jij in
2: een nu bezig.
0: Of zit jij in een meer, het ruimtestation?
2: Het scheelt niet veel, ik sta in de file tussen Os en Apeldoorn.
0: Tussen Os en Apeldoorn? Och, mijn god, hoe lang is de file?
2: Een uur en 20 minuten, als ik jullie mag geloven.
0: Uur en 20 minuten, ja, als wij dat zeggen, dan klopt het.
3: Ja.
2: Dan kan je
0: wel,
2: nog even.
0: Daar kan je wel van uitgaan. Waar moet je naartoe?
2: Ja.
3: Apeldoorn.
2: Nee, ik moet naar Heerde.
0: Oh, Heerde.
2: Net van bij Apeldoorn.
0: Oh ja, oké. Okay. Heb je weekend of...
2: Ik heb net een airco opgehaald, maar ja.
0: Oh, je had al weekend?
2: Ik had al weekend.
0: En wat doe je in het dagelijks leven, als ik mag vragen?
2: Ik werk voor een grote coöperatieve bank.
0: Voor een grote coöperatieve bank. Oké, okay, hartstikke goed.
2: Yes.
0: Kunnen jullie de stresstest doorstaan? Wilde ik nog even vragen voor de zekerheid.
2: Ja, vast wel.
0: Oh, laten we het hopen. Maar je belt natuurlijk niet zomaar.
2: Nee, dat klopt.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ik hoorde een getal.
0: Je hoorde een getal, hè? Wat hoorde jij precies?
2: Ik hoorde het getal 1. Oftewel 1.
0: Jazeker.
2: Baby, one more time.
0: Hit me, baby. One more time, inderdaad. Heel goed. Britney Spears was dat op 15. Yes. Ja, we gaan even... Ik denk dat we gaan gambelen.
3: Ja.
2: Nou, leuk.
0: Want we hebben hier een grote schaal met groene en paarse ballen. En ik ga eens even... Kijken of Kobus er is. Kobus, ben je daar?
3: Ja, ik ben er.
0: Oké.
3: Zal ik vast...
0: Ja, wacht even. Ik ga het even afspreken met Brian. Je mag een teken geven als er gegabbeld mag worden. En als je wil stoppen. Ik zeg even, op het spel staat natuurlijk de jackpot. Dat is als je een bal hebt, zeg maar, die goudkleurig is van binnen. Kobus gaat gabbelen. Is de bal goudkleurig, win je de jackpot van 5000 euro. Is die niet goudkleurig, win je nog altijd 538 euro en 10 loten.
2: Nou, beide mooi.
0: Kobus, ben jij zover?
3: Ja, ik ben er.
0: Kobus staat helemaal... Nou, ik zou zeggen, grabbelen maar, hoor.
3: Oh, ik ga wel grabbelen.
0: Zeg maar stop als je er klaar mee bent, hoor.
2: Nou, stop maar.
0: Stop maar, Kobus. Ja, Kobus heeft de bal. Maar wacht even, Kobus, ik doe er even, een poutje eronder.
3: Oh,
0: ja, zeker.
3: Het is een paarse bal.
0: Het is een paarse bal, weten wij nu al.
3: En hij is...
0: Hij is...
3: Leeg.
0: Hij is leeg!
2: Oh.
0: En dat is nog steeds mooi natuurlijk.
2: Juist.
0: Ik mag jou feliciteren, want je hebt dan de bal zonder gouden binnenkant. Maar dat betekent nog wel altijd dat je 538 euro gewonnen hebt. En 10 loten voor de trekking van dinsdagavond. De prijs wordt verzorgd door Eurojackpot. Gefeliciteerd.
2: Super, dankjewel. Hartstikke mooi. Blij mee.
0: Heel goed. Heb je al goede plannen voor het weekend?
2: Ik denk dat we uit eten gaan.
0: Ja, dat moet wel lukken, denk ik.
2: Ja, dat mag ik hopen.
0: Goed zo. Ga er lekker van genieten. Goed weekend. Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Hey, hartstikke bedankt.
0: Doei, doei.
2: Hoi.
0: Zo, dat was Brian op weg naar Heerde door de file.
3: Zo.
0: Ja, dat was hem. Horen is scoren. Ik zeg het er wel even meteen bij. Dit was hem, want we spelen dit spel natuurlijk één keer. Want er zouden natuurlijk zomaar nog meer liedjes kunnen...

0: jammer. Ja, de prijs is er al uit. We hadden al Hit Me Baby One More Time. Dus we spelen het spel één keer. Dus helaas voor Brian Adams. Mag de volgende keer meedoen met het spel. Zo is het ook natuurlijk. Zo, dit is Even Zeko met de lijst richting de nummer 1 van de jaren 90. Waar we nog even kijken naar wat legendarische fragmenten uit die jaren. Heb je nog wat?
1: Ja, André van Duinen was natuurlijk...
0: Hey, always, hey.
1: Was natuurlijk ook in de jaren 90 actief.
0: Die heeft ook van de jaren 60, 70, 80, 90, zero's.
1: Nog steeds.
0: Ongelooflijk.
1: Hij gaat binnenkort weer Animal Crackers doen voor Max natuurlijk.
0: Oh ja, dus, zeker.
1: Maar in de jaren 90 zat hij bij RTL en had je de André van Duin show. Kan even een klein stukje laten.
0: Ja, leuk, ja.
2: Wat ziet u er allemaal geweldig uit. Allemaal naar de kapper geweest natuurlijk, hè. Lipjes een beetje aangestef, oorbelletjes ingedaan, hè. En de dames zien er ook goed uit, dus het is hartstikke...
0: Dit was er één in de categorie...
1: Jazeker. Verder waren de jaren 90 natuurlijk ook daar. Het was het decennium van Herman Vinkers. Die kwam natuurlijk heel erg op. Die stond in de jaren 80. Toen begon die eigenlijk. En toen in de jaren 90 had hij zijn hoogtepunt. Hij had in de jaren 90 onder andere de show De Zon Gaat Zinloos Onder. Morgen moet hij toch gewoon weer op. Ja. Even een klein stukje uit de show.
3: Ja, vroeger was er zo weinig belangstelling voor mijn programma's dat er hier in de Vestak Theater wel eens een keer een voorstelling is afgelast wegens ziekte van de toeschouwer. Tegenwoordig. Het is gekkenwerk. Eerlijk, het is gekkenwerk. Wildvreemde meisjes die midden in de nacht op mijn hotelkamerdeur kloppen. Het kost me wel 100 gulden per uur, maar ja, het wordt een beetje.
0: Ik kan echt uren naar Herman Vinkers luisteren.
1: Hij is zo goed. Ja. Hij is zo leuk.
0: Ah, nog eentje dan, Kobus.
1: Nog eentje. Even kijken. Kopspijkers. Was toen natuurlijk met de tafel waar de cabaretiers aanschoven. Waaronder ook Erik van Muiswinkel. En het ging over de laatste seksbioscoop die in 1996 in Rotterdam de deuren sloot.
4: Dit vind ik een historisch moment. Ook in deze week was in Rotterdam de laatste seksbioscoop die gaat dicht. Je hoort het je kinderen over 20 jaar aan je vragen. Hè? Ja. Pap. Waar was jij toen de laatste grote seksbioscoop dichtging? Ja.
5: Wat denk je, Jack? Op rij 12?
4: Ja.
5: Tussen de vaste jongens. Ik zat er als de Rex in Rotterdam. Ik kwam daar regelmatig met Natte Kees en Snelle Jaap. En Leo de Lauwe Liter. En daar zaten wij. Mooie tijden gehad daar echt. Ja. Het was echt dramatisch. Het was dus de laatste doorlopende voorstelling. En dan zie je die laatste Zweedse bakkenbaarden op die sokken. Die zie je daar. En dan langzaam sterft dat zo weg. Dus wij zijn echt jankend die bioscoop uitgeglibberd. Het was heel
4: draag. Goed.
0: Kopspijkers. Ja, ook wel een legendarisch verhaal. Later gingen ze dit natuurlijk al met cabaretiers doen.
1: Ja, en later kreeg
0: ik... Ja, dit waren ook cabaretiers, maar ik bedoel met typetjes.
1: Met typetjes inderdaad.
0: Ja, typetjes.
1: Ja, was echt leuk. Ja. We hebben nog meer vanmiddag.
0: Oh, nog. Ja, zeker. Het is 8 minuten voor 4:30. Goedemiddag.
6: De 538. 90's tot 1000.
0: Daar zijn we mee bezig. Tot aan het weekend. Tot aan vlak voor 6 uur. Dan hoor je wat de populairste plaat is uit de 90's. Wij zijn aangekomen bij nummer 13. Ja hoor, een

0: in de 90s. Top 1000 op 13.
1: Dit is de finale van de 538 90s Top 1000.
0: Zo is het. Tot 6 uur. De grote finale. We gaan door zo meteen met nummer 12. De Party Animals, die komen eraan. Anouk vinden we ook zo meteen op nummer 11. En nog belangrijker, Henk komt eraan. Met het laatste nieuws van dit moment. En we kijken even een beetje terug op de afgelopen week met wat andere dingetjes.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld.
2: Tomorrowland.
1: Met meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak komende week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
6: Yeah.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet en iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
14: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
13: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
19: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
19: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Oh, oh, oh. Pas op!
0: hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
23: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
24: Of deze, in een leuk plaatsje.
25: Met 20.000.

0: Oosters krijg je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer on!
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Goedemiddag, dit is 538. Zonnige periode en stapelwolken. Bij 19 tot 24 graden landinwaarts. Vanavond schijnt nog een flinke tijd de zon. En dan de vrijdagmiddagspits.
9: 54 stuks in totaal nog. En de drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor De Hocht. Door een ongeluk ruim een half uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht ook een half uur. En dan de A50 Os-Apeldoorn voor Hoenderlo. Een vertraging van 1 uur en 10 minuten.
8: 2 minuten over half 5. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
10: Goedemiddag. De politie heeft een 20-jarige Amsterdammer opgepakt die iemand mishandeld zou hebben met een fietsketting. Het gebeurde na de verloren voetbalwedstrijd van Oranje op het WK tegen Marokko. Hij zit ook vast voor straatroof. Ze zijn nog op zoek naar 4 andere verdachten. Meerdere getuigen die waren opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vooruitlopend op hun verhoor en soms ook daarna. Om wie het gaat is niet bekend. Onacceptabel vindt commissievoorzitter Daan de Kort. En Anouk twijfelt of ze nog wel studioalbums blijft uitbrengen. Volgens haar is het te duur om elke paar jaar een nieuw album op te nemen. Daarom peilt ze op Instagram of haar fans een eventueel volgend album vooraf financieel willen ondersteunen. Als er niet genoeg binnenkomt, dan belooft ze het geld terug te storten.
8: Oh, nou ja. Maar hoezo te duur?
10: Ik heb geen idee hoeveel dat kost. Dat weet jij misschien.
8: Ja, dat kan in de papieren lopen. Maar ik bedoel, ja tegenwoordig bijna iedereen... mensen die muziek maken tegenwoordig heel veel... doen dat gewoon in de studio thuis.
10: Ja.
8: Ja, vroeger moest je een studio huren. Dat kostte duizenden euro's. Maar dat kan tegenwoordig wel wat eenvoudig. Ja, misschien wil zij het op een...
10: professionele manier.
8: Ja, dat zou
10: maar een heel orkest erbij misschien wel.
8: Nou, dat kan. Ja. Of in een speciale studio, weet ik veel. Ja. Veel muzikanten, weet ik. Ja, noem maar. Veel tijd. Ja, je moet mensen hebben natuurlijk ook inhuren om... dat is het ook. Het
9: zou leuk zijn als ze bij ons een keer komt spelen.
8: Dat zou heel leuk zijn, ja.
9: We hebben haar nog nooit gehad hier.
8: We hebben haar nog nooit. Ja, ik heb haar vroeger
10: wel een tafel een keer.
9: Ja, wel een tafel.
8: Aan tafel wel, ja. Maar en ze vroeger in de ochtendshow heeft ze wel... Ja, fantastisch. Ze was een keer opgetreden toen trad ze op in... ook bij de ochtendshow, in de Vendel Studios. Die bestaan inmiddels niet meer. Maar dat trad ze op met een soort lijnverbinding. Toen vloog de mengtafel in de fik.
9: Oh.
8: Ja, serieus.
9: Okay. Ja?
8: Ja. Ja, ik weet niet of dat kwam door haar power, zeg maar. Maar je zou bijna zeggen dat het er wat mee te maken heeft.
10: Ja, dat is
8: maar
10: het
8: zou natuurlijk wel jammer zijn als Anouk geen albums... wat zeg je?
10: Dan is het wel duur, ja.
8: Dan wordt het wel een duur geintje. Ja. Het zou wel jammer zijn als Anouk geen albums meer kan maken. Maar ik snap niet zo goed, want als zij optreedt... dan verdient ze toch heel veel geld mee.
9: Ja, maar ze hebben ook heel veel kosten.
8: Nee, dat snap ik.
9: En ze treedt ook niet meer zoveel op.
8: Nee, maar dan zou ik zeggen, treed wat meer op. Haal wat meer geld op, kan je weer een album maken.
9: Ja, maar ze hebben ook heel veel kinderen thuis, hè? Ja.
8: Nee, dat snap ik ook. Ik snap ook alle afwegingen. En dus ze moet het ook zelf weten, maar... Ja, nou goed, misschien is dit de manier voor haar.
9: Ja,
8: laten we hopen dat we nog wel eens wat van haar horen. Want het zou jammer zijn anders, toch? Nog meer, Henk?
10: Nou, zeker. We gingen afgelopen zomer 22 miljoen keer op vakantie.
8: Oh.
10: Met z'n allen. 72% van alle Nederlanders ging minstens 1 keer weg. Vooral naar het buitenland, waarbij Frankrijk het populairst was.
8: Frankrijk, ja.
10: Oui. Binnen Nederland was Gelderland de populairste provincie.
8: Gelderland.
10: Ja,
8: leuk, ja.
10: De Veluwe natuurlijk.
8: Ja, dat is leuk. Okay, lekker wandelen en fietsen natuurlijk. Ja. Hè, met
10: Bol vertellen.
8: Zeker, natuurlijk, ja.
10: Ja, die heb je daar.
8: Ja, dat is.
10: De elektrische fiets wordt steeds populairder. Vooral bij jongeren werd deze week bekend. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% nu een elektrische fiets in de schuur staan. 5 jaar geleden was het nog 29%. Toch is de ouderwetse fiets zonder trapondersteuning nog altijd in de meerderheid.
8: Oh, die is nog in de meerderheid. Ja. Ik wou net zeggen, als je een beetje in de rondte kijkt, dan zie je bijna geen fiets. Dacht ik namelijk, mijn beleving, dat je bijna geen fietsen meer ziet zonder...
10: Nee, dat denk ik ook, ja.
8: Maar dat is dus niet zo.
10: Nee, dat blijkt niet.
8: Ja. In aantallen zijn er misschien nog... dat het er is, ja. Oké. Okay. Ja. Nog eentje dan, Henk. Ja,
10: na ruim 100 jaar... krijgen we weer Olympische Spelen in Nederland.
8: Ja, ik had het gehoord.
10: Ja, in 2030 zal er Olympisch geschaatst gaan worden in het Tialfstadion in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft ook het Franse organisatiecomité het zijn op groen gezet. De laatste Olympische Spelen, toen waren wij er nog niet eens. Was in 1928 in Amsterdam.
8: Toen was jij er nog niet?
10: Nee, ik ook nog niet.
8: 28, ja, ook ongelooflijk. Ja, leuk, het zou eerst in Frankrijk, want het ging tussen Nederland en Frankrijk.
10: Ja, maar het wordt dus Tialf.
8: We hebben hier beter ijs gewoon, denk ik. Ja, of betere faciliteiten.
9: Ze moesten daar nog iets bouwen, dat wilden ze niet.
8: Nee, dat lijkt me verstandig inderdaad, want ja, wie weet. Dat was hem, Henk.
10: Ja, ja.
8: Tot zover.
11: Edwin Evers.
8: Ja, spreek je mee.

0: Anouk, Nobody's Wife, op 11 in de 90s top 1000. Oeh, we komen steeds dichterbij, mensen. De nummer 1 straks, vlak voor het weekend. Vlak voor 6 uur hoor je wat het populairste liedje is uit de jaren 90. Volgens onze kiezers althans. Kobus, mag ik jou nog even vragen om even in de archieven te duiken?
1: De archieven van de jaren 90.
0: Van de jaren 90, ja, precies, ja.
1: Ja, ik heb verschillende televisietunes. Ja. Ik heb ook eventueel nog wel wat uit Jiskafet. Is dat leuk?
0: Dat is ook misschien leuk om even voor het eind te bewaren. Doen we eerst even de televisietunes?
1: Eerst even de televisietunes.
0: Of zullen we eerst Jiskafet doen? Ja, ik twijfel altijd een beetje over... Wat zeg jij, Henk?
2: De tv-tunes. Ja, Jiskafet wel leuk over een uurtje.
0: Ja, dat blijft toch over een uurtje pas?
2: Ja.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Welk televisieprogramma was dit?
0: Ja.
2: Weet je nog met wie? Met Hans
0: Kazan,
2: toch?
0: Ja, met Hans Kazan.
1: Met Hans Kazan.
0: En Tom Mulder deed het voor zo'n
2: ding. Ja.
0: Razenslag! Ja. Was dat ook met Kom maar naar beneden?
2: Ja, kom maar naar beneden.
0: Kom maar naar beneden!
2: Ja.
0: Tom Mulder, ik kan me nog herinneren dat ik toen ik bij Radio 10 zat... We hebben het hier ook over de 90's, zeg maar. Dat was 1990, denk ik. Toen werkte Tom Mulder, die werkte één deurtje verder. Hij had daar twee radiostations. Power FM en Radio 10 Gold. En Tom Mulder die zat op Radio 10 Gold. En dit was toen heel populair. Dan had hij voor mij een jingle in gesprek gesproken. Dat vond ik leuk. Ja, weet ik veel. Ik was 19, 20. Ja. En Tom was natuurlijk een god.
2: Ja.
0: Kom maar naar beneden, Edwin Evers! Ja, dat vond ik dan mooi. Had Tom Mulder hier gesproken.
1: Nou, nu je het er toch over hebt, zal ik even een typische Tom Mulder grap van Radio 10 Gold uit de jaren 90.
0: Oh, dat is leuk, ja.
3: En wat prettig hier om terug te zijn. De vakantie was prettig, maar het is ook altijd heel leuk om terug te komen. En ik moet je even vertellen, ik zat in een heel chic hotel in Spanje. Het kostte zelfs 1,50 om een gulden te wisselen. Hier is Brenda Lee op Radio 10 Gold en All Alone Alive. Hier hoor.
0: Dit is wel typisch Tom Mulder, ja. Henk zit met de hand voor zijn mond. Radio 10 Gold. Ik zal je vertellen, toen ik daar werkte bij... was ik de vaste vervanger van Tom Mulder.
1: Oh ja, joh?
0: Ja, ik had op Power FM een programma van 3 tot 6 middags. En op Radio 10, als hij dan op vakantie was... en hij had toen veel vakantie... Oh, ja? Daar heb ik toen van hem afgekeken. Hij had het programma van 10 tot 2. Dus zat ik van 10 tot 2 ochtends op Radio 10 Gold. En dan smiddags van 3 tot 6 zat ik dan... En dan was hij bijvoorbeeld 6 weken op vakantie. Maar hij had een koffertje en daar zaten allemaal attributen in. Maar daar zaten ook
2: zijn moppen.
0: Zijn boek met zijn moppen.
2: Ja.
0: En dat had ik. Ik dacht natuurlijk, oh, dat is leuk, weet je wel. Ik moest Tom Mulder. Ik moest ook zijn naam jingles draaien. Ja, dus dan deed ik dat programma en dat was allemaal... horse is a horse, of course, Tom Mulder. Dat wilde de baas van Radio 10, wilde dat. Huh? Ja, wist ik wel. Ik dacht, nou doe ik het maar, anders word ik ontslagen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar dan werd ik sowieso bijna, want ik had namelijk het grote moppenboek van Tom Mulder gepakt. En ik zat elke uitzending van tevoren even een mop, maar dan op een manier dat ik dacht... Ja, wat een slechte mop is dit weer, weet je wel. Ja, dat was na 2 keer was dat klaar. Ja. Of ik daar onmiddellijk mee wilde stoppen. Dat werd niet gewaardeerd in die tijd. Ja.
1: Nog even tv. Tuntje.
0: Ja, zeker.
1: Even kijken of jullie weten welk programma dit was.
0: Ja, oh, moment, ja.
2: Oh ja, Glamourland, toch?
1: Nee,
2: niet.
4: De Caro presenteert...
1: Oh. Heb ik er even uitgeknipt wat ze presenteren.
0: Caro presenteert...
1: Ja.
0: Showroom.
4: Met Gerard Cox.
0: Met Gerard Cox.
4: En Joke Bruis.
0: Ja, natuurlijk. Hè? Het klinkt echt veel ouder dan de 90's, moet ik juist zeggen.
1: Ja, echt 90's.
4: Shoot, plezier.
0: Shoot, plezier. Oh, is dat...
1: was geluk.
4: En Moena Goeman-Borgesius.
0: Toen was geluk.
4: Zij nemen u mee naar de 50er jaren.
0: Oh, ja.
4: Toen geluk heel gewoon was.
1: Ja.
0: Dat was later een andere tune, denk ik of niet. Want ik ken deze tune niet van. Misschien kwam er later, ik weet het
1: maar
0: ook
1: dit
0: niet.
1: Was in de jaren 90.
0: Want ik vond het wel een geweldig programma. Ja. Ik heb altijd zo verschrikkelijk kunnen lachen om die Gerard Cox. Echt niet normaal.
1: Ja, vriendje Stokvis ook.
0: Ja, super. Oké, ja mensen, de 90's, daar zitten, daar staan we mee. Straks doen we nog, we hebben nog een Jiskafet. Maar dan moeten wel even de kinderen liggen te slapen. Want,

0: op 1000. Dan heb je gewoon een klassieker gemaakt. En dat hebben ze. Het regent zonnestralen.
1: Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538 90 Top 1000.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
8: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
11: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.

0: Nieuws. 5 uur.
1: Henk, ja.
2: Goedemiddag, Henk.
1: Ja, de KNVB doet aangifte van racisme tegen Oranje-spelers. Na de gemiste penalties in de WK-wedstrijd in Oranje kregen drie spelers online een stroom van haatberichten over zich heen. Justitie was op zich al met de zaak bezig. Ook had de KNVB al melding gemaakt bij het meldpunt discriminatie. Daar komt nu dus aangifte bij. Meerdere getuigen die waren opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vooruitlopend op hun verhoor en soms ook daarna. Een van de slachtoffers is iemand die bij het LAX werkte, het scholierenklaagcomité. Ze werd bedreigd omdat ze tegen de sluiting van scholen was tijdens de pandemie. Een 20-jarige Amsterdammer zit vast omdat hij iemand mishandeld zou hebben met een fietsketting. Het gebeurde na de verloren voetbalwedstrijd van Oranje op het WK tegen Marokko. Hij zit ook vast voor straatroof. Ze zijn nog op zoek naar vier andere verdachten. En slachthuizen en andere vleesbedrijven ontkennen dat ze arbeidsmigranten uitbuiten. Het kabinet vindt van wel en daarom mogen ze over 2 jaar helemaal geen uitzendkrachten meer inzetten. Dat vinden de vleesbedrijven te streng en ze bekijken nu of ze naar de rechter kunnen stappen. Het 538 weer, de zon schijnt vanavond nog een tijd, maar het koelt wel snel af. Morgen is het iets warmer dan vandaag, maar zondag is er meer bewolking en lokaal een bui.
3: Oké, dan de files komen.
4: Ja, we hebben haast, want nou, de hamburger koelt ook snel af.
3: Oh, een hamburger, ja zeker.
5: 53 stuks in totaal nog. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht-Noord voor de Hocht. 3 kwartier. A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, ruim een half uur. En dan nog die A50, Os-Apeldoorn. Voor Hoenderlo de weg afgesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En daardoor een vertraging van ruim een uur.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: Rhythm is a Dancer.
1: De 538.
2: 90's Top 1000.
0: Ja, de 90's Top 1000 met Snap. Die staan er ook wel een paar keer in. Dit is wel de hoogste notering, denk ik.
3: Ja, en dus stonden er nog 3 keer in. Dus in totaal 4.
0: Juist. Het laatste uur, mensen, van de 90's Top 1000. Op weg naar de nummer 1. De populairste plaat, populairste liedje uit de jaren 90. Ja, tenminste, dit jaar kan volgend jaar met stemming natuurlijk weer anders zijn. Want een beetje ook wat op dit moment hip en happening is natuurlijk. Heeft er ook zijdelings mee te maken. Hè? Ja. Maar de 90's zijn volgens mij behoorlijk populair op dit moment. Heb jij nog, Kobus, in de archieven iets... is dit het moment voor...
3: Ja, zou je denken dat het Jiske vet moment?
0: Voor de kinderen onder radio.
3: Ja, even kan ook eerst beginnen met Joep, hè, dat we het langzaam opbouwen. Hè?
0: Langzaam opbouwen, goed idee.
3: Ja, Joep die deed de oudejaarsconferentie in 1995. En dat was ook het jaar dat we de IRT-affaire hadden.
0: Oh ja,
3: dat was de drugs... nou ja, laat ik het kort samenvatten. De politie vervoerde meer dan 400.000 kilo aan drugs. Nou, Joep die haalde dat aan in zijn oudejaarsconferentie.
4: Ik had het vanmiddag nog. Vanmiddag liep ik hier op het Rokin. Er komt een politieauto langs met Zwaaili. Vroeger dacht ik altijd, jezus, ongeluk. Nu denk ik, oh ja, transportje. Hiernaast, in de halve maand steek, is een koffieshop, daar kan je alles krijgen. Ik kom vanmiddag binnen, ik zeg, doe mij een beetje rode Libanon. Hij zegt, dat heb ik niet. Ja, dat heb je niet. Nee, is op. Ik zeg, op. Hij zegt, ja, de politie heeft gestaakt. En zo, hè.
3: Joep van het Hek.
0: Ja, ja, ja. Ook afscheid gewoon natuurlijk onlangs. Of ja. Onlangs, ja. Hoe lang is dat dan? Vorig jaar volgens mij, toch?
3: Ja, voor 2 jaar geleden volgens mij inderdaad, ja.
0: Nog meer?
3: Ja, wat wil je? Ik heb,
0: een tjoentje. Heb je nog een tjoentje?
3: Nog een tjoentje?
0: Tjoentje zal ook.
3: Even kijken of jullie deze weten.
0: Mijn god, wat is dit, joh?
3: Als ik het zeg, dan zeg je, oh ja.
0: Het is dan je denk van een spelletje.
3: Het is van een KRO-programma.
0: Ja, ja. Van een spelletje.
3: Het is een consumentenprogramma.
0: Consumentenprogramma. Ook dat nog?
3: Ja! Ook dat nog.
0: Oh, wat leuk. Ook dat nog. Ja, dat leuk. Ja, zeker, ja.
3: En deze?
0: Ja. De tandenborstelshow.
3: Ja, ja, ja, ja,
0: met Rolf X. Wouters.
3: Ja.
0: Tada. Was ook een knijter van een hit, hè, ja, dat programma.
3: Moest je tandenborstel meenemen en je paspoort. Want het kon maar zo zijn dat je aan het einde van het programma gelijk weg werd gestuurd.
0: Oh, dus,
3: en deze, kennen jullie deze nog?
0: Prijzenslag.
3: Nee,
0: de Rad van Fortuin. Daar ben ik kwalijk, ja.
5: Met de bordjes, hè.
0: Was dat? Nee, dat was niet Tom Mulder, toch? Die,
3: Nee, dit was volgens mij Pierre. Toch?
0: Was dat Pierre van der Staden?
3: Ja, volgens mij in de beginperiode wel.
0: Oh, dat zou wel kunnen, ja. Dus, dat is ook wel een legendarisch. Die zat altijd bij Willem Ruijs. Ja, nu is het echt openbaar verteld. Prijzenslag! Oh, een legendarische tune. Dit was natuurlijk met Leontien, die al
3: bordjes omdraaide.
0: Mensen, door met de lijst. 538, 90's. Ja, nou, je kan even gaan roken, Kobus.
2: Ja. Radio 538.
0: Guns N' Roses namelijk, op 7.

0: Backstreet Boys en Everybody staan, eens even kijken, op 6 in de 1000 van de jaren 90. Ja mensen, zometeen nieuws van de dag om iets na 6 met Thomas van Groningen. En die is hier net aangeschoven. Thomas.
1: Hallo.
0: Je bent ook een 90s kid, hoor ik net.
1: Ik ben geboren in 1990.
0: Dat is toch
1: dus je kan nog wel een deel ook bewust herinneren van de...
0: Ja, heb je nog iets van meegekregen?
1: Ja. Ja, mijn zus was echt een Spice Girls. Dat posters over alles.
0: Oh ja.
1: Ik kan me nog goed herinneren.
0: En wat was jouw eerste poster? Weet je dat nog of niet? Had dat met muziek te maken of, of was het van Dries van Acht? Ja, je was toch politiek.
1: Wim Kok.
0: Oh, ja.
1: Nee. Eerste poster. Wat had ik hangen? Volgens mij Harry Potter.
0: Oké.
1: Ja, 2001 of zo, zoiets.
0: Ja, dat kan. Ja, zeker.
1: Nou ja.
0: Nieuws van de dag zometeen. Hebben jullie wat leuks?
1: We hebben wel wat leuks. We hebben Nordin Gourdani te gast. Dat is de jongen van Mokro Inside. We gaan natuurlijk praten over die wedstrijd morgenavond. Marokko tegen Canada. We gaan geen voetbalvoorbeschouwing doen. We gaan meer een soort van voorbeschouwing doen van... Hoe moet dat nu in de grote steden? Want dat is natuurlijk na die wedstrijd bij het Nederlands elftal een beetje uit de hand gelopen. Onder andere Amsterdam en Den Haag.
0: Ik weet eigenlijk, niet zo goed. Is het heel erg uit de hand gelopen? Of een beetje?
1: Nou, we hebben straks, laten we beelden zien. Dan zien we echt wel zware vechtpartijen in Den Haag en Amsterdam.
0: Jongen,
1: een oranje shirt die met een fietsketting wordt geslagen, om een voorbeeld te geven. Met zo'n kettingslot, weet je wel.
0: Oh, was het verlies nog niet erg genoeg?
1: Nee, dus dat ging er best hard aan op. En de gemeente Rotterdam maakt zich zorgen. En er zijn ook andere steden die zich zorgen maken. Rotterdam zegt al bijvoorbeeld: zaterdagavond sluiten wij de Coolsingel af.
0: Zo.
1: We willen niet dat daar gereden wordt, dat daar dan getoeterd gaat worden. Nou ja, allerlei steden nemen voorzorgsmaatregelen. Nordin zegt, het valt allemaal mee, rustig aan, komt goed. Gaan we over praten. Lale Gül is ook de gast. Die vindt dan weer dat die Marokkaanse jongeren eigenlijk een oranje shirtje aan moeten hebben. Vind ik ook een beetje onzin. Maar goed, daar gaan we over praten.
0: Ah, ja, je mag juichen voor je land, toch? Maar,
1: ja, dat vind ik ook.
0: Maar maak er gewoon een feest van in plaats van elkaar af. Ja goed, ja, het is allemaal makkelijk hier.
1: Ja, maar goed, daar gaan we voorbeschouwen. We hebben ook iets anders en dat is eigenlijk veel bizarder. Er is een zaak, heb je misschien wel veel over gehoord de afgelopen dagen, van een meisje van 17 dat door twee mannen meegenomen is in een auto naar een parkeerplaats, daar seks had met die mannen.
0: Bizar.
1: Zij zegt, het was een verkrachting. Het Openbaar Ministerie heeft die gasten ook naar de rechter gebracht. En de rechter heeft die mannen vrijgesproken. Er komt nu wel een hoger beroep. Bram Moskovic weet hoe het juridisch zit. Die zegt, ja, die rechter heeft het niet fout gedaan. Maar het kan ook anders. Lale Gül is er heel boos over. Die zegt, dit kan niet. Dit meisje heeft alles goed gedaan. Ja, als dan zelfs de rechter al niet met je meegaat.
0: Ja, wat geef je dan voor signaal af, zou je zeggen?
1: Juist.
0: Dat was één van die twee, was nog een politieagent zelfs.
1: Ja,
0: een
1: voormalig politieagent, ja.
0: Ongelooflijk, zeg je.
1: Ja. Nou, die zaak gaan we uitgebreid bespreken. We hebben ook niet de details van de maar wel over hoe het juridisch nou precies zit. We hebben het even goed uitgezocht hoe dat precies zit. En we hebben het over Amsterdam.
0: Amsterdam.
1: Ja, dat is een heel mooi romantisch beeld hebben we daarbij bij de stad, toch? Hou er maar rekening mee, er is een nieuw stukje beleid daar, waardoor er straks overal mensen op straat liggen te slapen in Amsterdam. Want dat wordt namelijk legaal.
0: Oh, hè?
1: In Amsterdam mag je straks op straat slapen.
0: Ja, het gebeurt al hier en daar natuurlijk, maar...
1: Ja, maar dat mag niet. Maar Amsterdam zegt, ja, het heeft geen zin om die mensen een boete te geven, dus we gaan zeggen, het mag. Maar dan gaan alle daklozen van Nederland natuurlijk naar...
0: Amsterdam.
1: Om 6:05 in Nieuws van de Dag.
0: Wij gaan kijken. Ik dank jou en ik wens jou een mooie avond.
1: Hetzelfde. Ja,
0: oké.
1: Okay.
0: Zullen wij eens even doorgaan met de lijst? Coolio, zeg jou dat nog wat of niet?
1: Gangsta's Paradise.
0: In één keer goed.
1: Oké, okay, cool. Mag het ook?
0: Wat zeg je?
1: Ik kan hem ook meerappen. Mag dat ook?
0: Nee. Veel succes met de uitzending zometeen. Ja, okay.

0: is de nummer 1. Je hoort het zo meteen vlak voor 6, zo vlak voor het weekend. Ja, lekker. En Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws en andere dingetjes van de afgelopen week.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Met meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak komende week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
4: Yeah.
5: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand.

0: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
1: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
8: chicken. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
13: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Goedemiddag, dit is de 538. Wolken en zon vandaag. En vanavond dus ook nog. Maar morgen wordt een mooie dag en het is warmer. Warmer dan vandaag met 20 tot 27 graden. Dan de files, Kobus.
17: Ja, nog steeds druk. 51 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Den Bosch. Utrecht voor Zaltbommel een half uur. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht ruim 20 minuten. En nog steeds de A50 Os-Apeldoorn voor Hoenderloo. Een gesloten weg daar in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En daardoor een vertraging van ruim een uur.
16: 2 minuten over 5:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
18: Goedemiddag. De KNVB doet aangifte tegen mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal die dinsdag penalties misten tegen Marokko. De Turkse comedian die gisteren werd opgepakt om zijn grappen is officieel aangeklaagd voor belediging van president Erdogan en de Koran. Bij de rechtbank stonden tientallen mensen die eisten dat hij vrijkomt. En vleesbedrijven willen naar de rechter stappen tegen het verbod om uitzendkrachten in te zetten. Ze ontkennen dat ze die uitbuiten. Het kabinet legde het verbod op omdat er al jaren beterschap wordt beloofd, maar er niks gebeurt.
16: Juist. dan, dan worden er straks gewoon Nederlandse werknemers uitgebuit. Dat, dan mag het, dan is het goed.
19: Dan mag het wel.
16: Dan. Ja, ja, ja, dan... Henk, dan de andere dingetjes van afgelopen.
19: Ja, niet één, niet twee, niet drie, maar vier baby's tegelijkertijd. In het ziekenhuis in Veldhoven is een eeneiige vierling geboren.
16: Zo.
19: Vier jongens ook nog. Ik zal even de namen doordelen.
16: Ja, leuk Henk, ja.
19: Adam.
16: Adam.
19: Amir.
16: Amir.
19: Hassan.
16: Hassan.
19: En Hoesijn.
16: Zo.
19: Ja,
16: Adam,
19: hoe
16: Amir, Hassan en Hoesijn.
19: Ja, hoe hou je ze ook? Ze hadden al een dochter.
16: Oh, dat is leuk. Dus met z'n vijf is het.
19: Met z'n vijf en dan de ouders erbij. Heb je bijna een elftal.
16: Dat, wat dat inderdaad. Wat, zo, je zal maar vier van die kleintjes krijgen, zeg.
19: Zo. Dat je denkt dat er maar één komt.
16: Ja, ja, maar dat hebben ze toch van tevoren wel geweten, of niet?
19: Je hebt er twee titels om die dingen aan te hangen.
16: Henk, alsjeblieft even, toch? Ja.
19: Ja, nee, maar ik bedoel, je hebt vier baby's.
16: Nee, dat klopt.
19: Die moeten natuurlijk allemaal bij de moeder.
16: Borsten, Henk, ja.
19: Borsten, moeten ze...
16: Aan de tiet, ja, inderdaad.
19: Ja, dus... Ja,
16: ik snap wat je bedoelt. Maar kun je toch een beetje, hoe heet dat...
19: Hoe los je dat op?
16: Kolven.
19: Oh ja, kolven, ja.
16: Kolven.
19: Ja.
16: Ja.
19: Oh ja, kolven. Oh,
16: maar je moet kolven. Wel van vier, dus het is op een gegeven moment wel...
19: Ja, het is even doorkolven.
16: Goed. Dit gebeurt komt niet zo heel vaak voor natuurlijk.
19: Nee, dat is hoog zeldzaam. Daarom stond het ook in de krant van de
16: week.
19: Ja,
16: precies. In Hardenberg is ook een keer een...
19: Echt waar?
16: Ja. Familie die dat is al even geleden. Die meiden zijn volgens mij al eind 20 of misschien nog ouder zelfs.
19: Dat gaat maar door natuurlijk.
16: Dat gaat gewoon door natuurlijk. Die hadden precies hetzelfde. Die waren ook... die hadden al een kindje en die waren uiteindelijk met z'n vijven. Zoals als die gingen fietsen, moest er altijd niemand mee. Ja, je kan er één voor op, één achterop. Ja, maar dan blijft er één op.
19: Ja, toestanden allemaal.
16: Ja, goed.
19: Canada doet volgend jaar voor het eerst mee aan het Eurovisie Songfestival.
16: Oh, wat leuk.
19: Daarmee wordt het liedjesfestijn steeds internationaler, want Australië doet ook al mee sinds 2015.
16: Oh ja.
19: Canada maakt binnenkort bekend hoe ze hun inzending gaan selecteren.
16: Juist.
19: En nog even een waarschuwing en dierennieuws.
16: Dat is altijd een leuke combinatie, Henk.
19: Ja, want in Groningen vliegt een agressieve buizerd rond. Zo'n roofvogel,
16: weet je wel. Ja, zo'n roofvogel. Ja, die is
19: vanwege het broedseizoen valt hij ook mensen aan. Vooral bij de plaatsjes Bedum en Stedum.
16: Wat verdorie. Ze
19: slaat hij regelmatig toe.
16: Zet ze daar ook niet mee, hè?
19: Nee, ja, de gemeente heeft meteen ingegrepen. Ze hebben een waarschuwingsbord geplaatst.
16: Ja, het zijn gigantisch. Ik heb er wel eens één in de tuin gehad.
19: Een buizerd? Echt waar?
16: Een buizerd, ja. Maar dat zijn echt gigantische apparaten, zeg maar. En die zijn altijd op zoek naar muizen en zo. Dat vinden ze. Maar ze schijnen heel scherp te kunnen zien.
19: Nou, is knap van ze.
16: Dat is inderdaad knap. Tenminste, dat van zichzelf. Je ziet nooit een buizerd met een bril op. Maar nee. Maar ze kunnen, ja. Wat is er?
19: Ja, dat zie je toch weer.
16: Dat zie je bijna niet, denk ik. Maar ze zitten vaak, want ik zie ze vaak ook wel als je dan ook over die provinciale wegen rijdt. Dan zitten ze altijd, ze zitten vaak op zo'n paaltje.
19: Op zo'n paal, ja.
16: Ja.
19: Ja. Oh, ja. Ja, ik let meestal op de weg als ik.
16: Dat doe ik ook wel eens. Ja.
19: Als je toch niet zo hard mag, dan kan je
16: dat ook
19: even
16: omkijken. Je wil ook wat van de omgeving zien natuurlijk. Nou, nog eentje dan, Henk.
19: Ja, nog even eentje. Ja, deze wil ik ook niet onthouden. In Maasbracht hebben ze deze week de allerlangste frikandel ter wereld gebakken.
16: Zo lekker, hè?
19: De vleesstaaf. Ook een vies woord, zeg.
16: Frikandel. De vleesstaaf.
19: De vleesstaaf.
16: Nee, dat klinkt als iets heel anders. Een vleesstaaf, dat is toch... Dat zijn mensen die zeggen een vleesstaaf, dat is... Afijn.
19: Ja, die had een lengte van 41 meter. Zo.
16: Ja, 41, hoor. Lengte doet er niet toe, zeggen ze wel eens. Maar een frikandel van 41 meter vind ik...
19: Ze hadden er wel een speciale frituurpan voor nodig. Want anders past die er niet natuurlijk.
16: Nee, dat snap ik.
19: Vorige record stond op net iets meer dan 20 meter. Dus de Limburgse frikandel ging daar flink overheen.
16: Juist. Goed, nou ja, zullen we dan toch maar eens doorgaan met de lijst?
19: Ja, we zijn er nu toch.
16: Zo is het ook.
20: Edwin Evers.
16: Ja, spreekt u mee. Goedemiddag. We gaan door met, eens even kijken. 4, nummer 4. 90's tot 1000. Ah, Tool Limited.

0: Direct op 4 in de 90s top 1000. Oeh, we naderen de ontknoping, mensen. Spannend, hè? Spannend. Maar we hebben nog, we hadden nog een Jiskevet beloofd. Ook nogal een hit in de jaren 90. Wat was jouw favoriet? Deze of...
1: Deze vond ik... Ik keek in de jaren 90 eerlijk gezegd niet zo vaak naar Jiskevet. Ook niet naar de Lullo's. Maar toen ik
0: gisteren... dit gaat over de Lullo's. Debiteuren, crediteuren die ook... Ja. En wat ik ook altijd geweldig vond, dat was die drie dames uit Groningen of uit Drenthe.
1: Daar moet je me even helpen.
0: Ja, ze waren dan met z'n drieën verkleed als vrouw.
1: Ja.
0: En waren ze zeg maar een soort ANWB-opvangpunt. En dan, hoe was het ook alweer? Ik kom er even niet op, maar goed.
1: Ah, dat wordt wel gestuurd zometeen.
0: Ja, Ada en dan nog, ze hadden dan met z'n drie namen. Drie vrouwen.
1: Ja.
0: Die deden dan allerlei noodoproepen uit bijvoorbeeld Engeland. Maar ik kom even niet meer op de grap, dus daar kom ik zo op.
1: Ja, oké.
0: Maar je had een fragmentje.
1: Ja, de Lullo's. Even voor mensen...
0: Oh ja, ik weet het alweer. Ham & Eggs.
1: Ham & Eggs.
0: Ja, u bent in Engeland, ja. En u heeft een hotel met logies en ontbijt, maar u krijgt Ham & Eggs. Ja, maar dat is dan gebruikelijk in Engeland, Ham & Eggs. Maar ja, dat hoor ik, ja, Ham & Eggs. Ja, en dat ging maar zo door, dat is zo grappig. Ah, je moet het even gezien hebben. Maar vertel.
1: We doen even de Lullo's.
0: Kinderen even de vingers in de oren.
1: Daar komt-ie.
2: Nou ja, je weet hoe ik ben, hè? Bev Koning de eerste, weet je wel? Pikkenstein, ja. Nee, moet je luisteren. Ik daal af. Naar de grotten, zo gezegd. Met die liflafjes eronder, weet je wel. Die zwarme slagerij even uit. Dus ik ben op een gegeven moment bezig, weet je wel. Clitoris als een sinaasappel, weet je wel. Dus ja, ik ben lekker bezig, laat ik het zo zeggen.
3: Een beetje sappen centrifugeren.
2: Ja, precies.
3: Dat is jou al toevertrouwd.
2: Ja, dus ik ben die lollies een beetje aan het uitlikken. En op een gegeven moment, wat denk je? Ik voel die buik zo'n beetje aanspannen. Huh? Ik denk, hey, dat is een komertje, weet je wel. Maar wat denk je? In één keer die vette mes naar buiten.
3: Yes.
2: Ik dacht dat ik gek werd. Een lucht, jongen. Een lucht. Yes. Echt niet normaal, hè. Dus we gaan even de mond spoelen.
0: De Lullo's van nogal een hit in de 90's. Het hele land keek daarna en had het er de volgende dag ook over.
1: Geweldig.
0: Maak je dat nog mee? Dat mensen na een televisieprogramma... Ja, naar Nederland-Marokko.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Maar dat mensen nog de volgende dag over een televisieprogramma praten.
1: Ja, B&B voor liefde misschien.
0: Nou ja, en van Coat & The Bee vroeger.
1: Ja, vroeger wel, ja.
0: Ook nog, ja. Maar goed. Dit waren de Lullo's. Even iets typisch 90's. Mensen, het is 13 minuten voor 6.
4: De 538 90's top 1000.
0: Jazeker. En we zijn aangekomen bij nummer 2.

0: op 2 in de 90s top 1000.
1: 538. 90s top 1000.
0: Ah, Angels. Goed liedje blijft dat ook, hè? Nou, we zijn er bijna doorheen.
2: Ja, helaas.
0: Jammer, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, maar goed, er komt binnenkort al een keer weer een lijstje. En dan gaan we weer terugkijken op een ander tijdperk. Hè. We hebben nog de Zero's, de... Ja, de 70's zou ook een keer mooi zijn. Misschien, misschien niet helemaal. Misschien niet helemaal. Is 50 jaar. Maar zouden we een keer op vrijdagmiddag kunnen doen.
2: Ja, wel leuk.
0: 70's Revival.
2: Zo.
3: Zo. Ja. Mooie muziek gemaakt.
0: Oh, mooie muziek gemaakt in de 70's. Ik zie hier allemaal mensen met de wenkbrauwen voor het zetten. Die vinden dat klaarblijkelijk geen goed idee. Nou goed. We mogen afsluiten vandaag. Dit is waar we naartoe gewerkt hebben de afgelopen week. Want wat staat er op nummer 1 in de 90's top 1000? Dat kan er maar één zijn, dames en heren. Rainbow in the Sky, DJ Paul Elstak.
4: 1. I wanna see.

0: DJ Paul Elstak, de nummer 1 in de 90's Top 1000. Rainbow in the Sky. Dit was hem dan.
1: De 538. 90's Top
0: 1000. Hij zit er al op, mensen. We zijn er door.
2: Ja.
0: Zometeen Bas en Dylan vanuit de kroeg, hè? Ze zitten beneden.
2: Ja, beneden.
0: Gezellig. Oké, okay, wij zijn volgende week terug met de laatste reguliere Evers & Co. voor de vakantie.
3: Met Davina Michel, Lois Leen, Justin de Wild en Rutger van Barneveld.
0: Dat wordt een feest zo vlak voor de zomer, mensen. Dus heel graag goed weekend. Tot volgende week.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
5: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm? Gas op de wekker!
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: 538 Nieuws.
13: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De KNVB doet aangifte tegen mensen die racistische comments plaatsten op de Instagrams van Oranje-spelers Kluivert, Somerville en Timber. Die misten penalties tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko en werden daarna voor van alles uitgemaakt. Het kabinet is niet te porren voor het plan om daders tussen de 12 en 17 zwaarder te straffen. De meeste kinderrechters vinden het ook niet nodig en zijn zelfs bang voor een averechtseffect, zegt het kabinet. De hogere straffen zijn al langer een onderwerp van gesprek in Den Haag. Het staatsbedrijf dat moet zorgen voor de gasvoorraad heeft de opslag in het Groningse Grijpskerk in gebruik genomen. Die staat leeg sinds de gaswinning in Groningen is gestopt. En het bedrijf kan de ruimte goed gebruiken, want de voorraad is nu aan de kleine kant, komt door de hoge gasprijs. En lokale partijen voelen weinig voor het nieuwe kleinere stembiljet. Ruim 70 fractievoorzitters roepen de minister op om de namen van de kandidaten er gewoon op te laten staan. In de nieuwe variant zouden ze een nummer krijgen. Als het niet past, dan willen ze dat de stembiljetten bij de gemeenteraadsverkiezingen gewoon groot blijven. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft nog lang zonnig vanavond, maar vannacht kan het een beetje regenen. Morgen is het droog en wat warmer dan vandaag. Maximaal 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
14: Dan een verkeer. De drie grootste vertragingen op dit moment. Eentje op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Zaltbommel 24 minuten. En op de A50 tussen Os en Apeldoorn bij Hoenderlo 38 minuten. Dat is even een tegenvaller.
15: Ja.
14: De N310 nog in de richting van Elburg voor Hoenderlo 20 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
15: Er zijn er 14 op dit moment. Ze beginnen op de A4. Tussen Amsterdam en Leiden bij 14,9. Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245,0. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,3. A7 Drachten Groningen 168,1. A9 Haarlem-Alkmaar 46,7. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83,1. A12 Zoetermeer-Den Haag 14,1. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7,8. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6,9. A20 Gouda Rotterdam 36.8. Op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.6. En op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.8. A73 tussen Venlo en Echt bij 14.4. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25.4.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
17: Boeie.
18: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
17: Zoé.
18: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
17: Yes.
18: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
17: Hamster.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.
23: 538.
24: Zomer op je radio.
25: Bas en Dylan.
14: Ja, Dylan, kijk eens eventjes op dat klokkie.
26: Nou, er staat maar één ding in koeienletters.
27: Weekend!
14: Lekker zeg.

0: Ja, komende week. Het wordt hartstikke lekker weekend. Dus nou ja, wees welkom. We komen live vanuit de 538 kroeg.
1: Ja, dat is de eerste vrijdag van de maand. En dat betekent een kroeg vol met publiek. Tammetjes. Kroeg vol met publiek.
2: Het moet nog een beetje warm worden hier.
0: Ja, als je de agenda van 538 een beetje in je hoofd hebt geprint, dan weet je, de eerste vrijdag van de maand, ja, is er kans op tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Totaal uitverkocht. Alleen op deze avond, de eerste vrijdag, daar maak je er kans op. Geef jezelf even op voor de Ken Je Vrienden quiz. 538.nl/acties. Maak je zometeen nog kans op 4 tickets.
1: Zeker. De weekendmix van Chris, die doen wij gewoon iedere vrijdag van de maand. Verzoekjes zijn welkom via de app van 538. Doe dat met een audio-appje, dat vinden we extra leuk. En Chris kan echt alles aan elkaar
0: mixen. Dat zeggen wij altijd, maar kun jij echt alles, Chris?
3: Ik kan echt alles.
0: Ja, oké, okay. Nee, dat is goed.
1: Dat is, ja, dat is mooi. Hè. Er komen ook heel veel DJ's die hebben dan pre-mixers.
0: Nee, dat doet
1: Chris niet.
0: Nee,
1: Chris doet alles live, dus onvoorstelbaar.
0: We hebben wel eens op zo'n bedrijfsfeestje gestaan waar dan zeg maar, ja, op een gegeven moment zo'n 15 mensen een beetje aan het dansen waren. Dacht ik, nou, daar gaat hij niet zijn best aan. Stond hij ook zijn best?
1: Ook zijn best.
0: Maar echt, nou ja, en hij kreeg ze los.
3: Ja, er zat kwel op de cd-spelers toen je naast me stond.
0: Ja, ik zat even te kijken hoe het moet. Eva, die trapt hem af.
4: Ik zou vanavond in de mix graag David Guetta met I Don't Wanna Wait willen horen. Ik wens je nog een hele fijne avond toe.

0: 538, het is de vrijdagavondshow. Eerste vrijdag van de maand. Dat betekent we komen live vanuit
1: de 538 kroeg vol met publiek.
2: Langzaam wordt het warm, hè? Heel goed.
0: Het is Vriendenvrijdag, kans op tickets voor de vrienden van Amstel Live zometeen en hoog bezoek.
1: Nou ja, hoog bezoek. William Rutte komt langs vanavond. Sven Verstegen is er samen met Senna, die hebben een nieuw liedje uit. Dus een bomvolle kroeg vanavond. Verzoekjes van Chris, die kunnen gewoon binnen blijven komen via de app van 538. Hoef je niet helemaal voor naar Hilversum te komen. Appie van 538, daar moet je zijn. En de volgende, die komt van Anouk.
3: Goedenavond, Chrissy. Ik wil graag DJ Antoine horen met Welcome to Saint-Tropez. De groeten allemaal.
1: Doei. Lekker zeg!

0: voor het volledig uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Geef je op via 538.nl/acties. Het kan nu nog voor deze editie.
1: De Ken je Vrienden quiz. Dat is het kopje waar je dan even naar moet zoeken op 538.nl/acties. Hey, het recept van Chris, daar verandert elke vrijdag niks aan. Hij mixt alles wat je aanvraagt via de app van 538. Doe dat nou met een audio-appje, dat vinden we extra leuk. Dan kunnen we een mooie audiospectakel
0: maken. Oh, audiospectakel. Ja, zeker.
1: De volgende komt van Thomas.
2: Hey, 538. Willen jullie de Year of Summer draaien? Oh. Fijne avond en een goede show.
0: Oh, is het zo een avond? Lekker. Thomas, dankjewel.

0: voor Chris de Luz! Ja! Ja, ja!
1: Chris, jongen, wat was het heerlijk. Dit is goed het weekend beginnen, zo is het gewoon. Thanks.
2: En voor veel mensen de vakantie, hè, beginnen.
1: Oh, inderdaad. Ook dat nog.
0: Oh.
1: Nou, dan volgens mij was hij raak. Thanks. Zometeen tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Het is Vriendenvrijdag. Elke eerste vrijdag van de maand maak je de kans op. Geef jezelf op via 538.nl/acties.
0: En het nieuws van Eva. Zometeen, wat heb je?
3: Nou, ik ga je vertellen waar je dit weekend op het terras moet gaan zitten. Want het beste terras van Nederland is gekozen.
4: Oh. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
8: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
9: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket. Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt. Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
18: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
24: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
26: Op zoek naar een echte WK-deal? Keuken.

0: jouw weekradios.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.

0: met het nieuws van Eva.
1: Ja, het beste terras van Nederland, dat is dat van café-restaurant Het Noorden van Aalten. Dat zegt Miset Horeca, die maken ieder jaar een terras top 100. En wat maakt dit terras dan nou zo goed? Nou, die hebben verschillende zones. Oh. Ze hebben bijvoorbeeld een eettuin. Daar kan je heen als je lekker wil eten. Dus rustig wil dineren, lekker bediend wil worden. Een biertuin, daar kun je feesten of partijen organiseren zelf. En een speeltuin, en daar kunnen dan ouders met kinderen heen gaan om lekker iets te eten en te drinken te bestellen. En dat is allemaal ver uit elkaar, waardoor je nooit last hebt van mensen die met een ander idee erop uitgaan. Want ja, als je rustig wil lunchen naast feestende mensen of jengelende kinderen zitten, dat is voor veel mensen een reden om niet te gaan.
2: Ja, goed, oké. Maar ik snap het punt, hè, dat dat dan een lekker terras is, omdat het lekker allemaal zones zijn waar je dan kan zitten. Dat het ver uit elkaar ligt. Ja. Maar als je gewoon een horeca-ondernemer bent die gewoon een leuk terras heeft met 20 tafeltjes, ben je eigenlijk al de sjaak. Want ja, niet elke horeca-ondernemer kan een zones indelen.
1: Nee, dit heeft een gigantische tuin.
2: Dan ben je meteen al afgeschreven.
3: Ik vind het ook een beetje, dat categoriseren voelt niet zo lekker, toch? Je wilt toch gewoon bij de mensen horen?
2: Nee, nee. Zeg maar, als ik ergens een terras zou kunnen krijgen waar, nou ja, geen kinderen zijn, dan teken ik daar wel voor.
3: Ja, maar wat is de volgende stap? Dat je de eerste en de tweede klasse op een terras krijgt, zeg maar. Dat als je meer betaalt, dat is toch raar?
2: Nou, dat zou op een gegeven moment best wel kunnen zijn dat je bijvoorbeeld rookzones krijgt op een terras.
3: Ja, maar dat heb je toch al regelmatig?
2: Nou ja, er zijn heel veel terrassen waar je niet meer mag roken, maar rookzones zou nog wel kunnen.
1: Ja, ik zit echt, want kijk, eerst maakte het me niet zoveel uit, maar nu ben ik natuurlijk zwanger. Dus dan wil je niet naast iemand zitten die een peuk leeg zit te blazen.
3: Nee.
1: En het valt me echt op hoe vaak je dat toch ook naast je hebt zitten op een terras. En dan mag dat gewoon. Dus ja, dan ben ik de zeikert. Dan moet ik maar even verzinnen wat ik ermee doe natuurlijk.
2: Oh, je zegt er wel wat van?
1: Nee, ik zeg er niks van. Want ik denk dan, het is mijn probleem. Zij doen iets wat mag.
2: Ja, dat is inderdaad.
1: Ik moest er nodig drachtig worden.
2: Ja, precies, ja.
3: Dus naar Aalten.
1: Dus naar Aalten.
3: Dat is eigenlijk het
1: ding. Aalten. Ja, ze hebben nog niet een apart terras voor rokers, dus.
3: Niet? Nou,
2: bouwen ze nog even een extra zone in. Ze hebben plek zo.

0: 538. Vrienden Vrijdag.
1: En dat betekent dat je kans maakt op tickets voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Opgeven voor de Ken je Vrienden quiz die we gaan doen. Dat doe je via 538.nl/acties. En het is een doodsimpel concept. We gaan je 3 vragen stellen over je beste maat. Ja. Je beste vriendin. En heb je ze alle 3 goed, dan win je 4 tickets.
2: Ja. We spelen vanavond met Tané en Kim. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, Tané, jij speelt zometeen de quiz over Kim. Hoe kennen jullie elkaar?
3: Van school.
2: Van school. En hoe lang is school geleden?
3: Oh, dat is 16 jaar geleden.
2: Oh, dus al een hele tijd al.
3: Oh, maar
1: dan ken je elkaar, zeg maar, ken je echt elkaars diepste geheimen? Zijn jullie op dat level vrienden?
3: Jazeker.
1: Ja? Oh, en vertel er eens even eentje. Wel even leuk om te benoemen. We gaan zo meteen dit spel met jullie spelen. 3 vragen goed betekent dat jullie winnen. Heb je er 1 fout? Ja. Dan is er dus een aanschierenlijn. En dat betekent dat het hele land weer kan bellen. En de eerste die belt, die wint dan jullie tickets. Dus ja, dat is voor jullie geen leuk nieuws. Maar iedereen in de auto, houd de telefoon bij de hand met 0909-3000-538. Want we zijn super dichtbij. Ja, 1 vraag fout. Zo is het eigenlijk.
2: Ja, dichterbij dan ooit eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
1: Zullen we? Ja, lekker. Voor de duidelijkheid, jullie zijn net buiten de uitzending geïnterviewd. In een soort spoedinterview. Daar zijn allemaal dingen uitgehaald, allemaal vragen. En ja, jullie weten niet van elkaar wat er geantwoord is. We beginnen met vraag 1.
2: Tané, wat is de favoriete snack van Kim?
3: Een viandel.
2: Een viandel is goed, ja. Ja. Inderdaad.
1: Kim is groot fan van B&B Vol Liefde. Wat is haar favoriete B&B-eigenaar?
3: Oh, Debbie?
2: Debbie is goed!
1: Zullen we het even stilmaken voor de laatste?
2: Nou, inderdaad. 538 Kroeg, ook jullie attentie. We staan hier op het punt om 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live weg te geven aan Tané en Kim. Mits ze deze vraag goed hebben. Tané, let goed op. Wat is de favoriete kroeg van Kim?
3: Dat is de Stacy's in Eindhoven.
2: De Stacy's in Eindhoven.
3: Dat klopt.
2: En dat is goed! Ja!
1: Hé, maar dat is even, dat is waanzinnig voor jullie.
3: Ja, heel leuk.
1: Hebben jullie nog meer vrienden? Dat zou wel handig zijn. Ja. Want het gaat hier gewoon om 4 tickets, hè?
3: Dan moeten we nog een keuze gaan maken.
2: Ja. Ja, dat wordt wel heel pittig. De Vrienden van Amstel Live 2027. Jullie zijn erbij. 4 tickets. En deze prijs wordt verzorgd door Amstel Bier. Yay.

0: 538 hoorde Teddy Swim, Stones and I en Gun Gun Gun. We komen live vanuit de 538 kroeg. Het is Vrienden Vrijdag en we hebben hoog bezoek zometeen.
1: Zeker weten, de beste fotograaf van Nederland, William Rutte, is hier zometeen. En Sven Versteeg en Senna hebben een nieuwe plaat uit. Samen echt een topplaat, zometeen hier live.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.

0: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: 538 Nieuws.
4: 7 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het kabinet gaat eind volgende maand excuses maken voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren werden daar opgesloten in een isoleercel, mishandeld en misbruikt. Veel van hen hebben daardoor nu psychische problemen. Het kabinet heeft geld apart gezet voor een hersteltraject. Het OM is al bezig om de mensen op te sporen die discriminerende dingen schreven over Oranje-spelers Kluivert, Timber en Somerville, omdat die een penalty misten bij de WK-wedstrijd tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat ze er aangifte van doen. Dierproeven op apen blijven gewoon doorgaan. Het kabinet wil over 4 jaar wel weer kijken of ze nog steeds nodig zijn. Maar voorlopig kunnen we niet zonder, zegt minister Letschert van Wetenschap erover. En Max Verstappen mag morgen als 3e starten op de sprintrace van de Grand Prix van Engeland. Lewis Hamilton werd 1e bij de kwalificatie en Kimi Antonelli 2e. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft nog lang zonnig vanavond, maar vannacht kan het een beetje regenen. Morgen is het dan droog en wat warmer dan vandaag. Maximaal 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Dan de verkeer, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Zaltbommel, 34 minuten. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug, 31 minuten. A73 in de richting van Maasbracht bij Kuik, 52. En de flitsers die heeft Dylan.
6: Er zijn er 11 op dit moment. Te beginnen op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 14,9. Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245,0. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,3. A7, Drachten-Groningen, 168,1. Op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij 46,5. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83,1. A16, Rotterdam-Dordrecht, 7,8. Op de A17 richting Moerdijk vanuit Roosendaal bij 6,9. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59,6. A59, Den Bosch-Breda, 111,8. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25,4.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
10: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu 2e halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: 538.
5: Zijn we vanuit de 538 kroeg met hoog bezoek zometeen.
6: Sven Verstegen in het huis, Senna en ook William Rutte zometeen naar Just and Turn the Lights Off.

0: 538 live vanuit de kroeg. Je hoorde Taylor Swift en Opa Live.
1: 538, Bas en Dylan.
0: En dames en heren in de 538 kroeg, mag ik een groot applaus voor Zwervers tegen Senna. Goedenavond. Ja. Kijk, Sven, jij bent inmiddels een soort stamgast. Senna, we hebben jou denk ik nog nooit in de kroeg gehad, hè?
2: Nou, ik weet wel dat ik hier ooit een keer gezongen heb.
3: Ja, dat klopt, met Frans. Met Frans Duits.
2: Ja, met Frans Duits.
3: Ja, zeker. Maar ja. In de kroeg is wel de eerste keer.
2: Ja, de kroeg is wel echt de eerste keer, ja. Ik vind het hartstikke gezellig.
0: Nou ja, waanzinnig dat je er bent. Hoe is het? Ga je goed?
2: Ja, ik ga hartstikke goed.
0: Ja?
2: Ja, ik mag echt niet klagen.
0: Nou, wat heerlijk. We zijn dus in een kroeg. We hebben een barretje. Wat kunnen we voor jou inschenken? Wat is...
2: Ik ben eigenlijk heel braaf. Ik zit nou in ieder geval aan de water. Maar normaal, als ik zelf uitga, dan is het of een stelsje of een wodka spruit.
0: Lekker.
4: Oh, wodka spruit. Oh, mijn lievelings.
2: Lekker, hè?
4: Ja, dat is lekker.
5: We hebben één keer een soort... we zijn een keer een week met het hele team zijn we weg geweest in een vakantiehuisje. Toen hebben we denk ik
0: 12,5 liter per persoon.
5: Het was echt niet best.
0: Nee, ja, heerlijk. Je moet zo meteen ook supersnel door. Heb jij nog tijd om dingen te doen buiten de optredens om?
2: Jawel, daar maak ik wel tijd voor, hoor.
0: Ja?
2: Ja, want dat is ook belangrijk.
0: Er wordt nog wel een beetje gefeest ook.
2: Ja, tuurlijk. Ik ben 22. Kom net kijken.
0: Sven, we zaten voor jou een beetje de balans op te maken.
5: Oh.
0: Dat doen we dan even voor jou, weet je wel.
5: Oh, ja,
0: eigenlijk een beetje het omgekeerde van Eva's patroon.
5: Wat gebeurt er
0: dan? Ik zie een schok in de ogen.
2: Je bent niet zwanger.
5: Nee, ik denk.
0: Kijk, je hebt een dochtertje met je vriendin. Jullie hebben een aantal maanden geleden een droomhuis gekocht. Ja. Maar trouwen, kijk, daar is het bij Eva.
5: Oh, begin jij nou ook al?
0: Ja, dat wil ik dan toch even weten.
5: Ja.
0: Zit dat in de pijpleiding?
5: Nou ja, weet je. Ik moet zeggen, ik begin de druk een beetje te voelen van iedereen.
0: Gewoon dit soort irritante vragen.
5: Ja, nou, ik weet niet. Iedereen heeft het erover.
3: Mooi, ik zie jou, kijk eens. Wat gaat hij zeggen?
5: Ik zit vanmiddag gewoon ter voorbereiding van deze show. Zat ik gewoon wat interviewtjes met Sven te lezen. en toen zag ik ergens een quote van Sven. Die zei: ja, dat we dit huis gekocht hebben, voelt voor mij een beetje als trouwen. Dat is voor mij meer waard dan trouwen. Toen dacht ik, ja, loopt zichzelf er mooi op. Nee,
2: en vind je vriendin dat ook?
5: Nou, dat is dan weer zo'n blad die dat dan een beetje zelf zo neerzet, zeg maar.
3: De mensen van Shownieuws hierboven, ja.
4: De mensen van Shownieuws doen altijd precies wat de bedoeling is.
5: Maar ik weet niet, mijn vriendin wil het wel heel graag. Die zit wel de hele tijd, maar die komt er nou in. En die zegt ook, ik wil alleen maar verloofd zijn. Maar dat vind ik zo... Als je dan verloofd bent, dan moet je ook echt gaan trouwen. En ik weet het niet zo goed. Ik vind dat je het altijd een beetje voor anderen doet. Maar ik begin nu een beetje de druk te voelen dat het...
4: Maar dat verloven, want dit gebruiken al mijn vriendinnen ook als argument. Dan wil ze ook gewoon graag even een ring. Dus misschien
5: stillen. Ja, maar je kan toch niet... Tenminste, in mijn ogen kan je niet verloofd zijn en dan... En dat 4 jaar lang of zo.
4: Daphne Bunskoek is al 15 jaar verloofd. Die is ook nog gelukkig.
5: Ja, maar...
4: Ja, ik wil je ook niet onder druk zetten.
5: Ja,
3: bij jou moest het echt binnen een half jaar gebeuren. En het was uiteindelijk 8 maanden of zo.
4: Ja, omdat ik dacht, ik wil daarna wel een baby.
3: Ja, verloven en trouwen. Dat moest meteen. Jij was verloofd en een week later zat je al... babs uit te zoeken.
4: Ja, en die bleek vervolgens geen babs te zijn.
3: Ja, dat is wel een heel warm verhaal.
0: Als je tegen die tijd een keer tips nodig hebt, dan moet je zeker bij even zijn. Dat is goed. Jullie hebben een nieuw liedje uit, Vuurwerk. Gaan jullie zo meteen live doen. Even de dingen over het liedje. Zeg maar, wat moeten we ervan weten?
5: Nou, ik denk dat het heel leuk is dat wij sowieso een samen liedje hebben. Want je hebt natuurlijk heel veel samenwerkingen. En in ons wereldje, ons volkse wereldje, ben ik heel blij dat ik met Senna een liedje heb. En het is een beetje pop, volks. Het is een beetje energie erin. Dus ik ben er heel trots op.
0: En
5: er
0: is er
5: spanning
0: dan,
5: in.
0: Is er dan een reden dat jullie het uitbrengen, zeg maar, precies in de week dat het vuurwerkverbod er doorheen is gekomen?
5: Tuurlijk. Wij wisten dat al 2 maanden geleden.
0: Ja,
5: toen hadden we de datum.
0: Ja, ja, want het is vanaf, wat is het, 1 augustus?
3: 1 augustus verboden.
0: Ja, is het echt verboden? Mag het gewoon niet meer. Zijn jullie daarmee gewoon even... Ja, ik snap dat het niet letterlijk over vuurwerk gaat. Maar zijn jullie daarmee opgegroeid? Zeg maar, stak je het zelf af?
5: Nee, man.
2: Nee, ik vond het altijd wel leuk om te kijken, maar ik moest er zelf niks van hebben.
5: Nee? Ik heb één keer, dat ging van die rotjes afsteken.
0: Ja.
5: En daar ben ik helemaal niet van. Toen heb ik het 1 keer in zo'n prullenbak gedaan. Ja. Maar er stond dan gelijk politie in incognito, zeg maar.
0: Oh,
5: dat was gelijk de lul.
0: Ja, serieus?
5: Ja,
0: wat krijg je dan? Een boete? Of een
5: boete en dan je ouders bellen en dan wat dat soort dingen.
0: Maar echt bureau halt?
5: Ja, echt bureau halt.
0: Nee.
5: Zo.
0: Dat dan niet?
5: Nee, zo vind
0: ik. Ja, want dat zouden we dan, dat willen we alles weten natuurlijk.
5: Nee.
3: Okay. Dat jij een strafblad blijft.
0: Voor alle mensen.
5: Wees me niet bang.
0: jullie gaan hem zo meteen...

0: soort dingen.
1: Echt, bureau Halt?
0: Ja, echt Bureau Halt.
1: Nee. Dat dan niet?
0: Nee, zo
1: ja, want dat zouden we dan, dat willen we alles weten natuurlijk.
0: Nee.
2: Okay. Dat jij een strafblad blijft. Ja.
1: Nee. Voor alle mensen.
0: Wees me niet bang.
1: jullie gaan hem zo meteen live doen. Vuurwerk. Super.

538 voor de populair. Het is de avondshow, vrijdagavond in de studio topfotograaf William Rutte. Daar gaan we zo uitgebreid mee babbelen. Maar eerst, dames en heren, in de 538 kroeg. Mag ik een heel groot applaus voor Senna en Sven Versteeg. Dit is vuurwerk!

0: dankjewel. Echt waanzinnig dat jullie er zijn.
1: Ja, leuk.
2: Wij vinden het ook waanzinnig dat we er zijn.
0: Senna, jij moet meteen door. Ja, Sven, kan jij, ga heel even blijven hangen.
1: Ja, ik blijf nog even hangen.
0: Ah, dat zo.
3: De vrijdagavond van 538. Passen
0: Dylan. Nog een keer een groot applaus doen voor ze.
1: Ja, Sven Verstegen, Senna, dames en heren, applaus.
0: Ja, en eigenlijk kunnen we aan het applaudisseren blijven. Want, ja, ik geef hem aan jou, deel.
1: Dames en heren, William Ritter.
0: Nou, William, wat leuk dat je er bent.
4: Ja, leuk om er te zijn, jongens.
0: Echt waanzinnig. Het is voor jou bekend terrein. Shownieuws zit in het pand. Daar wil je nog wel eens verschijnen. Fijn dat je onze deur ook hebt gevonden. Hoe is het met je?
4: Heel goed.
0: Doet dit wat met je als je hier zo Senna en Sven Verstegen aan het, werk?
4: Ik vind het heerlijk dat er gewoon nog mensen zijn die zo goed live kunnen zingen. Want dat is tegenwoordig niet... dat is niet altijd zo, hè? Nee. Mogen we eerlijk zeggen. En als ik twee mensen zo loepiezuiver hoor zingen, word ik daar heel gelukkig van.
0: Ja, en dat hoor je op de radio wellicht niet, maar dat plezier wat je ziet op het gezicht. Ze vinden het echt leuk. Ja. Hè? Dat is ja. Je hebt als topfotograaf superveel artiesten voor de camera. Zingen ze dan ooit wel eens een stukje voor je? Of bereikt dat jou dan nooit?
4: Nou, nee, dat gebeurt wel eens. Ja? Of dat je wel eens een foto met een gitaar maakt en dat ze dan even een stukje gaan spelen. Dat ze dan eens een heel liedje gaan spelen. Want ik vraag het ook wel eens. Ik heb het aan Sting wel eens gevraagd of hij dan even een stukje wil spelen, weet je. En dan ja, dat doe ik dan toch meer voor mezelf dan voor die foto eigenlijk. Dat heb ik dan toch mooi meegepakt. Maar dat is natuurlijk wel een van die leuke dingen van mijn vak.
0: Ja, leuk zeg.
5: Hey, zeg maar, ik vind het mooi, zeg maar, wij staan nu. Je hebt natuurlijk echt heel veel artiesten voor de letter. Maar ben jij fan van Nederlandse muziek? Of van Nederlands lied eigenlijk?
4: Nee, ja, ik vind dat heel leuk. Ja, ik moet zeggen, het is bij mij allemaal begonnen met Nederlandstalig muziek. Het is bij mij begonnen met Doe Maar. Daar ging ik als 12-jarig jongetje foto's maken. Ik ben eigenlijk doorgebroken door fotograaf te zijn van het Goede Doel. Dus ja, ik heb heel veel met Nederlandstalige muziek.
5: Ben jij nog steeds een feestbeest? Of ben je dat überhaupt nooit geweest?
4: Ik ben al heel erg geweest. Tussen mijn 30ste en mijn 35ste. En dat liep zo uit de hand dat ik toen maar heb gezegd, misschien moet ik maar iets minder.
6: En wat is uit de hand dan in deze context?
4: Op donderdag weggaan en maandag thuiskomen.
5: Oh, dat zijn wij.
6: En dan niet om een dutje te doen tussendoor.
4: Nee hoor,
0: Maar hoe is dat eigenlijk als fotograaf? Kijk, ja, wij werken bij de radio. En er wil op zo'n avond als dit echt wel een biertje ingaan. En kijk, als fotograaf kom je ook op plekken waar het gewoon aan is. Weet je, je staat bij zo'n concert, front row. Ja, je kan mij niet vertellen dat het bier daar niet vloeit. Kun je je werk nog goed doen in zo'n setting? Of is
4: dat soort momenten hou ik me wel in. Maar ik weet wel, in die feestperiode, dat waren vaak afterparties bij mij thuis. En ik weet op een gegeven moment dat op zondag om 12 uur de bel ging en ik op de camera's keek en dacht, shit, daar staat Willibert Frikken, daar staat voor de shit, oh, die zou ik vandaag fotograferen. Oh. Ik tegen iedereen gezegd, jongens, even stil, ik moet even deze shoot doen, een uurtje is die weg. En aan het einde van de shoot zei Willibert tegen me, ga nou maar weer lekker verder feesten, jongen. Die had het gigantisch door, had hij.
0: En hij stond scherp op de foto?
4: Ja, hij stond wel scherp op de foto.
0: Oké, okay, dat scheelt.
5: Minder in het zicht van William zelf, maar het gaat om de foto.
0: Ja, zometeen praten we even over het perfecte plaatje.
7: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: En Wake Me Up. We komen live vanuit de 538 kroeg en zometeen krijg je het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, met de ex van je maat gaan, dat is natuurlijk helemaal nat dan. Maar Lil Kleine doet het toch, zo of je er ook mee wegkomt.
2: Deze maand ontdek je een unieke wereld.
3: Tomorrowland.
2: Met meer dan 200 nationaliteiten.
3: De beste DJ's.
2: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
3: En 400.000 dance-liefhebbers.
2: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
3: Tomorrowland. Luister Radio 538.
2: En maak komende week kans op een droomweekend.
3: Tomorrowland.
2: 17, 18, 19 juli.
3: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
4: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Yeah.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. En we gaan

0: bij de verfzaak.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De vrijdagavond van 538.
4: Bas en Dylan.
5: Zijn we. En we hebben het nieuws van Eva.
6: Ja, Lil Kleine die heeft weer iets gedaan wat eigenlijk echt niet kan. Namelijk met de ex van zijn maat gaan. Ah. Hij is nu al een tijdje aan het daten met Selma Omari. En die had dan weer een tijd een relatie met Boef. Gewoon Boefman. En dat is zijn vriend. Daar maakt hij ook veel nummertjes mee. Dus dat is natuurlijk een beetje opvallend. Nou, nu komt hij met een nieuwe docu. En daarin deelt hij hoe dat allemaal zit. Hij zegt, ik heb gewoon een berichtje gestuurd naar Boef. En gezegd van, ja, ik heb het heel erg leuk met Selma. Maar het is allemaal nog pril. Als jij het niet ziet zitten, dan trek ik de stekker eruit. En toen heeft Boef gezegd, nou, dat vind ik een felle meneer normaal. Maar die heeft nu gezegd van, joh, ik waardeer het. Doe lekker je ding.
5: Bro.
6: Dat stond er waarschijnlijk achter. Ja, want dat doen de rappers.
5: Ja, dat is wat ze doen hoor. Nee, maar dat... wat schappelijk. Ja.
6: Zouden jullie zo denken over een maat die er met je ex vandoor gaat?
7: Oh. Nou ja, als het een ex is en je bent goed uit elkaar gegaan en je gunt er van alles, ja. Ja, waarom niet?
5: Dat is toch wel hoe het werkt. En ik denk dat tijd ook een hoop wonden heelt, toch? Ja, het ligt eraan hoe je uit elkaar bent gegaan inderdaad. Maar ja, kan mij het schelen als ik zeg maar 10 jaar geleden samen was met iemand.
6: Maar zeg maar, jouw laatste ex, dat is denk ik 6 jaar geleden?
5: Ja, 7, 6.
6: Ja, als Dylan nu zegt, goed nieuws. Ik ben met haar.
5: Ja, dat trap ik helemaal toch af, denk ik.
7: Ja, toch was het ook nog iets heel moois. Nee, want eerst maakte hij nummers met hem en nu maakt hij nummers
5: met haar. Ja. Nee, maar oprecht. Ja. Zeg maar
6: poëtisch bijna. Daar zou hij een nummer over kunnen maken. Ja.
5: Oprecht. Maar is het bij Lil Kleine niet zo dat die gozer die komt overal mee weg, lijkt het? Hoe kan dat
6: nou? Ja, heb jij dat gevoel?
5: Nou ja, hij wordt wel bekritiseerd en zo. Maar ja, gozer staat wel in alle streaminglijsten. Maakt gewoon hits, wordt geaccepteerd.
6: Ja, dat is waar.
5: Het is niet dat we collectief hebben besloten, dat hoofd tussen de deuren en whatever er allemaal gebeurd is. Dat is genoeg reden om hem niet meer te draaien.
6: Nee, dat is waar. Heb jij hem vaak voor de lens gehad, William?
7: Ik heb hem een paar keer voor de lens gehad. En ik moet zeggen, hij is een notoire te laat komen. Eén keer kwam hij zelfs helemaal niet opdagen. En de andere keer 3 uur te laat. Dus
5: is dat niet sowieso een eigenschap van heel talentvolle mensen over het algemeen?
7: Nee, wel van rappers trouwens. Okay.
6: Maar, en toen hij er eenmaal was?
7: Nee, ja, dat doet hij gewoon hartstikke leuk mee. En dan maakt hij zijn verontschuldiging. Ja, en dan vergeef hij het weer. Zo is het toch ook alweer.
8: Ja. Oh, je bent niet iemand die dan na 2 keer zegt, kom op.
7: Nee, ik ben niet zo haatdragend. Ik weet ook wel, het zijn jonge gasten. Dus dat loopt wel eens uit de hand, s'avonds of s'morgens. En dan kan dat wel eens gebeuren.
6: Ja, we weten net ervaring. Dat jij daar alles van weet, van de voorhalen. Dus.
7: Ik kan het naar boven halen.
5: Dankjewel, Eve.

0: Bruno Mars, Risk It All bij 538. Het is Vriendenvrijdag. We komen live vanuit de 538 kroeg. In het huis is William Rutte. Je was gisteren bij Bruno Mars.
1: Ja, zeker.
0: Hoe was dat?
1: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen Bruno Mars fan. Ik vind zijn liedjes leuk, maar ik vind hem toch altijd een beetje heel erg leunen op Prince en Michael Jackson en James Brown. En,
0: ja, ja, ja.
1: En dat vind ik altijd, ja, op een of andere manier stoor ik me dan altijd aan of zo. Maar ik ben wezen kijken, het was weergaloos.
0: Ja?
1: Weergaloos.
0: Ah ja, het ging net even over artiesten die live goed kunnen zingen. Bruno Mars is er wel eentje van, toch?
1: Ja, maar echt loopzuip en dan ook erbij dansen en entertainen. Een show van 2 uur en een kwartier staat hij daar.
0: Ja.
1: En alles wat je verwacht gebeurt, vuurwerk. Nou ja, dat was echt een goede show.
0: Mensen zijn vaak wel kritisch op muziek in de arena, toch? Dat is iets wat wel echt kan tegenvallen qua akoestiek. Hoe was dat hier?
1: Nou, ik moet nu zeggen, ja, ik denk dat de kunst is om het geluid goed te krijgen in de arena is oordopjes in doen. Ik merk echt, nee, maar als je gewoon van die goede geluidsoordopjes had, dan dempt het een beetje dat gebonk wat weerkaatst. En tuurlijk, je moet niet op de tweede ring achterin gaan zitten, dan krijg je nooit goed geluid volgens mij. Maar als je beneden of eerste ring zit en je doet dopjes in, dat scheelt enorm.
0: Goed. We hoorden Bruno Mars net Risk It All. Laten we het even hebben over het perfecte plaatje. Je zit er nu midden in een seizoen. In het kort mochten mensen geen idee hebben. Dan heb je echt jaren onder een steen geleefd. Maar het zijn BN'ers die worden in een paar weken topfotograaf. Tenminste, dat is de bedoeling.
1: Al maanden, hè?
0: Ja. Hoe goed zijn ze dit jaar?
1: Extreem goed. We hebben bizar hoge cijfers gehad. Ja, het is een hele creatieve groep, is het. En, we hebben natuurlijk een reguliere versie en een reisversie. Dus daar zit wel een verschil tussen. De reguliere versie nemen we in 9 maanden verdeeld over een jaar op. Dus heb je ook heel vaak weken geen opnames. En met de reisversie ben je eigenlijk bijna 2 maanden ben je dagelijks ermee bezig.
0: Ja, dan wordt het echt een fanatieke strijd.
1: Ja, nee, maar dan leer je ook meer natuurlijk. Want je onthoudt het ook. Want je gaat het de volgende dag gelijk toepassen.
0: Ja. Is het zo dat, ik kan me voorstellen, kijk, jij bent ooit begonnen als fotograaf in een tijd dat mensen hadden ongetwijfeld camera's thuis, maar dat was ook niet veel soeps. Ja, ik kan nu met mijn iPhone prachtige foto's maken.
1: Ja.
0: Zie je dat mensen daardoor ook beter zijn geworden in basis? Dat het zonder training ze al wat kunnen?
1: Nou, ik denk ook echt dat een programma als Perfecte Plaatje daaraan bijdraagt. Omdat mensen die kijken denken, oh ja, ik moet ook eens door mijn knieën gaan. Oh, ik moet die horizon ook eens recht houden. Dus
0: wat is de meest gemaakte fout?
1: Je lens niet schoonmaken.
0: Nou, ik zag dus, ik heb mijn iPhone geüpdate. En ik zag van de week ineens,
1: nieuwe
0: voor
1: optie.
0: Nou, ik zag dat ik een melding kreeg.
1: Ja.
0: Poets je lens eventjes.
2: Ja. Nee.
0: Ja.
2: Echt? Ik heb altijd van die vette klauwen door dat vette haar van mij. En ik heb echt altijd foto's alsof het mist. Maar fijn dat er een melding voor komt.
1: Nou, ik krijg heel vaak vragen van mensen. Ja, mijn foto staat zo onscherp. En dan pak ik op telefoon en zeg ik, ja, er zitten 3 lagen make-up op, lippenstift. Dan worden je foto's niet meer scherp. Mensen hebben dat niet door.
0: Kijk, wij zitten bij de radio. Als ik ergens ben op een plek waar een artiest is, dan krijg je allemaal liedjes voorgeschoteld. Mensen die linkjes willen delen en whatever. Jij moet dit met foto's hebben. Dat kan niet anders.
1: Ja. Ja,
0: de hele dag.
1: Ja, altijd. Ja, een nip of dit. Of
0: geef je dan eerlijke feedback?
1: Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk.
0: Maar ben je dan net zo kritisch als in het programma?
1: Nee, ik ben eigenlijk, dat is wel grappig. Want ik ben eigenlijk nooit zo, ik wil altijd opbouwende kritiek geven. Alleen bij zo'n programma, dan vragen ze ons altijd om positieve en negatieve kritiek te geven. En als dan alleen maar de negatieve stukjes erin zitten, wat soms wel eens gebeurt, omdat het dan spannender is om naar een bepaald resultaat toe te werken, ja, dan lijkt het heel negatief. Maar we zijn eigenlijk nooit zo heel negatief. Want we bouwen het altijd op naar van, joh, had dit anders gedaan, had zus gedaan, maar omdat je het nu zo hebt gedaan, is het niet zo mooi.
3: Heb je wel eens kandidaten gehad die waar je eigenlijk niks positiefs van kon zeggen? Dat je dacht van, ja, maar sorry.
1: Oh nee, er is één kandidaat nog steeds boos op me, die praat nog steeds niet
0: is
1: tegen
0: me. Is dit echt waar?
1: Geen namen, maar die praat al jaren niet tegen mij.
2: Oh, echt?
3: Vanwege het programma?
1: Vanwege, iets wat ik gezegd
3: heb. Maar je noemt geen namen?
1: Ik noem geen namen. Dat vind ik niet netjes. Maar ja, dat ik moet zeggen dat het maar 1 keer is gebeurd, toch?
0: Maar wat voor soort kritiek gaat het dan om? Want daar kunnen we misschien wel van leren, dat je moet oppassen als je dit soort dingen zegt.
1: Nee, ja, gewoon mensen die het gewoon niet met je eens zijn. En dat mag, weet je. Die het totaal anders zien dan dat jij het ziet.
3: Maar niet eens omdat ze het zo slecht hadden gedaan, maar gewoon omdat je een bepaald inzicht niet goed vond.
1: Ja, ook dat hoort erbij, jongens.
3: Ja?
1: Voor mij is dat natuurlijk heel gek, want ik heb altijd een hele andere rol in mijn werk als fotograaf. Ik werk natuurlijk ook met al die mensen. Dus dat vond ik ook best spannend toen ze mij vroegen voor dit programma.
3: Ja.
1: Of nou moet ik mensen met wie ik ik dagelijks werk, moet ik gaan bekritiseren.
0: Ja.
1: Gaan ze dat wel trekken? En ik moet zeggen, tot nu toe, want, nou, we zijn ondertussen 17 seizoenen verder. Als je dan maar met één keer iemand mot hebt gehad,
3: dat is eigenlijk best oké, toch?
0: Dat is een hele mooie score.
1: Ja, vind ik ook.
0: We hebben net eigenlijk al even de tip van de lens gehad. Maar bedoel, het is vandaag toch ook een dag waarop voor veel mensen de vakantie begint. Kunnen we mensen die nu onderweg zijn, toch nog even één zetje geven de goede richting? En is er nog één ding waarvan je zegt, dit werkt altijd, dit moet je doen, dit is top?
1: Nou, zeker op vakanties, hou die horizons recht. Als je een foto maakt, je kan lijnen aanzetten in je camera, waardoor je kan zien of je foto recht is.
0: Ja.
1: Een foto is namelijk veel mooier als die recht is, dan dat je om een schuin houdt en je al dat water zeg maar uit je beeld ziet lopen. Dat is heel storend.
2: Oh, dat is niet artistiek, dat dacht ik altijd.
1: Ja, ze noemen het ook de Dutch angle al in het buitenland. Wij zijn hier gek op allerlei soorten rare schuine foto's maken, wat een soort dynamiek geeft, en dat is ook zo. Maar bij landschapsfoto's is dat heel lelijk.
2: Oké.
0: Nou, neem die mee voor je vakantie naar Zuid-Frankrijk.

0: fotograaf William Rutte is bij ons in de studio. We hebben van horen zeggen dat William met praktisch iedere artiest ter wereld gewerkt heeft. Nou, dat is... Ik ben ooit voor een fotoshoot in jouw studio geweest. Ja, daar zag ik alles hangen, maar echt iedereen. Is er één artiest waarvan je zegt, die moet nog op de lijst?
1: Nou, heel eerlijk gezegd heb ik mijn lijstje wel volgemaakt.
0: Maar dat denk ik echt, ja. Dat kan niet anders.
1: En ik moet ook daarbij eerlijk zeggen, die nieuwe generatie artiesten als Billie Eilish en zo, daar heb ik gewoon wat minder mee. Wow. Ik vind het allemaal niet zo heel interessant meer of zo. Misschien komt het gewoon omdat ik een oude lul aan het worden ben.
0: Ja, dat boomer zijn, dat sluipt er ergens in. Ja, begint dat.
1: Maar er zijn ook nog wel nieuwe artiesten. Kijk, ik vind Dua Lipa waanzinnig. Nou ja. En dat is ook te gek om te fotograferen.
2: Ja, die kan er alleen maar goed op staan, natuurlijk. Die is
1: zo
2: knap.
1: Ja, en zo zijn er nog wel een paar. En sommige heb je ook iets van, ja, ik vind het wel heel snel gaat. Ze staan heel snel al 3 keer in de Ziggo Dome en dan weer 10 keer in de Amsterdam Arena. Dat was vroeger toch wel, als je er nu over gaat nadenken, dat een Bruno Mars 5 keer of 4 keer in de Amsterdam Arena staat. Ja. Terwijl Prince, die kreeg met veel moeite, kreeg die 2 keer een Ziggo Dome bijvoorbeeld. Bizar.
0: Ja, we zijn met meer mensen ook. En je hebt natuurlijk, ja, goed, op TikTok zoveel meer bereikt. Zo Roxy Dekker bijvoorbeeld. Nou, hoe kijk je naar zo'n carrière?
1: Nou ja, ik vind haar toevallig heel erg leuk, maar dat is vooral omdat ik haar echt een persoonlijkheid vind. Ja. Het is geen Beyoncé, maar dat hoeft ook niet. Je kan ook een soort star quality hebben en dat heeft zij absoluut, vind ik. Ja.
0: Ook voor de camera gehad?
1: Nee, ik heb haar nog niet voor de camera gehad. Nee, nee. Nee, oh,
2: nou,
1: nee, ja. Nee.
2: Wow. Nou, Roxy, als je luistert, je bent welkom.
0: We hebben ons laten vertellen dat jij bij praktisch iedere artiest een verhaal hebt. Wat ons even leuk leek, we hebben even een lijstje gemaakt met wat grote sterren. Kun jij, als wij die naam noemen, gewoon een woord noemen, gewoon het eerste ding waar je aan denkt. Als wij dan iets opmerkelijks horen waarvan we denken, dat willen we even horen, dan haken we aan. We beginnen met Lady Gaga.
1: Gaga, perfectioniste.
3: Madonna.
1: Dat is wel een pittige dame.
0: Ja, dat wil ik al horen.
3: Hoezo?
1: Nee, dat is een hele pittige tal. Ja, ik heb haar 2 keer gefotografeerd. Wel heel vaak live, maar 2 keer persoonlijk, zeg maar. Je wordt altijd gewaarschuwd van haar van, doe niet dit, doe niet dat. Ga niet bij de hand doen. Ga niet grappiger proberen te zijn. Want ze heeft er gewoon allemaal geen zin in. En ja, ik moet toch eerlijk zeggen dat je dan toch een beetje met lood en de schoenen bij iemand naar binnen loopt. Maar de grap is, altijd als je zegt dat je uit Nederland komt, heb je toch een streepje voor bij heel veel artiesten. Dat vinden ze dan toch leuk. En dan zeg je niet Nederland, maar Amsterdam. En Amsterdam doet altijd wonderen. Dus dan, oh, you're from Amsterdam, oh, I love Amsterdam. En dan heb je gelijk al een soort ingang bij dit soort mensen.
0: Ja.
1: En ja, maar zij is wel een pittige tante. Dus die maakt je niks wijs. Je moet ook geen onzinnige dingen doen. Doe gewoon wat je wilt doen. En de truc bij haar is ook, als ze zeggen, je hebt 5 minuten en je kan het in 3 minuten doen, dat vindt zij dus helemaal te gek.
0: Ja?
1: Ja.
0: Een nieuw album uit vandaag ook, toch?
1: Ja, ja. Goed trouwens. Ja? Toevallig net geluisterd. Gek. Ja.
3: Michael Jackson.
1: Michael Jackson geeft een heel slap handje.
2: Ja, daar wil ik dan wel weer meer over weten.
0: Tegenwoordig zeker, maar wat vroeger is ook.
2: Killen.
1: Ik ben ooit naar een kinderziekenhuis met hem geweest. Wat trouwens fantastisch was, hij ging dan eerst heel veel speelgoed kopen. En dan ging hij daarna naar het ziekenhuis, ging hij bij al die kinderen cadeautjes. En het waren ernstig zieke kinderen, moet ik zeggen. En dat was helemaal op zijn eigen initiatief. Er mocht ook geen pers bij, maar hij regelde dan zelf dat er een fotograaf mee ging. Die hem dan fotografeerde met die kindjes. Daar werden prints van gemaakt. En die prins, die ging hij dan weer signeren voor die kinderen. Echt super lief. Maar ik kreeg toen ook een hand van hem, toen ik aan hem met volgde. En dat was een heel slap handje. Dus dat heb ik altijd nog in mijn hoofd zitten. Maar hij was super aardig.
0: Wat goed, hè? Ja. Je hebt ze allemaal gezien. Ja. Prins?
1: Prins, ja, daar heb ik. Die was verliefd op Anita Dodd van Too Unlimited.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Nee, joh.
1: Die probeerde die echt naar zijn hotelkamer te krijgen. En Anita is toen ook naar zijn kamer geweest met een van de danseres. Wij waren toen in Monaco. En ze ging de kamer in daar. En Prins zat achter een piano. Hij had een lolly in zijn mond. En toen ze binnenkwam, zei hij, hi. En zij vond hem zo vreemd en gek dat ze eigenlijk na 5 minuten die kamer weer verlaten heeft en alweer naar ons toe kwam beneden. En ze heeft mij toen op een feestje een dag later, heeft ze mij even aan hem voorgesteld. En dat was heel tof, want hij wist heel veel namen van Nederlandse fotografen. En dat vond ik heel opvallend, echt, ja? Want na elk concert liet hij zijn concerten, die recensies, liet hij helemaal vertalen. Want hij wilde dan precies weten wat over zijn concerten was geschreven.
0: Zonder ChatGPT nog.
1: Ja, en daar stonden dan namen bij van fotografen. En die wist hij. Hij zei gewoon, you know Rob Verharst? You know Roy T? En dat was heel grappig. Ja,
0: dus hij kende jou ook.
1: Nee, want ik werkte niet voor kranten.
0: Oh, dat zag
1: hij niet. Nee, we hadden geen recensie. Ik werkte voor de hitkrant. Dat was al pas een week later, dus dat zag hij dan niet.
2: Ja. Jeetje, wat heb ik een saai leven, man. Ja, nee. Nog nooit iemand. Ja, ik kom jullie steeds tegen, maar ja.
3: Nog even eentje. M&M?
1: Eminem heb ik één keer bij zijn concert mogen fotograferen. Dat was in Amsterdam. Toen kregen we 1 minuut om hem te fotograferen. En hij kwam op met een wit, een soort masker met 2 gaten erin. En op het moment dat hij dat masker wilde afzetten, werden we weggestuurd. Niet. We hebben alleen maar foto's van hem met een masker.
0: Nee!
2: Ja, wat zonde.
3: Maar jij moet toch een podcast gaan maken?
2: Ja.
1: Ja,
3: met dit soort verhalen.
1: Ik ben er wel heel vaak voor gegaan, maar ik ben dan weer te lui voor. Ik denk, heb ik nu te druk voor. Dat doe ik wel als ik met pensioen ga of zo. Over 40 jaar.
4: Ja, ik kan niet wachten. Ja, ja. Maar dit is echt, ik kan uren hier naar luisteren.
0: Ja, ik ook. Ik pre-order hem alvast eventjes. William, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Voor je komst. Vanavond niet bij shownieuws, want het is even kort. Zit je er binnenkort weer?
1: Geheid. Ja, ze hebben nu hele vroege uitzendingen, dus dat is voor mij een beetje lastig.
0: En de volgende perfecte plaatje is op tv. Ik heb even dacht.
1: Ja, dinsdag, woensdag, donderdag. We zijn er 3 avonden in de week. Elke week.
0: Ongelooflijk. Ja. Thanks voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Even applausje doen.
3: Applausje voor William. 50. Sander, my body isn't ready.

0: 538, je hoorde Somber en My Body Isn't Ready, is deze week 538 favorite. Wij spelen iedere avond hetzelfde spelletje. Het is ons favoriete spelletje en het heet Kip of Ei. Daarin krijg je twee opties en de vraag is, welk van de twee bestond eerder?
1: Je kan je antwoord insturen via de app van 538 en dan maak je kans op een 538 strandlaken. Met vandaag in Kip of Ei, wat was er eerder? De platenspeler of de koptelefoon?
0: Ah.
1: Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Zoals ik al zei, maak je dus inderdaad kans op dat 538 strandlaken. Lekker voor die hittegolf, weet je wel. Wat was er eerder, de platenspeler of de koptelefoon? Kom maar door via de app van 538.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
11: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: 538 Nieuws.
27: 8 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er woedt een grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje. In razend tempo is er een groot gebied verbrand en zijn er 12 dorpen en stadjes in lockdown gegaan. Afgelopen week was er in Frankrijk ook een grote natuurbrand. 3000 mensen moesten daarom geëvacueerd worden. Het gaat niet lukken om de treinen vanuit Rotterdam zondag weer te laten rijden. Het wordt voor de 4e keer uitgesteld, nu naar maandagochtend. ProRail legt uit dat de kapotte kabels repareren monnikenwerk is. Ze bestaan namelijk uit minieme draadjes en die moeten 1 voor 1 aan elkaar gelast worden. Het kabinet wil dat het verplicht wordt om stagiaires een vergoeding te betalen. Er komt geen minimumbedrag, het bedrag mogen de bedrijven zelf verzinnen. Nu krijgen vooral mbo-studenten vaak geen vergoeding, blijkt uit onderzoek. Slechts 43% van hen kreeg iets voor hun stage. En zorgminister Sterk wil strengere eisen voor investeerders in zorg- en jeugdhulpbedrijven. Er moet een maximum komen aan winstuitkeringen. Volgens de minister komt er nu namelijk een soort georganiseerde misdaad op gang van mensen die alleen maar geld willen verdienen. En dan gaan we voor het weer naar Sven Versteeg.
28: Ja, ja. Vannacht kan het een beetje regenen, maar niet getreurd. Morgen is het gewoon weer droog en dan wordt het ook wat warmer dan vandaag. Maximaal 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
29: Ja, als je dan toch bezig bent,
28: ja.
29: Ja, dan wil ik ook dat je het verkeer even doet natuurlijk.
28: Ja, maar ik vind dit dus heel leuk, hè?
27: Ja,
28: dit
27: is eigenlijk, je vroeg dit zelf aan.
28: Want na het verkeer, dan moet ik jou een cue geven, toch?
29: Zeker. Of, dat vind je het fijn.
28: Maar ik zie hier ook een knopje.
27: Ja, maar dat vind ik... Ja, je mag ook...
29: Je mag drukken, hoor.
28: Wat is dat?
29: Hier. Ja.
28: Ja, dat doe ik niet tussen. Mag die tussen de files ook?
29: Oh, doe je ding. Ja.
28: Oké. Okay. Zal ik beginnen?
29: Kun jij even alles uitzetten even? Moet je even op die grote B drukken? Op die oranje B op je scherm? Ach, nou, dat moet ik niet aan even.
28: Nee, doe maar niet.
27: Gaat er zit er een oranje B op je scherm?
29: Je hebt even geen beep.
28: Hij is echt teleurgesteld. Nou, wacht even.
29: Dylan, hou het even vol. Je weet toch hoe je iets moet stoppen, Eve?
27: Kom. Nee.
29: Daar
27: ben ik niet van. Onbekend.
28: Heb je nou een beep? Is dat een beep?
29: We kondigen je eventjes aan.
28: Oh, oké. Okay. Maar mag het met of zonder beep?
29: Ja, met beep.
28: Okay.
29: En dan het 538-verkeer krijg je van Sven Versteeg.
28: Ja, op de A1 Hengelo en Osnabrück bij de Nederlandse grens. 7 minuten vertraging. Op de A2 tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch bij Waardenburg. 44 minuten vertraging. Op de A12 bij Oberhausen 8 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Loenen 18 minuten. En dan vergeet ik dus die hele beep.
29: Ja, zo moeilijk is het.
27: Moet je inhalen.
29: Zo moeilijk
28: wat
29: is het.
28: Erg. Ja. Maar tot zover.
29: De flitsers staan rechts.
27: Er zijn 15 dus.
28: 15?
29: Ja, het zijn er 15.
28: Oké. Okay. Ja, nee, ik doe ze echt, hè? Maar dat doe je niet met biepen. Okay.
29: Met biep, ja.
28: De flitsers gemeld. Moet ik dan ook nog noemen door wie het gemeld is? Want dat is meestal, toch?
29: Nee, ja, nee.
28: Is er geen sponsor?
29: Nee.
28: Oh, nee, oké. De flitsers. Op de A4 bij Amsterdam Leiden bij hectometerpaal 14.9. A4 grens bij Melchiorberg op Zoom, Ossendrecht 245.0. De A6 Muidenberg Lelystad 69.3. En de rest kijk maar op Flitsmeister.

0: WKLoods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: 538.
8: Wat kan die flitsers lezen?
7: Ongelooflijk.
8: Zometeen gaat hij ook nog blikkendag zingen.
7: Ja, dat kan hij beter, denk ik.

0: Om de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? De... Ja, sorry, mijn laptop is uitgevallen. Dus ik moet even uit mijn hoofd doen.
1: Wat dan?
2: Wat hadden we nou? De platenspeler en de koptelefoon. Ja, dat was het.
0: God, je laptop is uit. Ja, ik zit even heel snel met mijn telefoon. Ik denk, als ik het een beetje rek, dan red ik het wel. Maar ik red het niet.
2: Vandaag de vraag, wat was er eerder? De platenspeler?
0: Ja, ik ben er inderdaad. Denise hangt aan de telefoon.
3: Goedenavond.
2: Hallo Denise. Hi, hi.
3: Hi.
2: De platenspeler. Heb jij die nog zeg maar heel bewust meegemaakt?
0: Bas, iedereen heeft een platenspeler tegenwoordig.
2: Helemaal niet? Ja. Ze zegt toch nee? Denise zegt toch nee?
0: Ja, maar echt, je doet echt alsof ze in de tobbe moet.
2: Ja, maar ik bedoel...
0: Het is de platenspeler.
4: Nee, maar dat loopt, heel gangbaar
2: gewoon
4: is.
2: Gewoon dat is waar je muziek
0: loopt,
2: op luistert.
0: Je loopt tegenwoordig de mediamarkt in en er staan hele muren vol met platenspelers.
2: Ja, maar daar gaat het me niet om. Heeft ze de tijd van de platenspeler nog bewust meegemaakt?
0: Zeg maar voor de cd's.
2: Was jij voor de cd's al geboren, Denise?
3: Ja, ik had een Discman. Ik had nog een
0: cassettebandje. Een cassettebandje,
2: ja. Hartstikke
3: aardig. Walkman hadden we dan, hè?
2: Walkman ook nog, ja. De vraag is dus, wat was eerder, de platenspeler of de koptelefoon? En we duiken even de geschiedenis in. En laten we dan eens starten met de koptelefoon. De eerste die werden helemaal niet gebruikt om muziek mee te luisteren, maar voor telefonisten. Die dingen waren nog loodzwaar en hadden maar één oorschelp. En later werden ze ook gebruikt voor radio en muziek. Dan de platenspeler. De manier om vorige eeuw muziek te luisteren. Toen verdween die langzaam en nu is die weer populairder dan ooit. De eerste die waren... zogeheten fonografen. Ja, dat is zo'n ding met zo'n toeter erop. Die ze ook bij Kabouter Plop hadden.
0: Dat is die bij Kabouter Plop, hè?
2: Ja, toch? Hadden ze toch zo'n ding?
5: Dag, ploppertjes. En je de grote plaat aanzetten.
2: Nou, goed. Nog steeds kan je geen kringloop inlopen zonder dat er massa geproduceerde verzamel-LP's voor een eurotje op kan pikken. Zeg maar, ze zijn gewoon weer helemaal hip. Maar, Denise, wat was er eerder?
3: Ja, ik denk toch de platenspeler dat die wel eerder was.
0: De platenspeler vullen wij in. En dan is dit de balans. De platenspeler komt uit 1877. En de koptelefoon uit 1881. Dus de platenspeler was eerder.
4: Yay! Wat is het goede antwoord?
0: Ja, hij had het goed. Denise,
2: gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: Jij krijgt van ons het 538 strandlaken.
3: Ja, super. Top. Blij mee. Superleuk.
2: Ga je er allemaal mee doen?
3: Ja. Nou, ik ga hem lekker meenemen naar Slovenië.
2: Oh, oh nee. Oh, nee.

0: Ed Sheeran, Azizam, hoorde je.
1: Het is vrijdagavond, de eerste vrijdag van de maand. Dat betekent altijd dat we een kroeguitzending hebben. Dan hebben we een kroeg vol met publiek. En dat is altijd top om muzikale begeleiding.
2: Ik dacht een zangetje.
1: Ik zou je niet meer willen kwalificeren als zangetje.
0: Nee. Verder dan zangetje.
1: Verder dan zangetje. Dames en heren, mag ik een gigantisch groot applaus voor Sven Versteeg en Blikkenen!
3: Het zijn er wel geen blikken, maar hou die fles eens een beetje hoog dan, hè. Hier in de studio dan, hè. Verder gaan.

0: 538 Avondshow. Zo heet het daar. Zullen we nog een keer grote applaus doen?
1: Ja, grote applaus voor Sven Versteeg. Sven dacht gewoon, dan moet ik nog een keer.
2: Ja. Nog
3: prima.
2: Een keer.
3: Dat is prima. We doen nog gewoon nog een keer.
0: Eve, heb jij het nieuws zo meteen?
2: Ja, zeker. Max Verstappen die ziet als een berg op tegen het weekend. Zo waarom?
4: Gekke lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Odido. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
12: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
22: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
23: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
22: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
23: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
24: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom.

0: bent. Nescafé IJskoffie.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: De vrijdagavond van 538.
4: Bas en Dylan.
5: Met het nieuws van Eva.
6: Ja, Max Verstappen die ziet als een berg op tegen het weekend. Dan is namelijk de Grand Prix van Groot-Brittannië. Nou, dat vindt hij dan op zich nog geen probleem. Maar zondag is er ook een speciale Lego-optocht. En ja, daar wringt dan toch een beetje de schoen. Lego die kwam hier vorig jaar mee en nu is het dan weer. Maar iedere coureur die krijgt dan een mini-auto die gemaakt is van Lego. En daar worden ze dan op rondgereden. Zodat mensen alvast even kunnen zwaaien en foto's kunnen maken. Nou, normaal is dat op een vrachtwagen of een andere speciale wagen. Maar nu dus op Lego-auto's. En dat vindt Max kinderachtig.
5: Ja.
6: Hij zegt tegen de BBC, als ik Lego wil zien, dan doe ik het wel thuis met de kids. Ik wil gewoon op een truck. Dat is leuker. Dat oogt professioneler. We zijn geen clowns.
5: Ja, maar Max, kom eens even op. Je staat iedere week sta je op zo'n ding. Kan jou het nou schelen? Daar maak je je toch niet druk om?
7: Nou, maar Max heeft wel gelijk, hoor.
5: Nee, tuurlijk niet.
7: Tuurlijk wel.
6: Waarom heeft hij gelijk dan volgens jou?
7: Omdat deze Lego die betaalt een onnoemelijke smak geld om dan dat voor elkaar te krijgen. En dan moeten die gasten als een soort clown in een auto van blokjes rond gaan rijden.
5: Je doet er maar een keer wat voor. Altijd ja,
7: je doet het er maar een keer wat voor. Die man is een topsporter. Die werkt zich helemaal op schompens.
6: Maar daar krijgt hij ook goed voor betaald. Omdat hij best wel even in de blokjes auto's gaan zitten.
7: Maar goed, met al dit soort ongeheim, man. Het zijn gewoon topsporters, het zijn geen clowns.
6: Dat zegt toch ook niemand? Ze hoeven toch niet met een rode neus op en een witte...
7: Nee, maar kom op, je gaat toch niet... Dit zijn gewoon wat zijn de 20 beste coureurs ter wereld. En die ga je toch niet in een auto van blokjes zetten? Ja, dat is toch echt...
6: Als ze mij zouden vragen...
7: Ja, maar ja...
6: De situatie dat ik heel goed kon autorijden, dan had ik het meteen gedaan.
7: Ik denk dat jij wel echt het allerverwegst staat van een Formule 1 coureur.
5: Zo, dat denk ik ook wel.
6: Ja, maar daar gaat het niet om. Ik was in die Lego-auto gaan zitten.
7: Ja.
6: Ik denk dat is toch leuk voor mensen om te zien. Zie je ook weer eens wat anders.
5: Ja, ik denk wel dat van alle auto's ter wereld de Lego-auto echt het beste idee is voor jou. En dit klinkt nu heel vrouw-onvriendelijk. Dat is het niet. Het is gewoon heel Eva-onvriendelijk.
7: Nee, maar dit heeft echt met jou te maken. Ja, maar
6: ik wil Hoe is dit nou in één keer zo gedraaid? We gingen het over Max Verstappen.
5: Ja, het lijkt me gewoon voor jou beter als jij het niet meer over rijden hebt.
7: Bas, we moeten er wel eventjes rekening mee houden dat Lego-auto's best wel broos zijn.
5: Oh.
7: Die kunnen niet zo goed tegen een stootje.
5: Nee.
7: Dus eigenlijk is het een heel slecht idee om even...
6: Zeg, meneertje Grooien te Mond, wie brengt jou iedere avond veilig thuis?
7: Ja, thuis.

0: Miles Away. Het is Radio 538, vrijdagavond. En dat betekent dat we op zoek gaan naar een huisje voor een beestje.
1: Ja, en vandaag in de aanbieding Flipper. En dan hoor ik iedereen alweer denken...
2: Dolfijn.
1: Oh, een dolfijn, dat dolfijn. Past niet in huis. Ik heb geen zwembad, ik heb geen zee. Maar niets is minder waar. Ik heb geen... Ja, wat
2: ja?
1: Kun je nou weer laten kijken?
2: Het wel leuk.
1: Nee, ja, dat is hoe ik speel met taal.
2: Ja.
1: Maar het is dus geen dolfijn, het is een poes.
2: Oh, een poes.
1: En het is poes en die woont al een hele tijd bij het Doha Dierasiel in Amsterdam. En dat is niet zo leuk nieuws, omdat hij een woedeprobleem heeft.
2: Een woedeprobleem ook.
1: Een woedeprobleem.
2: Ja.
1: Als het zat is, dan is het eigenlijk ook echt zat en dan wordt ze bloedlink. En dat kan soms ook wel een paar dagen duren.
2: Oh,
1: dus,
2: ja.
1: Dus
2: het is een vrouwtje, neem ik aan.
1: Ja.
2: Ja, oké. Okay.
1: Nou, dan het goede nieuws.
2: Dat bedoel ik. Nou, dagen praten we met me nu.
1: Dat is wel jouw leerje dat we wat aan gemaakt hebben.
2: Ja, ga verder.
1: Het goede nieuws is dat ze bij Doha Dierenasiel nu een manier hebben gevonden om met haar om te gaan, waardoor ze al maanden geen meerdaagse woedeaanvallen meer heeft gehad. Wat dan gewoon hartstikke leuk is. En als er een leuk, rustig, stabiel huis voor haar te vinden is, dan is het eigenlijk een kanje van een beest.
2: Ja.
1: Kan je er lekker mee knuffelen. Je moet haar alleen gewoon een beetje de ruimte geven. Een lekker tuintje om in te lopen. Het liefst wel een afgesloten tuin. Want andere katten, daar reageert ze ook niet super op. Mocht je nou denken, en dat kan ik me goed voorstellen, dit is mijn droompoes. Dan moet je even naar onze Instagram-story gaan.
2: Ja.
1: Er staat namelijk een plaatje in van de poes. Het is ook een mooie poes om te zien.
0: Het is, nou, maar dat absoluut. Maar het is interessant, want we doen dit nu een tijdje. En af en toe zit er gewoon zo eentje tussen. Ja, waarvan, heel eerlijk, als jij dan de dingen aan het opsommen bent, dat ik dan wel denk van, oké, en wat zijn dan de voordelen? Maar, je moet dus wel even extra focus leggen op...
1: Ja, maar ik denk...
0: Het is dus een lieve poes.
3: Ja, maar er zijn dus heel veel gezinnen die wel van de uitdaging houden en die het juist heel mooi en leuk vinden en eervol om, nou ja, een poes die misschien in de basis wat agressief is of wat bang of wat dan ook, om die, nou ja, als het ware te temmen tot een hele leuke, lieve huispoes.
1: Ja. Nou ja, en sommige katten kan je ook niet temmen tot huispoes, maar als je nou gewoon zit te luisteren en je denkt, joh, ik ben met mijn man alleen of ik woon alleen en ik vind een gezelschap leuk in de vorm van een harig dier. En ik heb die afgesloten tuin. Gun iemand als Flipper dan dat fijne huisje. Want ja, je kan wel zeggen van, ik wil een leuke poes die altijd op mijn schoot gaat zitten. Maar ja, deze wil ook een plek.
3: Maar ja, goed. Het mooie van het Doha, tenminste het mooie en het verdrietige van het Doha, is dat er heel veel dieren zitten. Dus het is sowieso waard om even op de site van het Doha te kijken. En dan kan je een date gaan plannen met een kat of een hond.
0: Ja, bijvoorbeeld met Flipper. Ja. Een foto van Flipper. Het moeite waard om even te checken, vind je op Instagram. In onze stories, we heten 538 Avondshow. En als je daar bent, druk meteen even op volg. Het is de Avondshow met Kensington. Dit is Living 4.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij 538. Zometeen ga je de 538 Weekend Mix horen. Daarmee komt de 538 kroeg tot zijn eind.
1: Ja.
0: Elke maand, eerste vrijdag van de maand, zijn we er. Meld je aan via 538.nl/acties. Ben je erbij? Happies, drankies, alles regelen wij. Artiesten, het komt helemaal goed. Dus zorg dat je je aanmeldt, want er zijn niet zoveel plekken. En ook die van volgende maand zit al bijna vol. Ja. 538.nl/acties.
1: Daar moet je zijn. Veel plezier zometeen met de Weekend Mix.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
8: I want chicken.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: Allianz Direct, daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
14: Even bollen. Iedereen moet het weten.
15: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
13: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Als je Vodafone Mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De hits van 538. Overal in Nederland.
3: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
2: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
3: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur.
9: In Spanje is een man opgepakt die misschien de natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Dat meldde Spaanse media. De brand heeft veel impact. De bewoners van 12 dorpen en stadjes hebben te horen gekregen dat ze voorlopig binnen moeten blijven. Portugal heeft ook te maken met natuurbranden en kan het blussen nauwelijks aan in zijn eentje. En daarom is hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden zijn het gevolg van extreme temperaturen. Het is boven de 40 graden in Portugal. Duizenden brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Het treinverkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden blijft het hele weekend nog plat liggen. Het lukt niet om de kapotte kabels zondag klaar te hebben, zegt ProRail. Want het is een enorm gepriegel met allemaal kleine draadjes die weer aan elkaar moeten. Het wordt maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. En op de A50 is een vrachtwagen weggehaald die vanmorgen kantelde en op de vangrail lag. De weg ging dicht tussen Arnhem en Apeldoorn en de vertraging liep op naar ruim een uur. De weg gaat nog niet helemaal open. Twee rijstroken worden eerst nog gerepareerd en schoongemaakt. Het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
14: laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja, goed.
13: Dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau.
16: Keukeloos.nl.
15: Keukeloos.nl, voor al jouw WK-deals.
17: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.

Takeda en Sia, Awake Tonight in de 538 Weekendmix. Goedenavond, vrijdagavond, Mardix hier. Dit is de aftrap van je weekend met de allerlekkerste hits van 538 in de mix. Prospa en Clooney zometeen naar Akon.

Hou je Samba in de 538 weekendmix. Deze hele week heb je kunnen genieten van de 90s top 1000 bij 538. En morgenochtend vanaf 9 uur nog één keer de 100 lekkerste. En dit sampletje, het origineel van deze, komt ook uit de 90s. B-Rexa en Fake.

Kies. Goedenavond, mijn naam is Marnix. In de 538-app-checklist Sanne in laat weten dat ze zometeen een vriendin gaat verrassen met haar vrijgezellenfeest. Nou, heel veel plezier. Zometeen in de Weekend Mix, Willy William, dan Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

Luke en Steve, Believe It in de 538 Weekendmix. Goedenavond, mijn naam is Marnix. Dit is de aftrap van je vrijdagavond, de danceavond bij 538. Sunny en Ryan zometeen met hun eigen radioshow. Ook Martin Garrix met zijn eigen radioshow.

0: ontdek je een unieke wereld. Met meer dan 200 nationaliteiten.
1: De beste DJ's.
0: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
1: En 400.000 dansliefhebbers.
0: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
1: Tomorrowland. Luister Radio 538.
0: En maak komende week kans op een droomweekend.
1: Tomorrowland.
0: 17, 18, 19 juli.
1: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
5: Yeah. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: me. Hé, hey, jij daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
7: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: 538 Nieuws.
19: 10 uur.
20: Spanje zet het leger in bij de bosbrand aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Er worden 200 militairen die kant op gestuurd. Delen van de Costa Brava zijn in lockdown gegaan. Iedereen moet daar binnen blijven. De brand zou zijn begonnen bij werk aan de weg. Door een slijptol, er is iemand opgepakt. Minister Van den Brink voert de druk op gemeenten die geen asielzoekers opvangen. Volgende week moeten ze bij hem langskomen in Den Haag. En dan vertelt hij ze dat ze voor het najaar echt iets moeten doen. Ongeveer 1 op de 7 gemeenten weigert de opvang. Welke dat zijn, maakt Van den Brink ook volgende week bekend. Geruzie in de NAVO. Amerika heeft een apart overleg gehouden met landen die goed hun best doen. Nederland zat daar ook bij, maar Frankrijk, Engeland en andere landen niet. Ze zouden zich buitengesloten voelen en zeggen dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. En in Dalfsen, Overijssel, is de kaartverkoop begonnen voor een concert van Normaal in het najaar. De fans komen uit het hele land omdat het misschien wel hun laatste concert wordt. Sommigen waren er gisteren al en sliepen in de auto. Het is geen toeval dat het concert in Dalfsen is. Het wordt beschouwd als de hoofdstad van Normaal. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen wordt opnieuw een mooie dag met wolken en zon. En hogere temperaturen dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
21: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
18: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl

0: zomerdeals.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: 538.
6: Komende week bij 538.
5: Jouw kans op een weekend lang.
6: Tomorrowland.
7: Zomer op je radio.
5: Martin Garrix.
7: Radio 538.
8: Yes, ik ben terug.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan.

0: even. Doe.
1: Hey.
2: Hey, Liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: van de Swedish House Mafia. Te gast in Dance Department. This is Axwell on Radio 538. En je maakt ook nog eens kans op de allerlaatste tickets voor het Awakenings Festival. Morgenavond, 9 uur, ben ik, Armin van Buuren, terug op 538 met een nieuwe Dance Department.
1: 538 Dance Department by Armin van Buuren.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Nova.

0: te streamen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
13: 538 Nieuws.
14: 11 uur.
15: De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En dit was het nieuws op 538.
11: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,50 euro.

0: artiesten naam, wat zou dat zijn? Dus Sunny en Ryan, even Apeldoorn bellen.
1: Ja,
0: ja.
1: Heb je hem?
0: Oh, Sunny en Ryan, just do it. Heerlijk helder, Sunny en Ryan.
1: Ik laat het helemaal weten.

0: hoe dat ging, hoor je zo.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Smeuïg en rijk gevuld.
0: Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: 538. Sunnery.

0: Kaboekeri, Kaboekeri weet ik nog wel, hoor. Escape Deluxe.
1: Mare Zebra Lounge.
0: Nee, dat was daarna.
1: Was dat daarna?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Escape Deluxe was de allereerste met Luciano. Luciano, oh, ja. Benjamin. Ja. En die had geen geld voor Roog en Erikie. Dan...

0: je een unieke wereld. Met 200 nationaliteiten.
1: De beste DJ's.
0: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
1: En 400.000 dance-liefhebbers.
0: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
1: Tomorrowland. Luister Radio 538.
0: En maak komende week kans op een droomweekend.
1: Tomorrowland.
0: 17, 18, 19 juli.
1: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de

0: Mentos Vibes.
1: Yeah.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Even bollen. Iedereen moet het weten.
15: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
16: Nova presenteert haar

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 12 uur.
5: De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing. Onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. In Gouda is een man op een motor om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De motorrijder en een automobilist knalden op elkaar. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op de plek van het ongeluk wordt forensisch onderzoek gedaan. Het was vanavond even schrikken bij poolpodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er was daar een fikse brand uitgebroken en er was veel rookontwikkeling, meldt RTV Utrecht. Na 2 uur was de brand geblust. De oorzaak was waarschijnlijk een sigarettenpeuk. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een dansfeest geschrapt. En Egypte is na een reeks penalties door naar de 8e finales op het WK. In de reguliere speeltijd werd het tegen Australië 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Egypte moet het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië, die rond deze tijd begint. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En dit was het nieuws op 538.
3: 538. Komende week bij 538.
6: Jouw kans op een weekend lang.
3: Tomorrowland.
6: Zomer op je radio. Lucas en Steve.
7: Yo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve.

studio. Mega veel zin in. Maar voordat het zover is, eerst tijd voor Lucas en Steve Radio hier op de zender. Natuurlijk ook heel erg veel zin in. En we gaan beginnen met Unfaced. So What? Je hoort hem hier op 538. Lucas en Steve Radio.

de social request van deze week is een ware titanenstrijd. Hou je vast, Joel Corey met Whisper versus Camel Fat en Volcoder Unique Moment versus Vintage Culture en Departamento Copycat. Ja, dit zijn wel wat zwaargewichten bij elkaar, dus dit is een spannend moment. Maar we hebben een winnaar en dat is Joel Corey. Whisper hoor je nu als social request.

0: Wij zijn Lucas en Steve. Mooi dat je echt weer bij was. Wij springen snel in het vliegtuig naar Japan voor World DJ Fest en nog wat andere shows in de regio.
1: Dank je voor het luisteren. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug met een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op 538.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Rusland heeft de stad Konstantinivka in het oosten van Oekraïne ingenomen. Het is een strategisch belangrijke stad. Er is meer dan een half jaar om gevochten. President Poetin heeft de Russische soldaten in een tv-interview bedankt. Het is al een tijd geleden dat Rusland gebied veroverde. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt de Franse minister. De Tour start komende middag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Een deel van New York staat vandaag op zijn kop vanwege het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Onder meer Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg zijn gespot bij Madison Square Garden, waar het huwelijksfeest zou zijn. Of het stel al getrouwd is, is niet duidelijk. Ze proberen hun huwelijk buiten de spotlights te houden. En meer dan 1000 mensen volgen de WK-wedstrijd Argentinië-Kaapverdi op dit moment in de bioscoop. In Rotterdam zitten 3 filmzalen vol met Kaapverdische fans. De eerste zaal was al binnen een half uur uitverkocht. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. 6 spelers zijn er zelfs geboren. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Komende week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang.
0: Tomorrow.